0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie uit het hart.
3: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

true. And I'll give anything for just one night alone with you.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle

0: controle herstelde. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Think on Dry. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Think on Dry. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cyber

0: Criminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Tinkondraai. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

could love you no more than I do.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse

0: De Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Bij Mart Radio,
4: multikleurrijke radiostation Mart.
3: Mart.
1: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
4: Mart in Amsterdam.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wima, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
1: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst, een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben. De vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
2: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede. Maar deze vrede is de vrede die God kan geven. En die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
1: Inderdaad, dat is het. De vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten. Maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin. Heeft een eigen woning, voelt zich veilig, in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, die hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren, is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door, weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezin, dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en gehele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten. En wij horen hier dagelijks elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dat is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Vitige Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachtes. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk. Ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd, hè? Ik ben het levensbewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Fiti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
1: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, ik kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij vertelt, hij had niks om te doen.
2: Ja.
1: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is de gelegenheid, pastoor. Is de gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fiti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fitty op een dag heeft gedaan, de stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij, persoonlijk, is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
1: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond. Ja. In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bieden. Door Jezus doden het kruis, heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus. God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot. En onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren dat iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
2: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
1: Hij kijkt naar ons met liefde.
2: Ja.
1: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fitty zegt, hij werd behandeld als een hond. Dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde. En hij roept ons. Daarom zullen wij de dienst houden. In Amsterdam-Oost. Borneostraat nummer 40. Dichtbij Timorsplein, Javasplein en Meidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10:00 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
2: Ja, in Amsterdam-West, aanstaande zondag zal om 11:00 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
1: Dan is goed. Maak je hart klaar. Wij gaan nu samen bidden.

0: En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heren, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast, zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan. Door de radio heen, mijn heren. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank. Dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde en de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00, speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten aan de Borneostraat nummer 40. Dicht bij Timorplein, Javasplein en ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
2: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent en zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden en wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Prachtig gezongen natuurlijk door deze Arubaanse zanger. Godwin Graham, hoort u net. Met Yvette, My Love. En welke soulpokoe wil je heel graag horen hier op Radio Maat tot de rode klok van 7 uur? Ik heb nog heel wat in de waslijst zitten. Een hele mooie, ook de Winston hoort u ook zo meteen. Greatest Love. Maar de Sparks krijgt u nu eens te horen. En dan krijgen we Don Covey en nog heel veel meer, zou ik zeggen. Dus wees bereid en mis niks. En dat is de Roger op de zondag in de middag en uiteraard ook avond. Het is nu 11 minuten over 5. En we denken door met de, met de volgende hit. En zonnetje schijnt, maar het kan soms wel een beetje regen vallen. Dus vergeet natuurlijk niet de paraplu mee te nemen. En mocht dit programma geherhaald worden en je denkt, hè, het regent niet eens. Dan weet je dat het een herhaling is. Mijn naam is Roger Hils en u bent afgestemd tot rond de klok van 7 uur. Ook gecombineerd met het programma Golden Oldies van Enoch. Ik hoop dat hij een keer weer binnenkort weer zijn werkzaamheden weer zal plaatsvinden. En dat zal natuurlijk ook voor mij fijn zijn. Dan zijn we dus weer met z'n tweeën. Of dat hij dan even langskomt en mij even gedag zegt natuurlijk. Inderdaad. Ik groet ook natuurlijk Renata, als je thuis bent aan het luisteren. Veel luisterplezier en geniet ervan, zou ik zeggen, met de kleine kinderen die je daar, ja, die jou aan het vergezellen zijn, inderdaad. En vergeet natuurlijk ook niet een boekje te lezen. Noem de 471-4291 als u verzoekplaten wilt indienen, dat kan natuurlijk. Hier is de Sparks, help me.

Give me no more.

0: dat is natuurlijk ook een beetje de Tavares vibe. Maar dat is natuurlijk gezongen door Don Covey.
1: But don't throw the umbrella, y'all.
0: It's better to have. We zullen verder gaan met Mr. Otis Redding. Try a little.

En we tenderen door naar de voldeed van Joe Haywood met I Love You, Yes, I Do. Een hele goede dag dus, Roger, op de zondag tot de 100 van

inderdaad. Natuurlijk uit de oude doos. James Beckton hoort je net. Time will tell. How much I love you. You should know. Oh, how much I love you. En ik had dit gesprek gehad met Dennis. Oh, yeah. En ja, mensen kunnen soms vals zingen. Ik denk dat je dit wel herkent, Dennis. Nou, bij deze, Bobby Moore. Reaching out.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Maart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes. Dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop. Maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

dat was natuurlijk een hele mooie van Bobby King. Let me come. I'm home. Je zingt onder meer tot rond de klok van 7 uur. Dit is Rocher in de middag, of Rocher op de zondag. Het is al inmiddels avond. Het is nu 10 minuten over 6 en we denderen door tot rond de klok van 7 uur. Laat het even weten of op de app. Als je een nummer graag wilt hebben, die je lang niet meer hebt gehoord. Of op het welbekende nummer 020-471-4291. Je luistert via radiomaat.nl en ook via de TuneIn-app. Dat kunt u ook downloaden via de Apple Store, de

Play Store. Als je natuurlijk een Android-toestel hebt, et cetera, et cetera. We zullen doordenderen met de volgende hint van Jerry Butler met Understanding Mellow.

laatst natuurlijk een hele mooie hit van Jerry Butler. En Understanding Mellow. We doen het met de volgende hit van Every Night van Joe White.

Levé argument. Rang ça. 10 dans un programme, ça n'a pas fait de synthèse. Un programme, ça va être mart op straat. We making na straat is so. Dat mek sole so yero wa je reep so on dago blaf. On bay sigiri mang no so sang. Motor. Yo yering op de achtergrond. Mogelijkheid dat de. Chifuru. Mi denk den go sir big bay yoro di si sam deja. Mi de ergens in Amsterdam. Bijna door mij ook in de buurt van Mercatorplein. Dan is door even te bangen voor mijn programma. Dus naar aanleiding voor een oproep voor meneer Overman. Samen hier in een uitzending die attack dat hier maart zullen zien de vangen in een eter. Maar ook tot op internet. En zeker niet ook in Bemmeren. En dat is dat ik kom vaak voor een moesap naartoe lees. Of in de plaats en dat ik wel lees ik ben aan mij inderdaad. Zo lees me vraag me af of naar een radio aan moest tientje nou. Een apparatuur nou boom. Of nog zo'n stoorzender die in de buurt voor P.E. Tang. Zo. Maar. Lopie brengen als dat is me dat ik wel toe lees ik ben. Dat grond tapu en tientje. Verleden is dong en zo.

Dit zijn een jaar lafde hoor, maar dat serieus. En na overdenkingen, hè, het programma die is Abi. Gwenti, Fucha San Kon, Fupota Praxeri. Overdenkingen, zo. Yes, dan denk ik dat, is het waar, kan het zo zijn? Of misschien een travasi. Nou, wat de theorie na, het aantal voor mij betekent, mij een jaar denkbaar. Dat je nog een beetje TV moet gewoon tandenborstel. Denk aan draai. Je gebruikt een elektrische tandenborstel. No. En de webbriebe toe, een tandarts. En schrijf de webbriebe. Maar na lang weken en wegen, en schrijf kon je een voordeel. Want de smas hij poets naar een tandenborstel elektrisch. En koning, dat is het bijna na brok of doemoro. Tandsteen en plakken en alle soort zijn dat ik gwe. Moro gemakkelijk, omdat dus mijn bord poetsen nou naar een tandenborstel, elektrische tandenborstel. Die riep je zo, maar effectief. Zo ook toe, want toe trasande, want terwijl mijn takatoor is, mijn zon denk mijn grandpa direct. Sterker nog, mijn afgoed zo ver, mijn afgoed aan mijn grandpa, mijn ganga, mijn pa. Zo, dan ben ik aan dat mee. Ik heb een beetje met Churi. Ik heb een beetje met Churi. Ik put een TV in een tandenborstel, elektrisch. Dan ben ik een beetje om mijn jari. Ik put ze op een traditionele manier. Ik heb een tabaka. Dat heb ik put ze TV in. Ik heb dat bij oor een tandenborstel in een griet of zo. Tabaka. Dat is een ding. Bijna wat een primitieve tijd. Maar die mensen waren er. En volgens mij, mijn grandma, die dacht, ja, dat is niet ver. Volgens mij. Maar goed, we laten maar een serieus idee naar Tori. Mijn mango tegen mijn patak paaieren, mijn bij een telefoon, die internet, in Arkimart nou via internet. Ik heb daar liever een taboactie met mijn lauw. Maar bij Koiri hier die aan een pocket radio en arki voetbal wega. Charen go tap balkon, charen go abakajari, charen go in een CDB camera. Hier die ei wakan aan een pocket de arki wansansa en lobby. Zo is het leven. Hij heeft het niet meegemaakt. En dan maak internet mee. En let jami wanunu, futegunu, tak grontapu e tjentje. Nou, na elektrisch auto attacki. Mijn afjoa het verhaal voor mij naar oom Bernard. Ze hebben wat met wat elektrisch wagi en tenminste wat nieuw wagi. Skroef voor de benen en moro. Am god op computer voor lukupe a probleem de. Maar toen dat we vertellen wat er lezen. Baka, want we vertellen wat er lezen. Ba. Pe mi wan gona nga unu fusoru ta grontapu e chenchi sa yu grandpa no mek me yu e mek me. Wel na ook zo, mi go laatst na opening fu Salto. A nyo studio sa den de, want mek mi tegu tru fu den 40 jaar, 41 jaar sa mart besta. Ushi ome lesi Salto vroisi tu era. I denk na marta uwe vroisi. Mek mi no horu na spotu Salto ook tu vroisi fo fefi, siksi lesi se fefi na lukbun. Dan hebben we dan Amstel, dan hebben we de Dappe, dan den Gueso, dan den Gua, aan oostelijke handelskade, no defendens revitena, baka centraal station, Dappe in Oba gebouw, pe Dappe de Abnion studio, nieuw apparatuur. En die migo Dappe, die konchi, takiere, de lobby brangas saf, misei roko Dappe, die salto ook toe. Zijn noodgedwongen om mee te gaan met de tijd. De abif go leer go om naar een jong apparatuur sa de man pot dape je den de abif go skoro baka fu go leer je ons dem tapa roko en mi de zeker ta kwantu teki skoro fu go leer go om naar de apparatuur ten oete ide verbonden na Mart je arka programma Mart op straat pe me ju inzichten en zo roet ik noti no etang asrefi. Noti no etang asrefi. Zo alleen vanaf loktuk mopokong. Asrefi fasi.
Zelfs aan Alain schrijft dat hij niet heeft gekregen, hij heeft een lukboom. Dat is wat hij niet schrijft. Dat schrijft Tjentje. Maar nog wat dat is. Maar een soort van brandstof met dat keer. Een ding voor je pocket radio. Antenne tori. Zijn solution drip drip aan antenne en suku suku pade. Like televisie voor zi. En een antenne tapi dak. En not de moro. En dat doe van radio, dan kan ook toe internet, pocket radio. Ik bedoel, pocket radio doe op dat punt ofzo. Je kan sinds 19, om een jaar, ik kan hier naar ofzo. Je hebt voor kota brato. En ik heb ook een van de bijzma voor nu. De traditionele luisteraars, kom kaart en zo. Ik kan een boy voor jou. Of een meisje, met den bij een jong internet radio geu. De Arki Mart, dan gaan we een lotra sender moro, ala den doof ze lang. Via internet. A storing dat die, e falle mee, moro leka antenne wang. A antenne wang e stoor moro. En Mart, e overweeg, hoe de? Want aan een oude, wel een station de toe, ze zenden uit zo tap internet. Je nou maar vangen moro via FM, dan heb je een pocket radio. Je maar arken zo via internet, tap je telefoon, je tablet of een computer. Voor de smaak van een no tablet, actie a gram ching via boy for you, met de lukuji. De san deftisi. Maar voor Namco een internet radio toestel. Mis op want toe arki man voor Mart, want toe rokomans refi voor Uno. Sa op internet radio. Lu chafan een burg na wanga op een internet radio toestel. A breed in hanging. Zo lees hij vergetief arki Mart refi. Want hij arki nodig abrawatra station apenti. Ome lees ete, on langa ete, u abif sor you, dat u abif go mee. Nanga ating, you know, kan tan fasi solanga ye libi ye blo, tapa sre fasi iwango doro. Ya bif pasi an. Es lastig, ano mi e chenchi desani, mana gro tapu e chenchi so. Dus het wordt tijd dat wa lofu nu noe arki mart moro, tap FM, internet, salto no de, dan storing, disi dan dati. Nee. Zorg dat je op een alternatief, een second opinion, een tweede kans. Je arki ook toe via internet. Want wat deed je zo, hoe kan kota braga? Zo kan je zo schrijven dat je er ook nog bij hem niet meer. Hoe kota braga op internet, zoals een andere radiostation in Dukba. En met podcast-achtige programma. Je hebt een woord dat ook te talk podcast. Dat naar programma's de TKV zie, dat de zender uit later. Tap televisie, radio, we kan shito, we kan look at AGI. Usa musu go mei na nga ating. Soms mei arki radio tap ding, olo isi no eh. Kuno be sabi no? Soms ma ap olo isi na nga radio, nen tapu. Nade arki. Pot chaninde yese arki mart digital, na nga draadloos kop telefoon. Inde yesi, wansi yes of two, ala two yesi. De wero om ching or dop. Dat is er ook. Dus oudere, traditionele luisteraars, u zult wel moeten meegaan met de tijd. Veranderingen naar heer Grondtapu en verander bijna alla de no de vredegi AI, AI de wit man Amerikan karing. Ik zorg u dat je zo broeien aan een vromo, nou minder. Maar aan de andere kant, hij zorgt ook voor die verlichting, oplossingen die we al trouwen. Dus lieve luisteraars, we zijn moesten nu dat Mart moest gaan naar het ding mee. Maar ook kan dan en wachten nog maar dat nee, de luisteraars voor Mart, om hoor rekenen naar het ding, nee, de Montana oude systeem, nee. En nog man, toen ze ons refetana bakken, we zien ook toe. Tak jongere, wallo jongere, no one koro kona Mart, omdat de sita goede na baka, une gwemi na ting.
en tum si langa utang na

ca un ego foroit. En dan net ik het over donaties. Dan ga je bijdragen voor me koe moro fara, moro hee, want zo lees je op money voor passen en veranderingen toe. Voor bijnieuw apparatuur, voor komoro stabiel, gromoro biji bijnieuw eigen gebouw. Zorg dat ik nap stevig tap je voet, dat nou als man allemaal poer je zomaar. Op je eigen sani, van man, in om de afhankelijk vertrouwen. Na zo alibi de. Dus bij deze, aboskopu voor mij idee, in een markt op straat die zit wel misdong, is ga mee met de tijd. Blijf niet steken, blijf niet ouderwets achter, want ding ook wel op jou. Tegenwoordig heb je nou op e-mailadres in op internet bijna de manoa jepi moro de tegen, dat gome kei a grapje in vie jepi, want. Je hebt op internet hoe namata kan je. Telefoon in also 020 gaan de soort zijn dat bijna nog de moro alles aan de mobiel. Gelukkig mee is hij ook toe aan beweging. Misschien is dat wat poes maar voor nu. Op internet bijis maar. De traditionele luisteraars voor markt, ouders, leeftijd. 60 zoveel, 80 zoveel, 90 gegeven. De op internet, de op mobiele telefoon. De nooit een messari dat ik nog vind een occasie. Bij een telefoon geef ik panos om mijn ma. Een tablet dat ik kan bellen. Abra wat dat me zie den de chimie. Ik kan zo dat ik paar lukken hem de no no. Ik ben naar Central Station te de trein en kon ze. Nou, Sansa abel op lukken. Tabe kaolan. Go lukken van de trein. Ik kon in zee naar Central Station, een soort jongensdroomving. Ik ben zelf een machinist. Maar ik ben op trein. Ik ben op de kon in zee. Dan is het zo. Dan denk ik, ik ben aan het vieren. Ik ben aan het lafo. Ik ben aan kans. Ik ben aan het passen. Hij heeft het niet meegemaakt. En mijn ma ook toen niet. En alle tratanten van mij en mijn oom. Dan heb ik het einde mee. Je zou een libi eten. Je kan doen voorzien naar je internet, naar je telefoon, je tablet, een moderne ding. Je kan vergemakkelijk een libi. Sommige kinderen gaan niet op bezoek bij hun mama of papa in hun tehuis. Dan een mango, maar de bel. Tak, maar doe je tablet aan, ik heb je toch geleerd hoe het moet? Kijk maar hier. Ja, ik maak een lekkere chow mee en ik breng het straks voor je hoor. Kijk, dit is je jurk van je van vroeger, hè? Ik heb het aan. Kijk maar hier, het staat me ook goed hoor. Je hebt een breed, je hebt een viersuit, dat kan je teren. Dat zijn nieuwe dingen die kunnen. Op afstand, kinderen die gaan spelen buiten, mama en belde met aan papa. Dan kijk, waar ben je? Ik wil zien waar je bent. Laat me zien. Laat me zien, doe je camera aan. Is ook moderne tijd. Ik heb een pleidooi gehouden, niet alleen voor mezelf, maar ook voor u. In de grondtafelregime ontwikkel, Jusre. Ik ga naar een visie. Ik ga naar een bakka. Voorzien naar een kokolamp, hoe ben je ook? Aten dat ik zag. Nou, naar elektrisch waar je tekie halogeen. Ook nog. We moeten meegaan. Jonsro. Ik heb wel vrij postigheid dat voor tegen dat ik heb gegeven bij Capranaciara. Ik vind het gewoon afwezig. Dat want dat ik taal facie. En je hebt een probleem in de andere. Ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon. Maar ook voor mij, na maat radio, na sorry, dat de Zwitsani zijn in de andere. De verveer zijn ook toe. Maar ook toe zijn ze ekomitoen in de jou. Het feit dat we niet naar stembus genoeg, omdat we bemoeien moren aan de politiek voor Zerland, dan doe ik ja. Ik zorg dat de man die naar konden redden, hoe serieus. Het is niet dat gebouwd door de man. Dan denk ik, ja, maar die mensen van je gaan niet naar de stembus. Waarom moeten we dingen voor jullie doen, terwijl jullie ook niet meedoen? Niet genoeg dan, komt dat dan zo. Want we doen ego. Maar niet genoeg. Eigenlijk. Dan ga je om een doezoen serama zijn libidja. Een doezoen. Ik ben maar voor eigen politiek.

Ακραία. Πήγε σκόρο, πήγε μπάνι, πήγε σούπερ μάρκετ, διάξε μητρού. Πήγε κρόσου έγκρι, πήγε αλασάνι, πήγε μπακαρέι. Πήγε αλασάνι, που με μάβει. Βέρκλη θεμέ, πόκτου, σκόρο, αλασάνι, που με μάβει, φούς ρεύει. Ατύλα που με χαμπρέπει, δε βέτμα, μάρ που αφούνου πόκτου. Τηλεφύση, ράδιο, λάνδελεκ, δε σαν του με μάβει να, με ένα όντατ, για άρσα βέλη πηγαίνει να κόντρε. Δες, αν δώνα μη, μα δώνα αχαδράχ, που αλόφουνου, σαν, νο αφωτρώω, in vooruitgang. Hoe breed die naar een situatie zijn de nou, die we horen zo, en zo lees je back and to, in afgeweer mee naar Alassani. Maar in sommige gevallen, is aan moest gewoon mee. Ik heb die voorbeelden genoeg gegeven, dit is naar deel 1, maar kan de eten deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, voor het programma die kan koeien. Bij mijn zorgen nu, tap ontwikkeling en min tegi eerlijk dat ik nog denk dat mina high tagger hè, mij ook toe daar baka. De boy van mina gaat meisje en love me, zo lees je dat pa je weet niet, je hebt geen Twitter, je hebt dat niet. What is that now? Dat bent u bij de radio. De love me de techiek, omdat mina wel genoeg vooruit naar het ding. Maar natuurlijk mina doe alles aan zijn dewan, mina voel. Dus met jou genoeg ingangen, voorzien, met jou al laatst dan het, dat naar de techniek zei te kunnen, voorzien wat je, om ons mama ook toe, maar ons mama, we maar een paar keer wat je boeien. Tegenwoordig wat je schrijft een paar keer in streven. Sterker nog, wat je op achteruit camera en lukken we aan bakken pevinden naar katrouwen, aan bakken zee of zee. Elektrische camera daar. Dan gaan we lo trasan moro. Wagi go tap sroto, elektrische slot, evi furma teken tjagwe, en isa wagi na wan regwe moro fara. Techniek, tekunu. Dus, hier en daar zijn er ontwikkelingen waarvan je zegt van het mag mee gestolen worden. Maar sommigen niet hoor. Sommigen daar moet u aan meedoen. Ik heb meteen genomen om weer met u van gedachten te wisselen. If you want pick me, dat we aan Mart op straat die zie, je ook toe kan me gewoon naar een andere antwoord of een reactie te observeren. Daar zijn ik aan Mart, dat we zijn de uiterlijk antwoord of reactie te je pick me. Dit soort programma's die zie, bijna allemaal de Mart op straat voor me op de YouTube, internet. Met heel groot taboe, zo maar je verstaan, je verstaan, zo maar je verstaan aan deze zaak. Maar met potent op internet voor met trouwen arki toe en doe mee. Want dan krijg je reacties, interactie, dat doe lobby en eye-openers. Want zo lees je die takwans aan in om denk ik gevaarlijk. Dat is maar kan corrigeren. Ik dacht, nou, je neemt geen boeren. Je neemt geen fout, je neemt geen zo. Dus, dat vinden we ook leuk. Maar luisteraars, dit was een andere aflevering van Mart op straat. Voornamelijk in het Surinaams gesproken, omdat ik weet dat ik sommige mensen moet raken. Mijn naam raak allemaal. Zoals Masa, je verstaat mijn Sarantongo boom boom. Je verstaat mijn moro boom. Ik ben niet in Sarantongo. Dan ga je dat niet actief. Ik vond het fijn om weer bij u te zijn. Maart op straat, een programma zonder vaste zendtijd, zoals eerder gezegd. En hij brok ook gewoon anytime in die camera. Ofzo. Net die moest die man ding, bakana. Vroeg op maandag, à la Europe. Ik vond het weer fijn. Nogmaals, bedankt voor het willen luisteren en nog vergeet je, dat kan nog meer wonen. Aan nog meer wonen. Aan nog meer wonen. Mooie loon to me. Maar aan nog meer wonen. Te matralismo acá. Lo

Ja, goedemorgen mensen. Ja, jullie horen het weer. Het is weer een moment van of voor Prazoso Momenti. En natuurlijk, Prazoso Momenti is een programma waar ik jullie ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect en discipline. Het zijn een beetje de dingen die nu zoek zijn. Agersue lek uno lobus ref moro. En ieder denkt dat hij mooier is dan een ander. 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Ter. Information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wow.

0: だって伊犁線。
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, goedemorgen mensen. Ja, jullie horen het weer. Het is weer een moment van of voor Prazoso Momenti. En natuurlijk, Prazoso Momenti is een programma waar ik jullie ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect en discipline. Het zijn een beetje de dingen dat nu zoek zijn. Agersu lek uno lobus ref moro. En ieder denkt dat hij mooier is dan een ander. En ieder denkt dat hij meer geld heeft dan een ander. En ieder denkt dat hij rijker is dan een ander. Maar tifkeba? Natuurlijk wil ik u graag verwennen met een hele sterke kennis, sa Mart Abja allemaal.

0: de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help me. Dank je.
1: Mami, heb je ook toen aan een aircamera zou je potamo verdoren? Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Ja. De boy kan lukken je ook zo. Tegen je lukken je wandelgangen. Nanga a camera di airport na mo fodo
2: ma de taki asa sa de no mi no sa fa de care e me ki ste na e singi
1: dat a i e
2: mi ere
1: dat wat nog leven
2: het wordt nog zo
1: verschrikkelijk
2: ja
3: en wie wordt
2: dat we gaan geen leven hebben daarmee
3: we denken dat de dieper ervan wordt
4: Uno,
2: en met u steen na en zingen.
1: Hoe heet dat AI, hè?
2: Mier, hè?

0: En een hele goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Glenn Kortvriet. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En welkom bij het programma Tijd voor de Waarheid. Een hele goedemorgen en ik wens u alvast een hele mooie luisterstemming.
1: In the whole of mountains, Jehovah is the gates of Zion, more than all the dwellings of Jacob. Glorious things have been spoken of the O city of God. I'll make mention to Rahab and Babylon, to them that know I. With the old Philistine Tyria, with Ethiopia, it shall be said that this man was born there. And the highest himself shall establish the earth. Jah Rastafari.

0: Nogmaals een hele goedemorgen luisteraars en welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. En vandaag gaan we in gesprek met mevrouw Alida Dorst. En we zeggen een hele goedemorgen, Alida.
1: Hele goedemorgen, Glenn en luisteraars.
0: Hoe gaat het met Alida?
1: Ja, goed. Een drukke periode. Een beetje grieperig geweest, maar we zijn er. We zijn er.
0: Oké. Okay. Je hoort me nog, Alida?
1: Zeker.
0: Oké, nee, je viel even weg. Nee, ik ben blij dat ik jou vandaag toch, ondanks je hele drukke agenda, ik weet dat je een drukke agenda hebt, dat ik je toch bereid gevonden heb om toch even met ons in gesprek te gaan. Dat stel ik heel erg op prijs. En natuurlijk met mij vele anderen die de naam Alida Dorst hier en daar horen langskomen, maar niet echt weet hebben en kennis hebben van wie is deze mevrouw. Kan je ons meenemen, wie is Alida Dorst?
1: Zo, spannende vraag gelijk hoor. Ja. Maar sowieso vind ik het ook fijn om met jou in gesprek te zijn, omdat we elkaar inderdaad, nou ja, wel ontmoeten, maar ook niet vaak tot een dieper gesprek komen. Dus ik vind het heel fijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan hoor.
1: Alida Dorst. Jeetje, dan begint het bij wie is je moeder, wie is je vader, hè?
0: Ik ken ze toevallig.
1: Ja, hè? Dat kan goed ook. Nou, mijn moeder is Sun Vreetaan. En zij is met mij Danny Cool, dat is mijn stiefvader, al heel lang. Marnix van Hesteren. Ze zijn heel lang al gelukkig samen. En het is ook belangrijk in mijn opvoeding. En mijn vader is Ronald Dorst.
0: Oké. Okay.
1: En dat is een mix van Coroni en de stad van Suriname, Paramaribo. En Ganzee, Klaaskreek, die lijn van mijn moeder. En vervolgens ben ik hier in Nederland geboren, in Amsterdam. En zo kunnen we eigenlijk kunnen we door.
0: Oké. Okay. Je bent artistiek directeur.
1: Ja.
0: Je bent theatermaker. Je bent choreograaf. Je belichaam de principes uit de hip-hop cultuur.
1: Ja.
0: Learning by doing. En de mentality. Each one teach one.
1: Ja, dat vind ik wel mooi dat je daar begint. Omdat als migrantenkind komen de ouders natuurlijk met heel veel hoop en wensen en dromen. En leggen ze veel voor je klaar, maar je zal het toch in een wereld moeten doen die zij net, ja, jij bent nieuw, maar zij zijn daar eigenlijk ook nieuw en relatief te gast. En ik merkte al heel vroeg dat hip-hop cultuur mij extra tools gaf naast wat zij mij thuis meegaven. En dat gaat over je durven te uiten, welke artistieke tools heb je tot je beschikking om, ja, in gesprek te zijn over whatever je wilt hebben, over de wereld waarin we leven, of je emoties. En een aantal van de kernwaarden binnen de hip-hop zijn dan inderdaad each one teach one. En learning by doing. En dat sloot heel goed aan bij mijn opvoeding. Dat gaat over durf te experimenteren, durf te leven. Ik denk dat dat voor mij echt een hele omvattende kern is van wat ik doe. Durf te gaan en falen bestaat niet, maar het doet wel pijn af en toe als iets niet lukt. Ja, even tot daar, ja.
0: Ja, maar even Alida, want je wordt niet zomaar directeur van een schouwburg in Amsterdam. Ik denk met
1: Rotterdam, ja.
0: Weet je, ik bedoel een schouwburg in het centrum van Rotterdam. Prestigieus, vol ambitie vanuit dat wat ze willen voor Rotterdam. En jij bent daar degene who pulling the shots. Dus ik wil toch weten van Alida, wat is dat wat ervoor gezorgd heeft dat jij daar in staat bent om die toko zeg maar, inhoud te geven?
1: Ja. Ik denk dat, kijk, ik ben niet van nul opeens directeur geworden. En ik heb tegelijkertijd ook niet veel kansen gehad, net zoals velen van ons, om in instituties en instellingen die het fundament van Nederland vormen, in welke sector dan ook, te mogen oefenen op deze hoge posities. Maar wat wij wel hebben, en vooral de generatie waar ik uit kom, is dat we heel goed begrijpen hoe Nederland zich heeft ontwikkeld en waarom wij hier zijn, hoe het komt dat onze ouders hier zijn, wat onze voorouders voor ons gedroomd hebben. Dus eigenlijk is dat best een sterke generatie als je aan mij vraagt. We zijn niet meer aangeslagen van systemen die niet gebouwd zijn voor ons. We hebben geleerd te bewegen binnen die systemen, door die systemen heen. En dat betekende voor mij dat ik al 2 stichtingen had voordat ik überhaupt gevraagd werd. Ik had een talentontwikkelplek opgezet in Amsterdam. En daar kom ik vandaan. Want eigenlijk sinds kort pas in Rotterdam. Met mijn gezin. Maar daar had ik die stichting Solid Ground Movement. En dat was een talentontwikkelingsplek voor jongeren. Niet veel jonger dan ik. Maar om maar te oefenen met iets wat ze leuk vinden. Zoals hip-hop. Maar het ging eigenlijk over empowerment. Wie ben jij? Waar sta je voor? En wat kan je bijdragen voor je gemeenschap, je community, maar voor jezelf? Waar ga je naartoe? En daarnaast ontwikkelde ik een theatergezelschap, een dansgezelschap, Backbone. En dat gaat, ja, de naam zegt het al over, zegt het al. Het gaat ook over empowerment, het gaat over recht staan binnen een omgeving die misschien niet voor jou per se ontwikkeld is. Maar je gaat niet meer jezelf kleiner maken omdat de omgeving daar nog niet is. En dat heeft me niet slecht ontwikkeld naast de lijn, zeg maar, van studies die ik ook van mijn ouders moest doen. Dus ik heb fiscale economie gedaan, ik heb sociologie, de master sociologie gedaan. En ja, die combinatie maakte dat ik wel vaak gevraagd werd als gast of in commissies of in debatten mee te doen. En ik denk dat zo Theater Rotterdam dacht. Nee, wij hebben er best een beetje een rommel van gemaakt, want dat was het wel. Het is een best een moeilijk cadeau of een moeilijke uitnodiging die ik kreeg. Ja, het was rommelig, het was een gefuseerde organisatie met heel veel potentie en too big, too veel. Maar de mensen die daar tot nog toe kwamen, die denken dat het dat is dan de meerwaarde van bicultureel zijn. Ja, te monogaam waren, te monogeen, dat ze zagen te weinig wat de wereld misschien nodig had om hen heen. En dat is wat ik nu breng voor Theater Rotterdam.
0: Maar ik kijk naar dat wat jij doet en hoe jij beweegt en wat je uitdraagt. Dan ontdek ik dat jij ook, als het gaat om dat emancipatorische, dat nodig is zodat andere mensen geïnspireerd worden om ook ownership, als het gaat om eigenaarschap, te bewerkstelligen, dat je dat proces ondersteunt op basis van wat je bijdraagt.
1: Ja.
0: Hoe is dat een bewuste keuze? Hoe komt dat tot stand?
1: Absoluut. En ik vind het ook echt zo fijn dat je dat gezien wordt, omdat een dergelijke beweging in gang zetten, dat gaat over anders willen werken. Anders of voelen dat je anders moet werken als instelling. Als je van belang wil blijven voor de samenleving. We zijn een van de 3 grootste instellingen, kunsttheaterinstellingen van het land. Dan moet je representatief zijn als je het aan mij vraagt. Voor de stad waarin je staat, maar voor het land. En we hebben de potentie om internationale allure te dragen. Dan kan je niet blijven bewegen op eurocentrische gedachten en tradities waarin wij niet mee zijn genomen. Waarin andere soorten verhaalvertellingen niet mee zijn genomen. Andere soorten kennis en kunde niet mee is genomen. Want dan hoor je jezelf uit. En dat is natuurlijk ook een tijdje gaande geweest in de kunstensector.

0: in die zin kom ik op een plek waar heel veel moest veranderen. Maar in die zin was ze ook wel de tijdgeest na van, oké, we moeten het anders doen. En dan is er ruimte voor gesprek en ook ruimte om de dingen met elkaar te mogen onderzoeken.
1: Ja, ja. Want terwijl je met me praat, vraag ik me af, is de ruimte je geboden of heb je de ruimte gepakt?
0: Thomas, want je kent mijn ouders, hè? Ik hoor het alweer. Ja, nee, mijn ouders zijn niet zozeer van het, het wachten tot iets gegeven wordt. Dus ik denk dat ik daar ook mee besmet ben. Maar ja, dat gaat wel over hoe doe je dat, hè? Ik moet ook eerlijk zeggen, Glenn, ik doe nu stoer. Ik zit er nu 6 jaar en het gaat goed. En er is ruimte voor andere dingen ook om te ontwikkelen. Maar ik heb enorm getwijfeld om op deze positie te gaan zitten, te gaan staan in de fase van mijn leven waar ik ben. Omdat ruimte pakken en ruimte nemen is een tweede en derde baan, hè?
1: Ja, dat is de verantwoordelijkheid.
0: Is een tweede en derde baan. Dus naast de mensen die je geld geven, heb je stille stakeholders. En die zijn superbelangrijk. Je hebt het publiek. Maar je hebt ook de community waar je vandaan komt die ook dingen verwachten.
1: Ja.
0: Dus het is een... Ja, het is niet een rechte lijn naar boven. En die is af en toe pijnlijk en lastig.
1: Ja. Ik wil toch een oversteek maken. Maar voordat ik dat doe, want het verhaal van Ganse is voor mij zeer interessant. Als het gaat om natuurlijk jouw persoonlijke sentimenten daarbij. Want ik heb gekeken naar jouw voorstelling. En ik heb hem gevoeld. Ik heb gevoeld waar jij vandaan komt. En wat jij beleeft. Maar het is Maronmaand.
0: Mm-hmm.
1: En ik vroeg me af, jij bent natuurlijk ook op de hoogte als het gaat om de ontwikkelingen die in, zeg maar, als het gaat om die doorwerking en de verwerking van het verleden.
0: Ja.
1: En ik vraag me af, van, als we kijken naar Maronmaand, hoe kijk je daarna? Voordat we gaan praten over het verhaal van Ganse, hoe kijk je naar de Maronmaand? Wat zou daarin moeten plaatsvinden volgens jou?
0: Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik niet goed op de hoogte ben van de activiteiten die er allemaal zijn ontwikkeld rondom Maronmaand. En zelfs misschien met een klein beetje schaamte moet zeggen dat wij daar nu in onze programma's niet veel aan hebben gedaan. Er is wel een reden voor, maar goed. Als ik dan kijk naar wat Maronmaand voor mij zou kunnen betekenen, is in mijn lijn helpen heling te vinden in het feit dat we zo vaak ontwricht zijn. En ontwricht door de geschiedenis op het moment van het koloniale verleden. Of nou, in mijn lijn Ganse, dat is de tweede ontwrichting dat we moesten verkassen. En dan heb je, ook nog de ontwrichting met religie en met je eigen culturele waarheid, waar onze voorouders hun kracht vandaan hebben gehaald. Dus het feit dat ik niet ver terug kan in de geschiedenis om al die wijsheden tot me te kunnen nemen, omdat het ook nog eens een orale traditie is, daarin zou je wel met je mensen zoveel mogelijk kennis willen vergaren en cultuuroverdracht willen vergaren en met elkaar beleven. Dus dat zou het voor mij ideaal maken.
1: Ik vroeg me af toen ik keek naar jouw voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Wat heeft dit met jou gedaan als het gaat om als persoon, dit verhaal? Wat heeft dit bij jou teweeg gebracht? Want het moment dat ik jou zie op het podium, dan zie ik ook de pijn.
0: Ja.
1: Die... Die dat met zich meebrengt. Dus ik vroeg me af, in persoonlijke zin, kan je ons uitleggen wat dit voor jou betekent om dit te mogen openbaren aan de hele wereld? en het, het verhaal dus zeg maar openbaar maken.
0: Ja. Ja, ik kan je zeggen dat ik heel bang ben geweest om dit verhaal te maken. Ik ben heel veel van mijn eigen demons in die zin tegengekomen, omdat ik voelde dat ik dankbaarheid wilde uiten aan zij die voor ons zijn geweest. Ja, ik mag niet klagen. Natuurlijk heb ik echt genoeg uitdagingen in dit leven. Maar ik wil niet klagen over waar we nu terecht zijn gekomen, waar ik terecht ben gekomen. En ik voel dat ik dat niet alleen doe. Dat is ook hoe ik opgevoed ben. Dus naast mensen die er zijn, zijn zij die voor ons zijn geweest ook heel belangrijk. Daar zit wel meteen ook een pijnpunt. Beide van mijn ouders zijn niet heel spiritueel opgevoed als in vanuit de Winti-religie bijvoorbeeld. Heel veel culturele symboliek en tradities meegenomen. Dus dat is een zoektocht geweest. En dat is, dat ga je naar eigen kennis, ga je naar eigen kunnen invullen. Jezelf toestemming geven voor de dingen die je niet weet en de hiaten die er zijn en de oma's en opa's die daar wel of niet over willen praten. Je zoekt toch met je moeder en je vader die dan ook hun beste beentje voor doen om de hiaten te vullen. Dan moet je jezelf toestemming geven om hetgeen wat je niet weet naar best te kunnen in te vullen. En dat is niet iets wat pas in die voorstelling is gebeurd of vlak voor die voorstelling. Dat is een route, een zoektocht van allang. Dat zeggen 7, 8 jaar of zo, niet langer is. Maar hij is altijd achter gesloten deuren geweest. Terwijl andere religies hun geloof, hun overtuigingen van de daken schreeuwen, zijn wij geneigd best wel achter de gesloten deuren te houden. En ik hoor zo vaak van, oké, hoe kan het dat je al die dingen combineert en dan zegt, ja, mijn spirituele praktijk zorgt ervoor dat ik gezond blijf. En daarmee ben ik vaak klaar met mensen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik voelde een punt in mijn leven dat ik dacht, ja, als ik transparant wil zijn over wie ik ben, ik wil niet bang zijn voor de buitenwereld die iets mag vinden over mij. Als ik wil omarmen wie ik ben, dan horen ook een aantal imperfecties daarbij. En daar hoort ook de spiritualiteit bij. En hoe ga ik dat in een vorm gieten die waardig is naar hen, naar de dromen van hen, en waardig is naar mezelf. En eigenlijk laat zien van, hé, ik ben, weet je.
1: Ja.
0: En verder, vanaf hier gaan we verder. En dat is die voorstelling. Dus er zit heel veel spanning op om te vieren. Elke keer als ik opging, had ik ook even een klein takje met grootmama. Laat alles goed gaan. En laten we vieren wat we hebben gevonden in de afgelopen jaren. En dit is niet voor afrond, hoor. Dit is zoals een stukje lobby dat ik dit ga doen. Het is geen commercieel gewin.
1: Mm-hmm.
0: Dit is een spirituele overwinning.
1: Maar los van het spirituele, heeft dit ook te maken met de normen die je met je meedraagt?
0: Wat bedoel je daarmee, Klein?
1: Omdat ik denk dat de waarden, laten we het hebben over de waarden en de normen die je met je meedraagt, als het gaat om dit onrecht,
0: ja, wat
1: er heeft plaatsgevonden, en het verhaal dat daarbij verteld moet worden, hoe is dat eigenlijk datgene wat je wil uitdragen aan de wereld?
0: Het verhaal van Kamzee
1: is
0: voor mij super belangrijk geweest, omdat je daar kan zien van, we kunnen het niet terugdraaien, we kunnen er wel bewuster van worden en hopen dat wij als mensheid elkaar dit soort dingen niet meer aandoen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben niet zo, ik ben behoorlijk poëtisch ingesteld, maar ik denk dat ik veel meer met deze voorstelling wil zeggen, wat er ook gebeurt met ons als mens of als groep, we kunnen daar krachtig uitkomen. En ja, laten we niet loslaten wat er geweest is. En laten we niet in

0: pot te stoppen, maar laten we het zien. Spieren wat er was en laten we de kracht uitnemen. Om, letterlijk voor mij, als dit verhaal begon, of die man viel in het water, in het meer, in het stuwmeer, en daar begon het verhaal. Totdat hij weer naar boven is gekomen en daar beneden heeft hij zijn kennis gehaald, daar beneden heeft hij zijn wassen gehaald, daar beneden is hij tot zichzelf gekomen en heeft hij besloten weer naar boven te zwemmen om te kiezen voor het leven. Dus daar zit voor mij de symboliek in. Hoe diep we ook gaan, we moeten zelf kiezen om door te gaan en wat neem je dan mee?
1: Ja, ja. Je staat aan het hoofd van een culturele instelling. En in de tijd waarin we leven, als het gaat om hoe de maatschappij zeg maar, zich laat zien. Wat is de boodschap naar andere culturele instellingen die in de gelegenheid zijn om ook een boodschap uit te dragen? Hoe zouden ze kunnen bijdragen als het gaat om de visie die je met je meedraagt?
0: Ja. Ja, het gevaar van die culturele sector is natuurlijk dat we ons laten dicteren door targets en adviezen of graadmeters opgelegd door subsidiegevers. Dat is wat ik wil te zeggen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over diversiteit en inclusie. Als je niet in, als je niet oppast, wordt dat een tikte box binnen instellingen. Dus de noodzaak is niet intrinsiek, het komt niet van binnenuit. En dan wordt het een make-up handeling, een oppervlakkige handeling. En ik denk dat wij bij Theater Rotterdam op zoveel niveaus hebben ingetapt op, oké, we snappen wat de meerwaarde is van een divers medewerkersbestand. Diverse makers, diverse performers, diverse manieren van verhalenvertelling. Dus niet alleen maar in die black box, maar ook daarbuiten. Andere manieren van samenwerken. En dat is, Glenn, ik kan zeggen, dat is niet makkelijk per se.
1: Ja.
0: Omdat, als je weet het zelf, en misschien ook in onze eigen omgevingen, we zeggen als mens al heel snel, ja, maar zo doen we dat hier niet. Of dit hebben we al jaren zo gedaan. Of de oudere generatie vindt de jongere generatie vervelend. Want we doen alsof we dingen weten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus de verschuiving van kennis en macht. Loslaten van positie. Het durven omarmen van nieuwe input. Is niet makkelijk. Ja. En ik denk dat veel instellingen daar... Ja... denken van, ja, dan doen we toch gewoon 3 medewerkers op een afdelingje ergens. Ja, oh, ze houden niet vol, jammer dan. We hebben het geprobeerd.
1: Ja.
0: Oh, dan programmeren we toch 6 voorstellingen met zwarte mensen op het toneel. Oh ja, maar het hele productieteam daarachter heeft geen affiniteit met het verhaal. Snapt de manier van bewegen niet. Snapt letterlijk een figuurlijke manier van bewegen niet. Dus het botst heel veel. En dat gaat, maakt dat het langzaam gaat, maar we zijn het aan het doen.
1: Okay.
0: Met z'n allen.
1: Oké. Okay. Ik vroeg me natuurlijk, kijk, je hebt een verantwoordelijkheid als het gaat om jouw leiderschap.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe combineer je dat met je kunstenaarschap, als rol als artistiek directeur?
0: Ja. Ja. Kijk, voor mij, als ik terugkijk, is dat niet een heldere scheidslijn. Toen ik met Solid Ground Movement begon, was ik artistiek leider en oprichter. En ik was ook de docent en ik was ook nog uitvoerend actief bij andere gezelschappen als performer. Dus die hybriditeit in disciplines, dat is waar ik uit voortkom. Dat is misschien wel de hip-hop culture, maar dat is ook wat ik ken uit onze communities. Je vervult meerdere rollen. En uit de periferie komend en dan in de kern stappen van de sector, waarin dat heel erg scheiden is, heb ik kunnen afdwingen en gezegd van ik ga mijn makerschap niet loslaten om alleen hoofdelijk, ja misschien ook met hart, maar in ieder geval niet artistiek performatief actief te zijn. Voor mij is een artistiek leider ook de maker. En die twee dingen vullen elkaar aan.
1: Mm-hmm.
0: In mijn makerschap zie je ook hoe ik leiding geef aan mijn team. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde als hoe ik richting geef aan het huis en met mijn andere teams samenwerk. Dus voor mij is het een holistische manier van denken.
1: Ja, ja. Als ik zo naar je luister, dan die holistische manier geeft je ook de ruimte om op een goede manier te verbinden.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Soms kan je de dingen ook niet met tekst zeggen, hè? Dan zien ze je bezig en dan genereert dat vertrouwen, omdat woorden niet altijd stillen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel veel. Soms, en het is ook lastig, dus dit is de mooie kant van het antwoord. De andere kant is dat het lastig is soms. En in agenda's van mensen en de organisatie moet daarin meebewegen. Van dat je opeens 2 maanden minder beschikbaar bent, dat soort dingen.
1: Oké. Ik moet je heel erg zeggen, als ik naar jou kijk, Alida.
0: Mm-hmm.
1: Dan vraag ik me soms af van Alida, die heeft een grote ambities. Daarmee neemt ze ook een grote verantwoordelijkheid. Want de wereld kijkt naar de manier waarop je beweegt en wat je uitdraagt.
0: Ja.
1: Doet dat iets met jou? Of zeg je van ik ben mezelf, want ik weet waarmee ik bezig ben. Ik ben die vrouw die hiervoor geroepen is.
0: Ik zou heel volmondig willen zeggen dat laatste.
1: Meen je dat laatste wat ik zei, is dat het?
0: Ik zou het willen zeggen, maar het is niet helemaal waar.
1: Oké. Oké.
0: Ik twijfel ook regelmatig en ik vind het ook spannend en ik vind soms zelf mezelf ook stom of heb ik dingen echt heel erg verkeerd gedaan of gezegd. Dus het is een constante journey, maar ik denk dat learning by doing, hè, waar dat begon je mee, dit gesprek, en dat wel iets is wat ik probeer te herhalen als een mantra. En het falen bestaat niet. En durf te leven. Dat zijn wel innerlijke gesprekken die ik makkelijk heb, zeg maar. Het is niet dat ik daar heel erg moeite voor hoef te doen.
1: Ja.
0: Maar ik sta echt niet elke dag op met van wereld, ik ben klaar voor jullie. Kom maar.
1: Oké.
0: Nee.
1: Maar ik ben toch nieuwsgierig. Ergens naar. Ik vraag me af, Alida. We leven nu in een tijd waar we bezig zijn met een bewustwordingsproces rondom dat verleden van ons. Dat slavernijverleden. Binnenkort hebben we ook sessies hier bij Radio Maat. Waar we gaan praten over een reparatie.
0: Ja.
1: Over herstel. En ook als het gaat om ontmenselijking. Maar wat verstaan we onder, zeg maar, herstel en reparatie? En ik zit me af te vragen, als ik kijk naar dat wat jij hebt aan mogelijkheden, los van de ambities die je hebt, hoe jij dat wat we nu, zeg maar, hebben, als het gaat om het proces richting bewustwording, op welke manier kijk jij hiernaar en op welke manier zou je daarop ook een bijdrage willen leveren?
0: Ja.
1: Als het gaat om dat thema die te maken heeft met het herstel van nazaten.
0: Ja. Ja, ik vind dat een spannende. Ik denk, ik heb nog nooit zo neergelegd. Maar als ik kijk naar wat ik doe,

0: wat ik voel over de reparaties. Over de reparaties denk ik, ja, het lijkt me mooi als we daar de gesprekken over blijven voeren. En het is natuurlijk snel tot iets kunnen komen waar vergoeding of compensatie passend lijkt. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet een heel helder gevoel heb bij wat die compensatie moet zijn. Want geld, monetaire middelen, waar stopt het? Ik bedoel, alleen al nadenken over het doorberekenen van het leed en dan nog de compensatie over time. Dus laten we het even inflatie noemen, inflatiecorrectie. En dan ook nog, bij wie leggen we dat neer als het gaat over de nazaten? Geef je het aan mensen die er nu zijn? En dat is een hele heftige verantwoordelijkheid, lijkt me, om opeens op je bankrekening een bedrag te krijgen voor dat leed wat daar is. Ik weet niet of dat energetisch ook goed is. Maar om het er niet over te hebben, zou ik ook een tekortkoming vinden. En misschien moet het over land gaan. Want de gekke dingen die ik, en ik ben echt niet helemaal op de hoogte van hoe het in Suriname gaat, maar de gekke dingen die ik hoorde over mensen die duizenden hectare zich toe-eigenen, dat is onbegrijpelijk. En dat daar een correctie op komt, ben ik heel blij om. Maar daar zou ik misschien meer voor voelen van, oké, het gaat niet altijd over geld, maar het gaat wel over genoegdoening. En het gaat over erkenning. En het gaat over mensen zien. Dus ik hoop dat daar slimme mensen zijn die daar een vorm voor vinden. Want daar ben ik wel voor.
1: Mm.
0: En dat te koppelen aan mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik meer in de linie actief ben al jaren in het empoweren van onze gemeenschap, in het hele van onze gemeenschap, van onze jongeren. En aangezien ik zelf ook niet meer de jongste ben, glijdt dat zo langzaam een beetje naar de 40ers en wat hoger. Maar wat helpt bij heling is het vertellen en het tonen van verhalen die over onszelf gaan. Die ons laten zien dat we niet alleen maar leed hoeven te zien en ervaren, maar ook vergezichten mogen schetsen van wie we kunnen en mogen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is denk ik meer mijn kwaliteit die ik kan bijdragen aan deze discussie.
1: Oké. Ik ben toch benieuwd, want wat heb jij de afgelopen jaren geleerd van jezelf?
0: Oei. Ja, het waren pittige jaren. Als je moet het zo waren pittige jaren. Ik wist niet dat ik zoveel kon praten. Dat is echt de meest. Die hoor ik mezelf vaak zeggen. Ik heb zo veel gepraat in die eerste 2-3 jaar in die nieuwe functie. Om mensen maar mee te krijgen in een ander perspectief. Ik heb geleerd op de komende dagen. Dat was ik sowieso al van, maar ik denk ook op momenten dat het heel eng is. Wanneer je echt denkt, oké, ik weet het eigenlijk niet. En men verwacht een leider zoals een blauw-oogige man van 50 dat zou zijn. En dat ben ik niet. En ik kom ook nog eens met een ander verhaal. En ik kom eigenlijk ook misschien nog vertellen dat er ontslagen gaan vallen. ja, dan moet je taal hebben. En volgens mij heb ik dat geleerd, dat ik transparante taal en verbindende taal in het conflict kan bieden.
1: Ja.
0: Dat denk ik, ja.
1: Waar haal je hoop uit? Kijken naar de maatschappij waarin we nu leven?
0: Oei. Ik zeg me niet op mijn beste dag, hoor, om hoop te hebben.
1: Oh ja. Ja, maar ik bedoel, je hebt nog steeds grote ambities als het gaat om jouw bijdrage aan de culturele sector. Dus ja. Ik ga ervan uit dat er een visie ergens klaar ligt om uit te rollen.
0: Of ik hoop op en dat die gaat lukken. Nee, het mag niet zo zijn, hè? Ik denk te zien dat het gesprek

0: en het duwen en het trekken van ons, de biculturele gemeenschap, in duwend tegen de norm, dat die norm aan het verwateren is. Dat is mijn hoop, dat ik dat zie. Want ik zie mensen op posities verschijnen. Ik zie mensen het heel goed doen. Ik zie verhalen genomineerd, geselecteerd en prijzen winnen. Alhoewel ik daar heel cynisch over en sceptisch over kan zijn. Maar ik zie andersoortige verhaalvertellingen. Ik zie ondernemerschap in de volle breedte. We laten ons niet meer persen in... Oh, je bent de kunstenaar, dus dan mag het alleen maar dit zijn. Nee, mensen gaan van beeldend kunst naar theater, naar fashion, naar whatever. En ze zijn het internationaal aan het doen.
1: Ja, ja.
0: Maar, ik ben ook bijna 50 en ik heb wel dingen zien bewegen. Dus hoopvol moet zijn, maar ik zou het nog niet ons aanraden te chillen daarin. En te relaxen. Dat, ja. Ik geloof dat de norm is heel lang de norm geweest. Dus ja. We zijn er nog niet. En it will bounce back. It bites back at moments. Hè. Op momenten zie je lelijke dingen gebeuren. Ja. Worden mensen geofferd waarvan je denkt, hoe is dit mogelijk?
1: Ja. Ja.
0: System bites back. We zijn er nog niet.
1: Maar we moeten blijven durven dromen, Alida.
0: Zeker.
1: We moeten blijven durven dromen. En ik denk dat wij samen met jou dat glazen plafond kunnen doorbreken. Mogen we op je rekenen?
0: Sowieso, ik ben daar. Je hebt me nog niet gezien hoor, ik ben hero. Daarnaast jongens.
1: Nee, nee. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb, als ik een beeld schets aan jou, dan is dat een krachtig beeld. Een beeld waar ik dus veel, zeg maar, inspiratie op doe. Om ook bij te dragen aan, zeg maar, het stukje emancipatie die zo nodig is om onze kinderen te laten leven straks met de nodige verlichting. Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij met jouw bijdrage.
0: Dankjewel.
1: Ik ben dat echt niet alleen blij, ik ben ook...
0: Tijd, hoor. Zolang ik, mijn moeder is een van mijn ze zal luisteren, dus wat ik niet mag zeggen, maar is een van je grootste fans. Dus altijd als ik bij haar ben, dan horen we Mart Radio en is toch altijd weer een bron van gesprek.
1: Ja.
0: En ook verbinding in het gezin. En mijn kinderen vinden het volgens mij zelfs rustgevend als Mart op zaterdag op is. Want dan kabbelt het zo in huis, toch?
1: Dus, ja. Ja.
0: Dus het is goed. Dankjewel daarvoor.
1: Nee, maar ik denk aan Samantha.
0: Mm-hmm.
1: Je moeder. En ik kijk naar jou en ik zie krachtige mensen. Stevige mensen. Ik heb een beller. Goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, meneer Glenn Johan.
1: Meneer Johan, welkom.
2: Hey, sorry, ik bel maar niet over deze onderwerp, maar zou jullie mee bezig zijn als je me terug kan bellen.
1: Oké. Okay. Je bel me op 11 uur precies, dan neem ik de telefoon op. Oké.
2: Okay.
1: Sorry hoor, Alida. Ik dacht dat het een beller was die iets wilde vragen of iets wilde bijdragen. Nee, maar ik zie sterke vrouwen en ik vraag me altijd af van die Surinaamse vrouw lijkt uit het hardste hout gesneden te zijn. Die Surinaamse vrouwen zijn, ik weet het niet.
0: Maar we hebben wel ondersteuning nodig. Hè. En dat is misschien ook een valkuil van... We ogen heel zelfstandig. En volgens mij zijn we dat ook. En misschien is dat zelfs nog een beetje meer getekend door de geschiedenis... waarin we hebben geleerd op onze eigen benen te staan. Maar ik zou ons gunnen, ook omdat we verder zijn in de tijd... dat we mogen leunen, veel meer mogen leunen ook... op elkaar en op onze mannen.
1: Oké.
0: Okay. Omdat het is niet... Je kan niet altijd sterk zijn.
1: Ja.

ik ondertekend. Ik onderteken deze boodschap. Ik ben het helemaal met je eens. En ik ga je bedanken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: begint te zien dat er iets mis is met jeugdzorg. Vroeger zei iedereen meteen van, oh, als ze je kind weghalen, dan zal je wel iets ergs gedaan hebben. Dat doen ze niet zomaar.
1: Ja,
0: en nu komen er steeds meer verhalen los, al 20, 30, 40 jaar, dat die kinderen op basis van leugens en valse dossiers worden weggehaald bij hele liefdevolle en capabele ouders. Ja. Nou, dat vind ik zulke ernstige misstanden. Dat zijn eigenlijk misdaden tegen de menselijkheid als dat op grote, wijdverspreide schaal gebeurt. Dus de staat die willens en wetens zijn eigen burgers zoveel leed toebrengt. En er ook niet mee stopt, maar het in korte tijd verdubbelt.
2: Nederland is koploper uit huisplaatsingen. Steeds meer en meer wordt duidelijk dat jeugdzorgmedewerkers zich

0: absoluut niet houden aan de richtlijnen en kinderen zomaar uit huis plaatsen bij goede ouders? Is dat onkunde van de medewerkers? Is dat omdat er honderden duizenden euro's worden verdiend aan die uithuisplaatsing? Wat denk jij wat de reden is voor al deze uithuisplaatsingen?
1: Meer dan 600-700 ouders uit het hele land en bezorgde burgers. Want iedereen begint te zien dat er iets mis is met jeugdzorg. Vroeger zei iedereen meteen van, oh, als ze je kind weghalen, dan zal je wel iets ergs gedaan hebben. Dat doen ze niet zomaar.
2: Ja,
1: en nu komen er steeds meer verhalen los, al 20, 30, 40 jaar, dat die kinderen op basis van leugens en valse dossiers worden weggehaald bij hele liefdevolle en capabele ouders.
3: Yes. Ik wilde dit even laten horen. Ik heb aan de andere kant van de lijn luisteraars Ruben Varnoot. Maar ik wilde dit laten horen omdat ik nog weet dat ook hier bij Radio Maart 20 tot bijna 30 jaar geleden heb ik vele malen de manier waarop jeugdzorg omgaat met mensen en hun kinderen, heb ik vaker ter discussie gesteld. Ik weet dat ook toen we naar jeugdzorg. Ze hielden me aan op straat. En dat betekent niet dat ja, Glenje, wat ik beschuldig jeugdzorg. Want de zand zei je taki, naar beschadigde organisatie. Maar ik zal u vertellen, Arkimang, de laatste tijd komen er steeds veel meer inzichten van jeugdzorg, go om, nawa losmapching. En het ging ze echt om het geld. Eigenlijk solisie met leugens. Kinderen werden bijna, als het ware, ontvoerd, uitgezingen onder druk van jeugdzorg, medewerkers. Het is gewoon, als ik de verhalen nu hoor, denk ik wel, ai, we hadden het aan het juiste eind. Om eens maar Libi vernietigd door haar gedrag voor jeugdzorg. Maar aan de andere kant heb ik Ruben Varnoot. En wat ik aan het toetraatoren. Ruben, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen, luisteraars.
3: Fafi.
4: Ah, ik wil lekker rustig leren met een koekie.
3: Ai, maar mee.
4: Als ik dan een vriend ga naar huis, dan ga ik ook niet op mijn ding.
3: Ai, maar omdat ben je hier wel, maar ik hoor een beetje wat geluid zijn nog helder helemaal. Dan heb ik gezegd dat ik zijn als aan die bakadje, jongen. Maar laat me het weer proberen. Zeg weer wat, Ruben. Of moet Berlin naar Atra vaststellen?
4: Lukt het nu wel dat het iets beter wordt?
3: Nou, ik hoor je wel. Ik hoor je wel, maar het lijkt alsof het enigszins afbreekt.
4: Even.
3: Dus samen moet doen?
4: Is het nu beter?
3: Mijn lobbach geluid. Wat ik ga doen, ik ga je bellen met die andere telefoon.
4: Okay.
3: In de hoop dat ik kom horen over. Een klein momentje. We gaan Ruben opnieuw bellen, Arkiban. Want ik heb een aantal zaken te bespreken met deze man. Ook met name als het gaat om Suriname. Want de Sansep Sena in Sernang zijn dingen waar ik mijn wenkbrauwen telkens weer frons. En bij Loepoetje, waar ik dit op haar telefoon ook toe, zie ik foto's van mensen, volgens mij net in de 50 hier in de Belmer. Mensen die ik ken, na bijna 3 Bakamakandra, zijn de afgelopen dagen overleden. Dus misreven is op Saibsa. Jongens, maar ik deed ik weer, ja, zo minder naar Bimbre. En het maakt me enigszins een beetje ongerust, want wat is er aan de hand? Bogona, look even, kan het podrubet op het

0: Oké, we zijn zover. We gaan kijken als Ruben nu goed en duidelijk overkomt bij u in de huiskamer. Ruben.
1: Goedemorgen, Glenn. Ik denk kijk, dat het nu wel lukt met u.
0: Ja. Nu ben je helder en duidelijk.
1: Oké, dus
0: mi breti. Ruben. Je weet, als ik je bel, dan zijn het vaak de zaken die zich voltrekken in Suriname, die me zorgen baren, waarvan ik hoop dat jij op basis van jouw analyse ons op het juiste spoor kan zetten. En ik ben nu eigenlijk even beland bij dat van die Mennonieten. En niet zo lang geleden is de minister van LVV beschuldigd door een zeker meneer Dulder. Alsof hij ook onderdeel zou zijn. Hij heeft zich verdedigd bij het programma van Limbo. Maar iedereen zegt van, als het gaat om die zaak van die Mennonieten, from op sadape. En eigenlijk is men nog niet in staat om, zeg maar, te ontdekken wie nou heeft geprofiteerd en hoe het kan dat er zoveel grond is beloofd aan de Mennonieten. Wie heeft geld ontvangen van de Mennonieten? Is meneer Noor Salim echt niet op de hoogte? En waarom zijn die Mennonieten nog steeds in Suriname? En waarom komen er meer? Kan je het met je zo, Ruben?
1: Oké, er zijn een aantal vragen natuurlijk. Maar laten we beginnen met de eerste, namelijk. De minister is dus beschuldigd. Ja? Ik zeg altijd terecht, omdat hij altijd verantwoordelijk is wat er ook gebeurt. Je kan je niet verschonen van ja. Je had moeten optreden nadat je bepaalde dingetjes had gezien, vind ik althans. Dus op het moment dat je vindt dat je je probeert te verschonen, terwijl jij de verantwoordelijke bent, ja, dan hebben we een probleem. Maar het probleem lag dus niet bij hem en daarom probeert hij zich te verschonen. Ik zeg, hij is verantwoordelijk. Want als je ontdekt dat voor hem, ja, 78 door meneer Souverijn, die niet eens een Surinamer is, zijn afgegeven 78 bereidverklaringen zijn afgegeven aan Mennonieten. Waarom 78 bereidverklaringen? In Suriname, als je dus tot 500 hectare uitgeeft, hoeft het parlement geen beslissing daarover te nemen. Dus die mannen hebben die paar duizenden hectares verdeeld in kavels van 500 en 78 bereidverklaringen af te geven om de inspraak en de beslissing van het parlement te ontwijken. En daarmee is dan al alles gezegd. Daarmee is dan al alles gezegd, want dit is bewust, ja, bewust Suriname oplichten door een aantal mensen. En dat de minister met die mensen dan weer in zee gaat van ja, het is Braganza, of wie dat is, dan ben je voor mij echt fout. Want het kan niet dat je ziet, ja, gelijk moet zeggen, ho, dit kan niet verder, want je kan het land niet gaan verdelen in kavels van 500, omdat je weet wat de wet zegt. Dit is bewust Suriname bestelen door een meneer Souverijn en een paar voetbalboys, zoals ik dacht, Leiner Blokland, die dan als directeur optreden. Maar ze hebben bewust de staat Suriname opgelegd. En dat is waar het in feite om draait. Ja? En daar moet dus tegen worden opgetreden. Ja, kijk, als die mensen het land in komen en die mensen komen legaal het land in. Kijk, je kan mensen het land uitzetten, dat kan je altijd. Ja, toch? Maar en gelijk erbij zeggen, er wordt gewerkt aan het probleem. Want wat is er nu gebeurd? Er is dus een visumplicht per ingaande hier ingesteld voor Mexico en Bolivia. Waar die mensen vandaan komen. Omdat je, zeg maar, problemen bij de wortel moet aanpakken. Ja, want men kan met allerlei omwegen proberen die mensen te laten komen. Maar als je een visum aanvraagt, dan weet je van tevoren wie komt. Ja, toch? Het moet worden goedgekeurd. En aan de hand daarvan moeten mensen zich verantwoordelijk stellen. En als je dat, net als hier in Nederland, ja toch? Je moet een visum aanvragen en een familielid moet het voor je aanvragen, moet garantiestellingen geven. En dan kan je komen. Dan heeft de overheid volledig controle. En vooral degene die je gaat aanspreken, wanneer er iets niet in orde is. Het is dus nu niet het geval omdat die mensen vrij waren om naar Suriname te komen. Je kan ze verbieden om te werken. Ze kunnen niet werken. Ze moeten niet werken. Ja toch? En dan denk ik moet je wachten dat de visum vervalt. En dat je ze dan het land uitzet. Dat zou dus de normale procedure moeten zijn. Want wat voor wet hebben die mensen overtreden als iemand ze daar zegt. Degene die het georganiseerd hebben. Die lopen gewoon kantoren in en uit nog steeds. En dat is mijn probleem.
0: Maar even Ruben. Als we kijken naar die immigratiedienst.
1: Ja.
0: Valt dat ook onder justitie?
1: Die vallen allemaal onder justitie. Maar als die mensen gewoon naar Suriname komen onder een toeristenvisum, wijze van spreken. Ja toch? En die mensen voldoen aan...
0: Nee, maar weet je waarom ik dat vraag, Ruben?
1: Mm-hmm.
0: Omdat de vorige minister van Justitie, Amoxi, die was ook van de ABOP.
1: Ja.
0: Deze minister is ook van de ABOP.
1: Ja.
0: En ik denk dat als het gaat om mensen illegaal het land in te laten komen...
1: Je kan mensen niet illegaal het land laten inkomen.
0: Of in elk geval, om in elk geval mensen te faciliteren.
1: Dat is een ander woord. Die mensen
0: juist
1: zijn gefaciliteerd.
0: En
1: ze maken gewoon gebruik van de wet. Daarom zeg ik nogmaals, Glenn, ik ben begonnen bij de wortel.
0: Ja.
1: Hoe kunnen die mensen, 78, bereidverklaringen krijgen... A 500 hectare door een minister die weet dat de wet zegt dat je...
0: Welke partij was die minister?
1: Dat was mevrouw Diana Forsweg. En die zit zelfs niet volgens mij in het parlement als parlementslid.
0: Nee, maar even, Ruben.
1: De discussie gaat dus niet over de periode daarvoor. Men praat alleen maar over het gesprek. Die Vargaanse heeft gehad, die doen het slim. Die willen alleen maar praten, want we hebben gesproken met meneer Noosalin en die gaf ons toestemming. Maar wat is er daarvoor gebeurd? Draap je appel op City.
0: Maar Arki, Ruben, even. Dus mevrouw Forsweg, ik vat de onder ABOP, dat je de Grontori City. De man zang, de man faciliteert naar een papira. Een ministerie dat ook toe, ik vat de onder ABOP. Dus
1: ja,
0: eigenlijk bijna, ik kan takie, a partij sa e regel, a heer sa ni. Maar zei vader onder ABOP.
1: Nee, want ook de LVC deed eronder natuurlijk. En dat de vader onder VHP. Dus het is een samenwerking.
0: Oké.
1: Okay. Ja toch? En kijk, voor ik gewoon takie, a vorige regering. Trouwens, maar het is gewoon gezegd, het wordt een pilotproject. De man doet alle de sani.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat erom dat de man ontwijkt bepaalde sani. En dat, ja, riekt naar corruptie en fraude. Je kan niet als regering een eigen wet die in het leven hebt geroepen, een minister in het geval, het hoogste gezag op een gebied dat die.
0: Yeah.
1: En dan geef je 78 bereidsverklaringen uit. En vind ik je dat misschien in kon je toch de amai soort man te op 78 bereidsverklaringen. Maar dat is soeverein, deze Surinamer. Ja toch, die man is een Nederlander, Nederlandse staatsburger en die man kan 78 bereidsverklaringen van Suriname uitgeven aan andere vriendelingen om te komen in Suriname. En hoeveel geld hij daarvoor heeft ontvangen.
0: Is absoluut.
1: Je bent nog niet te beweren dat ze 1 miljoen, dacht ik, 600 zoveel, 90.000 hebben betaald. Dollar, US dollar. Voor die bereidsverklaringen. Dus amasseer ze daarna gewoon doen. En dat steekt mij wel.
0: Arki, dus eigenlijk voorziet ook. Dit is maar bij Baris Ranan de in-uitverkoop. Min of meer begrijpen als aan het boek.
1: Nee, ik heb het begrepen. Nee. Ik ook niet. Dat ik dus zie.
0: Dus de man die bezig is zeer akkoordig daadwerkelijk. Even, moet ik hier wat fragment. Die mij ook, enigszins bevreemd. Maar moet draaien een fragment even.
2: Tijd, want Abiy Ahmed wordt beticht, terwijl Dodson, de minister, was bij hun waar gegaan.
0: Even
2: kijken. Kijk, elk kwitans wat hij heeft getekend. Toen, de tijd, want Abiy Ahmed wordt beticht, terwijl Dodson, de minister, was bij hun waar gegaan. Een beetje sorry, one schets. En toen was Wonnie. Was het DC. En al deze mensen, er was een goed overleg, kijk, dat zijn hier. En wanneer men zegt van ze zijn niet gekend enzovoort. Maar de manschrift heeft niet toestemming.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, en zo nu willen ze op je mofo. Kijk, kapitein, iedereen heeft geld gehad. Niet van Brunswijk.
3: Kijk. Van wie hebben ze dat geld?
2: Ik zit zelf, kijk, iemand staat hier. Sarafina toen. Allemaal dus, maar in ieder geval, ik kom met die bewijs.
0: Een fragment samen met Iris vanuit Ruben.
1: Ja.
0: Is dat Brunswijk beschuldigt de kapitein in het binnenland dat ze ook zijn omgekocht. Dat is wat hij dus gaat bewijzen. Hij vertelt aan Gerald Harderwijk van DTV van ik wil een van die dagen of morgen bij je komen. Want ik ga de kapiteins naar de grandma of Benjamin Sapsuma, maar on ontmasker de sma in het binnenland dat deze revie ze zijn omgekocht door mensen voor een vernietig haar binnenland. Dus Assan die zie eigenlijk te meer archief de Assan die is met praxeer Brunswijk zit in een systeem. P.U. Sabitak amang na onderdeel voor vernietiging voor binnenland. En nou meer dat die kapitein naar Abasha ama abowees dat de ook toe. Dus eigenlijk terwijl ook aan binnenland. Tessan heeft sadape dat we krijgen dat hier en ho. De mij vergiftig aan binnenland, de mij vernietig aan binnenland. Nou, dus maar zij doen aan dat is maar in het binnenland schreef hij. Heeft men zich aan ontmaskering voor Brunswijk.
1: Maar Brunswijk nog ontmasker net. Brunswijk Takwasan heeft nog geen enkel bewijs geleverd. Het probleem is, zoals men het heel mooi zegt, ja, een kijker in het nauw maakt rare sprongen. Ja toch? En zo Michel bericht die zie. Niet dat het niet zou zijn gebeurd, want hij was ook degene die al die grandma's een Land Rover gaf of een auto gaf en ga zomaar door. Dus laten we dat even buiten beschouwing laten. Wat ik wel wil zeggen is dat ik ben heel erg teleurgesteld in meneer Brunswijk. Serieus. Je weet dat we er heel lang over praten, Glenn. Hoe ben je altijd Zabi anti-pro? Ja toch? Maar ik ben teleurgesteld in meneer Brunswijk. En dan ga ik een aantal feiten voor je opzommen. Wat die man het binnenland aandoet. Ja toch? Ik zeg het wat hij het binnenland aandoet. Toen men de Sarah kreeg, die Chinezen daar. Een eigen leven leiden met een eigen leger en alles. En er opgetreden moest worden, was voordat justitie iets kon ondernemen, meneer Brunswijk daar om het op te lossen. En nu komt het. Ja toch? Hij heeft die Chinezen naar de stad gebracht. Het bleek dat al die mensen hun papieren in orde zijn. En heeft ze teruggebracht. Dus onder zijn eigen volksneus, ja, gebruikt hij die Chinezen om het goud onder die mensen letterlijk in kont vandaan te halen. En die mensen staan voor hem te klappen. Ik rilde toen ik dat zag, want ik zag, dit kan toch niet? Je zou toch voor je mensen moeten opkomen? Ja, toch? Recentelijk nog, ja. In het binnenland heb je echt geen werkgelegenheid. Anders dan dat ze goud moeten gaan zoeken. Of een beetje landbouwbedrijven. Verder is er geen werkgelegenheid voor die mensen. Dan koopt hij als politieke leider van het gebied waar die mensen voor hem massaal stemmen, koopt hij gewoon een Nigeria fabriek waar niemand op hem stemt en nooit één dag één en die staat op hem gaan stemmen, wat hij ook doet. Ja toch? Hij had gewoon een fabriek kunnen bouwen in Mongo en dan met duwboten Padina daar te laten brengen en die mensen werkgelegenheid. Ik bedoel, het is niet mijn partij, maar ik vind het enorm teleurstellend. Als je daar tegenover stelt dat alle dure medische machines, ja toch, in het Albina ziekenhuis zijn weggehaald door de vorige regering en gebracht naar het Mongra ziekenhuis in Ikeri. Dan vraag ik me af, ben je voor je mensen of ben je tegen je mensen? Dit zijn keiharde feiten. Ja toch? En als politicus in Suriname, alle partijen zijn etnisch, doe het voor je mensen. Maar als je vindt dat je dus naar die kering moet gaan en mensen daar met showprojecten moet gaan staan betalen met miljoenen guldens en er trots op zijn, terwijl je dan voor je eigen mensen gaat uitbuiten door reizen te verkopen, ja toch? Je koopt het daar en naar het binnenland is 300-400 kilometer verder brengen, dan vraag ik me af hoe ze denken en wat ze doen. En daar komt het niet. Die man is in het nauw met al die zaakjes die op dit moment tegen

0: album steeds aan het licht komen. Ja, toch? Ze zijn bij al die zaken nu betrokken. Dus hij voert een campagne. Ja, toch? Het is, moet je nagaan, het is de jaarrede. Die man praat niet eens over de jaarrede. Hij gaat praten over kapitein, die geld pakken en dat soort dingetjes. Hij zou moeten praten over de goudordening, we gaan alles aan doen. Dat lijkt mij toch bij een jaarrede. Want dan geeft de president aan wat er gaat gebeuren met het geld komende jaar. Zoveel geld hebben we en dat willen we gaan doen. En zo gaan we het verdelen of zo gaan we het doen. Dan ga je toch daarop reageren en niet gaan reageren met... Ik ga kapitein, zeg maar, dus exposen, die ook allemaal geld hebben genomen. Dan noem ik dat kinderachtig politiek en een kat in het nauw. Want waarom doe je het? Je bent duidelijk de aandacht aan het verleggen. Want dat zijn andere belangrijkere zaken.
1: Maar Ruben...
0: Zwaar in het nauw. Neem dat van mij aan.
1: Maar Ruben, Eva, want... Heeft Brunswijk ook een visie, ooit een visie ontvouwd? Een plan, een visie waarmee hij Suriname zou willen helpen ontwikkelen? Heeft hij dat ooit gedaan?
0: Je stelt me een hele moeilijke vraag. Sorry. Je stelt me een hele moeilijke vraag, Glenn. Ik heb dat echt... Ja. Ik moet even nadenken. Ik volg ze op de voet, dus ik weet het. Maar ja, ik heb het nooit gehoord. Ik moet heel eerlijk zijn. Kijk, Ronnie heeft een bepaalde manier van politiek voeren de afgelopen 30 jaar. In de afgelopen 30 jaar, dus hij nu met keiharde feiten komen, heeft Ronnie maar 5 jaar, ja, dat was dus de tweede periode buiten ze, niet deelgenomen aan een regering. Dus hij heeft altijd deelgenomen aan een regering. Nu ga ik met keiharde feiten komen. Ja? Ik bedoel, en wat heeft hij bereikt voor mensen in het binnenland? Het is nog steeds hetzelfde. Ja toch? En die man zit al 25 jaar onafgebroken, zowat een beetje, in de regeringen. Maar zijn tactiek is altijd duidelijk. Iedereen kan zich nog herinneren de vorige keer dat hij steeds sprak, ja, over ik krijg geen geld van de minister van Financiën, ik kan niks voor mijn mensen doen. Nu komt hij weer met een nieuwe actie van ja, overal waar mijn directeuren zijn, worden ze aangevallen. Ja toch? En dan moet je gaan kijken naar Ronnie, maar wat doe jij? En het is het nieuwe politiek die men dus wil gaan invoeren. Want er vinden veranderingen plaats. Maar je ziet dat deze mensen totaal niet ermee ingaan. Ze snappen het niet eens. Want het is de bedoeling dat directeuren en dat soort dingetjes zich nu heel verantwoordelijk moeten gaan opstellen. En niet als er dus een beetje ruis bij een directeur is, dat je komt zeggen en als partijleider van je gaat dreigen, want men komt aan je mensen. Dus het partijpolitiek, wat is Suriname? Abigi Vloek is Glenn, dat na Abigi Vloek, een partijpolitiek. Want men moet mensen zetten op posten, men moet mensen beschermen. En mensen praten ook brutaal van, ik ga niet weg, want ik ben van zo'n partij. Ja toch, naar Gadopot Media en ga zomaar door. Dat soort dingetjes moeten veranderen in Suriname. En dat moet de partij doen, want een partij heeft het allemaal. Het voorbeeld is gegeven, want niemand volgt het op, want zo werkt het niet. Zo mensen moesten solliciteren voor een functie. Mensen willen het ook niet hebben, want je moet mensen vrijelijk kunnen beroemen binnen een partij. Want als een partij niet over iemand beschikt die de competentie heeft om een bepaalde bedrijf te controleren, dan kan je niet iemand daar zetten. Bijvoorbeeld, ik zag dat iemand die leraar was op een natin, ja toch, wordt directeur LCC of onderdirecteur LCC. Dan vraag je af wat voor kwaliteit wordt er geleverd. En dat is een probleem in Suriname. Dus als je wil gaan zoeken naar mensen die kunnen solliciteren, dat geldt natuurlijk ook voor mensen vanuit Nederland die zo graag terug willen. Want dat kan niet in Suriname. If you're gonna lash your lucky thing, je moet deel uitmaken van een politieke partij, friends of family zijn, anders kom je niet. En dat moet structureel worden doorbroken in Suriname. Maar niemand wil eraan meewerken. Iedereen heeft het laatst nog gemerkt. Die man heeft gedreigd van ik stap uit de regering, want dan komt aan mijn directeuren teleurstellen. Rozenot voor naar Grasalco. Bijtas is iemand die 5 jaar lang geen cijfers publiceert. Ja toch? Leo, helaas ligt hij in de cleans bij EBS met mensen. Ik bedoel, dat is toch niet gezond voor de samenleving? En als het allemaal terugvalt naar één groep, dan moet je gaan afvragen wat hun visie is en wat hun beleid is en hoe zijn hun mensen komen. En dat gaat vragen of werken, het is wel allemaal zo. En eentje die het toevallig doet, Ruben Rasselberg,

0: direct op zijn. Dus er is heel veel contradictie in apartheid, toch? Ik bedoel, dit zijn feiten die ik allemaal opnoem. Ik beschuldig niemand. Het zijn gewoon de feiten die echt voor de hand liggen. En dan ga je afvragen toch van, hé, hey, dan kan ik begrijpen dat je daar Ronnie zeg maar dus op een weesal gaat plaatsen van, maar wat wil deze man hebben? En als ik zijn gedrag zie tijdens een jaar reden, daarom zeg je, ik ben super teleurgesteld. Ja toch? En dat je dan die kapiteins, ja toch? Die iedereen wie dat mens omkoopt om daar te kunnen werken, iedereen weet het is Suriname. Het is publiek geheim. Ja toch? Dat men die mensen niet gaat omkopen. Maar die mensen krijgen, als ik het goed heb, 1500, als die Bosland Dignitar, ze krijgen ze 1500 of 17 of 1800 SRI in de maand. Je weet hoe groot de discrepantie is tussen de stadbestuurders en binnenlandbestuurders. In feite zouden ze allemaal hetzelfde bedrag moeten krijgen. Maar die krijgen gewoon een houbekras van, ja, je bent toch in het binnenland, dat zou wel genoeg zijn. Dus dat soort dingetjes moeten rustig veranderd worden in Suriname, want het zijn geen kleine problemen die we hebben, Glenn. Maar je ziet, en in plaats dat hij voor dat soort zaakjes opkomt, 25 jaar lang iedereen bezig in de regering, doe toch iets voor die mensen terug, dan hoeven die mensen niet, zeg maar, dus, zeg maar kwetsbaar te zijn, of makkelijk te overhalen om geld aan te nemen, om vergunningen te kunnen geven, om in een gebied te kunnen werken. Ja. En dat is wat er gebeurt. Je ziet dat het structurele problemen zijn die niet worden opgelost door iemand die door die mensen daar wordt gezet en met zichzelf bezig is. Ik geef het voorbeeld van Nikeri. Het is zo makkelijk. Ik heb het uitgezocht en samen met een aantal mensen, met Egi Glenn. Op een rijspelfabriek, digitaal, dus niet zo kon behunden die 600.000 met een capaciteit, dacht ik, van 40.000 of 50.000 kilo per uur. 40 ton per uur. Ja toch? Dan je bij wat 1,2 miljoen in Nikeri. Alle die zeggen, je gaat een helikopter voegen naar je bedrijf. Kan je voorstellen vanuit Mungu naar Nikeri? Ja, ik bedoel, je kan bedrijfleider zijn, maar ik vraag me af wie dat plan naar lekte je taak groeien dat je gaat roken in Limburg. Allemanting. Ja toch? Dus dat soort dingen moet je zien van, hoe kom je erop en hoe plan je het? En dat je dan zegt, abunda mochara alis fujano bakako zergiris, maar in het binnenland. Ja, het is toch onderdacht als je zoiets doet. En daar heb ik dus heel veel kritiek op, want daar hebben die mensen van je ook nog gewerkt liggen, maar ze moeten het reis wel bij je komen kopen. Dat je serie een boom kopen, maar ik vraag me af hoe goedkoop het gaat zijn, alleen maar als je het moet transporten met steeds tegen de brandstofprijzen en alles, dat komt je op en neer, zo varen. Ja toch, maar goed. Ik bedoel, ze zullen wel een deskundige mensen die het hebben uitgerekend en weten hoe ze het gaan doen.
1: Maar een van de dingen die ik ook heb mogen zien in het nieuws, is dat een aantal nieuwe rechters zijn benoemd. Hoe ziet die groep eruit en wat zou die groep kunnen betekenen voor de rechtsgang in Suriname?
0: Glenn, ik wil even hiervan afwijken, omdat ik een nog urgentere bericht heb. Ja?
1: Oké, okay, ik luister naar
0: je. Misschien kan je volgen dat er regelmatig, ja toch, jonge mensen in Suriname doodgaan. Valt het je niet op? Als je in de kranten kijkt, als je naar de berichten kijkt, kijk op internet, kijk op alles, Facebook, je ziet alleen maar jonge mensen die in Suriname doodgaan. Dus ik heb direct gesproken, ik heb gebeld, niet dat toch voor jongens, maar ik deed het in Suriname. Dan komen er twee dingen aan het licht. Heel veel van die jonge mensen die doodgaan, heel veel. Gaan dood aan kanker en dat soort dingetjes. Er is kanker aan de organen. Ja toch? Dan weten we al iets heel belangrijks, Glenn. Mm-hmm. Ja? Dat wordt takkie. Dus maar, je wordt vergiftig langzaam. En dat weten we van die pesticiden die in die planten gaan. Dus voor jongens, maar ik dit. En nu komt het. Ja toch? Ik heb nu een voorbeeld. Rechtstreeks onder mij. Onder mij. Ja toch? Want iemand die in Suriname voor kanker is behandeld. Dat is maar kon je naar Holland, ja? Omdat dus Gio meer was in Suriname. En ja, dan dat er constateert zo min fout in Suriname. Dan moet je dat kangen, dus maar. Wij vieren dat dan dat er gewoon dat we kunnen daar geen biop nemen, want er zijn te veel bloedvaten die daar lopen. Zodat er naar jou, dat is wat ik dit man nog leeg op boem. Dan kom ik terug op mijn probleem van, dit man is bij diploma, dit man nog leeg op boem. Volgende trakant was moet dat ik ga geen biopsie kunnen nemen van je vandaag, want er lopen daar bloedvaten. Want dat trakant je dat die. Wie moet het dan doen in Jezus naam? Dat de man komt uit Holland en de man doet het niet. Wat is mijn wakker drap in aanzet? Ja, mi go jana wa mape me bai gru tu ala di tamatak boy mi wali di fra na yara ma a kason te soru ma abis tanja amatak wa tiga aset amatak ine komba ka osa dus die mensen worden opgeleid maar het is echt mensen dit is echt een enorm zorgpunt dat me liba a juridisch karakter sa apma probleem tak dis mai bai diploma ik heb het toch ik zeg het nu al bijna 20 jaar tak dis mai bai diploma het is bijna 10 jaar lang onafgebroken geweest dat niet Kerry de beste leerlingen van Suriname is afgeleverd. Dat nergens in de wereld kan het. In Engeland die op Oxford en Cambridge, maar de koningin van Kondre Ego. In Amerika van de Kari Universiteit Baka, de Digi Universiteit. In Nederland die op Nairo de koningin Ego. En dan, dan kom je in de universiteit in Malai. En dan kan dat idee komt te daar het filmpje. Maar niet Kerry gewoon, eerlijk is eerlijk, niet medewaardig doen. Maar het is gewoon een district dat alle jaar de op de moroboe leerling. Dat is maar up to class normaal. Hoe kan dat? Hoe kon dat? Ik heb het altijd gezegd, het moet onderzocht worden, want het kan niet. In heel groot tapoe, je loopt aan elkaar. In alle konden, de mij verzamelen, de boeltje komt bij elkaar. Want heb je die knapkoppen, die je pot, de boeltje dat je leidde op. Aan elkaar, en de man dat ik kon, de mij controle dat raar. De man op boem, met takken, meneer Vrede takken, omdat ik keiharde cijfertjes heb. Keiharde cijfertjes, tak anego boom. Ja toch? Waarom je wakker anderhalf jaar go drapen, politie mij zijn namanga, of dat de man doe bepaal. Want dat wij tegen je was, maar dat die als ken nog diep genoeg voor de schisa gebeurt. Dus mijn bellen tegen me, tak anokang, dat anama ai op naast ken Eduardo ook. Maar dat soort dingen horen die mensen, en dan gaan die mensen terug naar huis. Glenn, het is heel erg met tegen, niet kreeg je die mekjes den bericht.
1: Jullie bij.
0: Tradie wat een jong atleetjes voor mij, een jong boy, 51 jaar in de bloei van zijn leven. Ja. Afro weer tegen met dat jongen, niet laat niet maar treden, operatie, allemaal nog komen eruit, 8 uur lang. Allemaal 8 uur lang op een OK-kamer, uit de man kan door, de man kan maar stabiel, de man kan koest doen, drap je schip, alle de meters, zakken gaan grond.
1: Ja.
0: 2 uur later was die jongen dood.
1: Ruben, ik heb een beller. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen, Ruben. Ja, het is allemaal triest, als je het zo hoort. Maar waarom ik bel? Ik las vanmorgen dat Putini Atompa, hij was voorzitter van iets van de leerkrachten.
0: En onderwijs
2: voorzitterschap opgezegd. Ik dacht, ja, Putini, je bent een voorbeeld. Je gaat toch helpen die kaart trekken en... Je moet, ik weet het niet, waarom willen eisen die mensen zoveel dingen, als ze niets krijgen, dan leggen ze hun functie neer.
1: En Ruben, wat even Ruben gaat even hierop reageren, hang niet op. Ruben?
0: Putini Atempai is voor mij een heel twijfelachtig figuur. Ik zeg het keihard op de radio, hij is een heel twijfelachtig figuur. Die man is een keertje betrokken geweest bij een schietpartij, waarbij dat volgens mij, ik weet niet of het is opgelost of ooit, ik weet het niet. Die man is politiecommissaris. Tevens is die man vastgoedhandelaar. In Nederland weet iedereen met vastgoedhandelaren het nauw samenwerken met criminelen. Dus met dat je gewoon openlijk, ja nauw samenwerken. En nu, die man wordt voorzitter van een vakbond. Ja toch, dat is macht. En dan legt hij een commissie waarvoor hij gekozen is in het parlement. Legt hij een commissie, ja, commissie onderwijs waar hij voorzitter van was. Dan legt hij zijn functie mee, want ik vind na een jaar dat er nog niets genoeg is gebeurd. Dat zou hij toch moeten gaan trekken aan elkaar.
2: Nou, dat
0: is bij mij ben je dan direct twijfelachtig van waarom doe je het? Wat is je agenda?
2: Ja.
0: Je hebt toch mensen denken, is hij helemaal niet verder na. Want dat is voor mij een agenda. Ja toch? Je bent ja, daar, je zou zeggen, niet wel op tijd op dat het zo gaat. Hij is ook nog voorzitter.
2: Ja, hij heeft zijn functie neergelegd en ik vind het een beetje een jongen die bezig is, ja, je mag aan je populariteit werken, maar doe het op een andere manier, want nu ben je door de mand gevallen voor mij. Maar dat is het, Ruben.
1: Oké, dankjewel. Ja,
0: Israël de Melelles, wat vast koop toe kan de vastgoedhandelaar, wat politiecommissaris is hier Osanga Jari. Ja toch, in Nederland weet iedereen dat alle notarissen alles die wordt met men wordt men bekend met de

0: on a tard me qua stick up. I'm gonna look at one of promo. On demand na de master man sang kancha sangko in a normal maatschappij. Dus je moet echt behef zijn met dat soort mensen van wat zijn ze aan het doen, want daar gaan grote gelden en grote dingetjes. Naar enige buitenbanken om de maatschappij de boom die money zijn. Dus vandaar dat mensen altijd in de gaten houden. Ja toch? Want het is ook des persoons. En de politiecommissaris is hier Osanga Jari. Anokang, anokang, anokang, anokang. Maar Suriname praat met gewoon, ja, we zijn vastgoedhandelaar, het mag allemaal. Okay. Maar aan elkaar, neem dat van mij aan. Je komt in zaakjes die altijd het daglicht niet kunnen schuwen. Het is uitklaar.
1: Maar toch midden benieuwd, Ruben, want ik zou me toch goed terug naar een benoeming voor de rechters.
0: Ja, oké, dat wordt daar zeker op gaan. Want dat is ook, maar dat is het niet. Ja, je ziet welke groep het grootst vertegenwoordigd is. Die mannen gaan. Oké, men wil zeggen, er zijn genoeg wel mensen die Abi, je verstaat toch, een opleiding in Franang, een juridische opleiding. De vraag is, waarom ging men niet naar het Openbaar Ministerie of voor justitie werken, omdat die salarissen enorm, enorm tegenvielen. Ja toch?
1: Mm-hmm.
0: Een advocaat in longte, want dat betaalde iets meer, of je kon natuurlijk iets meer verdienen. Want je kon voor bedrijven, zeg maar, advocaat zijn. Ik kom voor personen en ga zomaar door. Dus alle zijn het bepleit waarom we nog een samenleving. Maar nu zijn die salarissen daar enorm opgetrokken. Dus zelf de salarissen hier morgen, die parlementariërs, hier morgen, is ook weer zoiets tegenstrijdigs toch? Hier morgen de baas. Dus de man baas naar president en minister, maar de man verdient morgen de baas in Israël. Snap je? En dat soort scheefheden moet je allemaal weer gaan rechttrekken. En ook kan dat die ambtenaren even die moren aan president en liefst 5 tot 6 maal. Kan je je voorstellen? Dus je vraagt je af waar die man doet bepaalde zijn in Israël. En zijn dingen die je niet makkelijk terugdraait. Allemaal heb ik met een pennenstreep en dat soort dingetjes.
1: Dus eigenlijk zeg je tegen mij, Ruben, dat kijk, men heeft een probleem in Suriname met de rechtsgang, omdat zaken niet op de rol komen vanwege, zeg maar, een tekort aan manschappen.
0: Uh-huh.
1: En ik dacht met de komst van meer rechters dat nu een groot aantal zaken, zeg maar, voortgang zouden kunnen vinden.
0: Dat zou het logisch gevolg moeten zijn.
1: Ja.
0: Kijk, ik nam de Maikari Warayu opleiding. Je verstaat dat? Zoals dat neemt. Daar worden rechters opgeleid in Suriname. Volgens mij naar Rayu opleiding aan. Is een verkeerd met Cosma Belkman. Dit is bijna zeker dat naar Rayu aan. Maar goed, wat het precies betekent, min of meer, maar naar Rayu opleiding in mijn volk. En dus je moet een aantal jaar, volgens mij, moet je dus advocaat zijn geweest. Als je in ieder geval gewerkt hebt in een justitieel systeem. En dan kan je dus op die opleiding gaan en dan word je opgeleid tot rechter. En dat duurt een paar jaar, tot zover ik het weet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, minstens op net exact zo, maar misschien dat kan je wel.
1: Nee, maar die rechters die zijn nu benoemd.
0: Huh? Ja, omdat dit doorlopen opleidingen.
1: Juist.
0: Dus ze zijn nu afgeleverd.
1: Maar denk je dat het de nodige verlichting zal brengen?
0: Daarmee pak je logischerwijs zou dat toch moeten, want je hebt meer rechters nu die meer zaken kunnen aanpakken. Ja, toch? Er zouden veel meer zaken snel afgehandeld kunnen worden.
1: Okay.
0: Zaken, de morotakazaak ingewikkeld. Voorlopig laat je nog de ingewikkelde zaakjes over aan die ervaren rechters. En de nieuwbakken rechters pakken de iets, zeg maar, dus traditionele zaken aan. Of zeg maar, zaken die zeg maar gelijk aangepakt kunnen worden, die kan lossen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat erom, ja, dat als geen groei binnen een rechtelijke macht. En dan wel weer spiegeling voor Astronaam bevolking. En dat nou een probleem.
1: En wat bedoel je precies daarmee?
0: Vooral omdat die Arkiboom rechters in Suriname niet op de vingers kunnen worden getikt.
1: En je hebt het idee dat een rechtszaak in Suriname kan niet objectief zijn als het.
0: Het is niet objectief. Het is niet objectief. Ik heb dat mee hoor, denk de uitspraken in de gaten. En op die zin in Suriname ben verzameld, dus ready voor de vergelijking. Ik had er belang bij, dus niet bij twee.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu komt het. Glenn, sinds ik dacht die Bosje bij de andere macht, Bosje waarschuwt dat het verkeerd gaat in de rechtelijke macht. Zoals gewoonlijk, ja toch? De massage is niet een jonge bari, tak anafu die zangadati, want we breeden in een eerlijkheid voor trasma. En we breeden in inclusie.
1: Yeah.
0: Ja, toch? Dat we samen zijn. Ja, toch? Anderen denken er anders over. Maar recentelijk nog, de matakom moeten de schade inlopen. Amor op die tegenstand. Nou, een familie zei, blijf die rechtsgeleerde in Vernang. Ik jump op het tak aan. Waarom weet ik niet? Alsof, het zou normaal zijn, toch? Ik heb om een jong team in Vernang. Op waar jullie zijn achtergrond. Doorlopen opleiding Alassani. Maar ze komen niet te aanmerken, niet op te zien. En ik heb altijd de attitude om je op een boeie percentage te zien is laag. Ja? Ik heb niet van de tien op tien dan gewoon een CBB etief formulier in dat man aan een jurist. Ja, dat de een baas voor ons niet afgekomen met een baas voor diploma, maar politiek, potentraat. Dat is geen vrouw, ja, die is er een aantal. Dus wie is het probleem in dat je op die blosse ook, want dat je aan opleiden wel. Maar man, ik is daar ook nog aan moet niet denken. Vind je trouwens dat kan allemaal bij een ticket goed.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen spelen dan een rol.
1: Weet je wat mij is opgevallen, Ruben? Ik heb al twee zondagen mijn arke retrospectie.
0: Ja.
1: Dan mijn arke meneer Ramutar Singh naar een drama.
0: Nee, dat wil ik denken.
1: Juist. En dan bakken dat mijn arke Fabouine Sheikh.
0: Sheikh. De app ook toe, Isaiah, naar haar artsen, wat je bakken japsam of wat je naar
1: ja. Maar het zijn mensen met een behoorlijke bagage.
0: Ja, ja, ja,
1: ze zijn
0: ja, ja.
1: bezig met analyses, te eigen om, zeg maar, wat er in Suriname moet gebeuren. Maar Timmy Arki, alle dit toe uitzending, bijna ben je geneigd te zeggen dat de overheid is zo doorspekt van politiek. Machtsspelletjes dat eigenlijk wat aantal voor de probleem in Suriname de mannen aan behoefte voor los die zijn op.
0: En dat niet eigenlijk de programma's toe, want ik zat naar zappen met mijn informatie van tijd tot tijd toe. Glenn, ik vond dat ik alleen maar dat kan zijn van die pak, apartheid politiek en kier aan Congres. Ja toch? In elkaar kon een man die fout. Want ik moet rekenen aan mijn partij en aan mijn leden die is in dat aan elkaar. Ja toch?
1: Ja.
0: Suriname zit in de ban. Allemaal kopari. Ik zeg vast aan dit toch? Wat kom niet meer vertellen over dat? Ik zie wat kan je weer wat inpieden? Maar je baat niet gewoon dat. Ja? En die zien dat zo'n partij hier. Dus zelfs daarin wat je beperkt, zo erg is het politieke partijsysteem in Suriname doorgedrongen. Dus lijkt van je takje altijd, er moet in Suriname iets gebeuren waarbij er iemand opstaat die zonder aanzien des persoon dat land wil gaan leiden. Want ik blijf het zeggen, je zou maar naar de instappengebied dat die maar er gaan miljarden Suriname binnenkomen. Miljarden. Uno moet onderschatting. Maar ik moet zeggen dat je voor het verkeerd man draait, dat aan het vloek, een aantal man met een miljardair en de rest goed is mijn opina.
1: Goed, is dat tak?
0: Maar dat zou je ook doen, ja toch?
1: Arkino Ruben, laat me denken aan Tori, want ik heb een discussie, maar we hebben bijna geen tijd meer. We hebben geen tijd meer. Goedemorgen.
0: Glenn, ik hoor je niet meer.
2: Ja, goedemorgen Glenn.
1: Ai, goedemorgen.
2: Ai, ik dacht dat ik aan de Amakar reageer niet, hè. Als dat van de actueel nono de dat zo men een senasma, umasma, dat straat die nou apos is ribbing portiek en abitching, noem maar op. Zijn mij denk wat dat die en suma na desma. Desma op Nederlandse nationaliteit of Surinamse nationaliteit. Want de ambassadeur schreef die poesernang, ambassadeur Panka schreef die koeina media over dat soort dat die. Aboem.
1: Aboem.
2: Maar die reactie, oké.
1: Aboem. Maar meneer Ruben Moro, er is iets misgegaan met de verbinding. Helaas. Dus en Ayuru Kongwe helaas ook toe. Dus vanuit deze plek toch meer bedank Ruben voor zijn bijdrage op deze ochtend. En kan de Trawiki Umblukutaki Sumanarisma zang de dakloos ja illegaal. Mama bar alas mama sweet odi. En wat mij betreft tot zondag. Groetjes aan iedereen.

0: 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Iya, odi-odi me baru nu inanef ananaf. Kedawang pong. Ultuan bigi odi me baru nu namas den kraftina ngade maktifu anak turu. Den basifu aplani disi. En ultuan bigi odi me baru nu. Inanefu den bigi smafu unu den four orders. En spesuru tu den wansa nyama hebi ka tibo. Ultuan bigi odi inaneng. Uden krakti anga maktifu anak turu. Ude bakaja so dena arki dosu ras of ano rasu famida rasu da sana koin memofo na ude na arki dosu frimankrom nanga wang kasama laka etsende fu ana arki atori nanga berada ana kai kusi. Iya, usabi taki TRK mi dan ongkafir isap buku desan sami etaki dasuwe taki kun unus Afrikaanses ma tori dalek bigi berada abigi berada kai kusi kat in ana bela damo pote ini na eight sending and we go more far ya so de na arki dosu Freeman bro nochmals mi mus an congruenti assistem sande and then an we will look Hello?
1: Give me money. Ah, punya.
0: Hello?
2: Ya, yeah, Rami?
0: Ya, yeah, no, me, ya, re, ay. Ay, kai, kusi, we, ya, re, no.
2: Ami, ba, on ching kalam de, not, on ching kalam de, ara?
0: Oh. Dan, ade ete? Akalam de ete?
2: De mine yere moro.
0: Ok, dame arki.
2: Ok. Inderdaad, goedemorgen luisteraars. Welkom in deze gezamenlijke uitzending. Zoals Brada Kwamimba al had gezegd, ook goedemorgen Brada Kwamimba. Dit is een gezamenlijke uitzending van Radio Frimagrong en Radio The Voice in de programma's Wie Ekisani en Arki Atori. Laat mij ook alvast de collega's van Radio Maarten bedanken voor wat ze vanmorgen hebben gebracht. Daarnet hadden we het programma Tijd voor de Waarheid met Glenn en met Ruben. Hele goede items hebben ze naar voren gebracht, vooral in het kader van Suriname. En natuurlijk ook in het kader van healing en reparation. Ook ik ga ten aanzien van dat programma op een ander moment samen met Glenn een bijdrage leveren. Laat mij ook alvast alle luisteraars groeten. En ook alle luisteraars alvast een hele goede ja, luisterstemming toe wensen. Ik laat me alvast ook condoleren alle mensen die iets, ja, die wat dierbare, wat lobby, wat vader worden gecondoleerd. En alsnog wil ik ook namens Radio Frimagrong ook ja, de gemeenschap alsnog condoleren met het ingaan van Tara Oudrijsie Pharma en ook de mensen van Frimangrong. Er was ook een andere brada van Frimangrong, dat is de familie Wiegel. Die wilde ik ook condoleren met het ingaan van Glenn Wiegel. En ik wilde ook condoleren de Nederlandse samenleving, de Nederlandse gemeenschap met het ingaan van mevrouw Cornelis Pauline Cornelissen. Deze vrouw was schrijfster, ja, Nederlandse taalkundige. Ze was ook een prominente vrouw op de televisie. Ze was een columnist. Nou ja, iemand die ja, toch heel veel wist te spelen met de Nederlandse taal. En ze werd, ja, ze werd heel, ja, ze werd als het ware geëerd, gerespecteerd door Nederland, vooral literaire Nederland. En ze is gisteren overleden en ja, de mensen die veel naar Nederlandse televisie kijken, die hebben ook gezien dat zij gisteren ja, veel aandacht kregen in televisieprogramma's. Ook vandaag weer in heel veel Nederlandse kranten. Omdat zij was een bekende columnist bij de Volkskrant en ook bij andere programma's, ook bij andere kranten. Dat brengt mij ook op het idee om ja, misschien in de toekomst ook via Radio Fremantle kan ook op een andere, ja, op een andere manier gebeuren. Ja, dat wij ook zulke mensen gaan opsporen. Mensen die ja, toch een beetje veel meer met Sernantongo kunnen spelen in bepaalde vormen. Dus niet alleen in de vorm van Sernantongo leren of Sernantongo bekritiseren. Of dat soort zaken, maar gewoon Sernantongo als taal. Wat kun je ermee? Hoeveel andere dingen kan je met Sernantongo doen? Misschien moeten we bij Radio Fremantle, misschien moeten we daar met een rubriek gaan beginnen daarover. Ja, kijk, soms zeggen mensen, als je ideeën hebt, moet je het niet meteen lanceren, want anderen die kunnen ermee van doorgaan. Maar ja, dat soort dingen, dat maakt niet zoveel bij ons uit. Kijk, als er andere mensen dat willen oppakken en het gebeurt goed, het komt Sernantongo ten goede en het komt onze samenleving ten goede, onze Afro-Caribische samenleving, dan is het nooit erg. Maar ja, als je het gaat doen om voor Channing, weet je, dan is het schijnbeweging, dan is het fake, dan werkt het niet, want we leven niet meer in de tijd van dingen doen voor Channing, dan kijk mij weer. Nee, die tijden hebben we al lang achter ons. Achter ons gezet. Ik had bijvoorbeeld een voorbeeld. Bijvoorbeeld je hebt bijvoorbeeld het woord SD en je hebt ook het woord KSD. Dan hoor je bijvoorbeeld dat SD is gisteren en KSD dat was die andere gisteren. En dan, dan kun je mee verder gaan spelen, kunnen dingen omheen gaan bouwen, om gewoon ook op die taal, die Sernantongo een beetje meer naar voren te schuiven in de populaire zin. Want ja, vaak hoor je dat Sernantongo beweegt zich meer in de vorm van kritiek. Ja, zo wordt het niet geschreven, zo wordt het niet gesproken of zo wordt het geleerd. Maar dat je meer met die taal kan gaan spreken. Maar goed, dat is een inspiratie die we hebben gekregen naar aanleiding van het overlijden van deze mevrouw. Pauline Cornelis. Ze heeft ook veel boeken uitgebracht. Ik heb vaak in programma's gezien. Ik heb de laatste tijden volgde ik haar ook bij het programma De Slimste Mens. Daar was ze dus jurylid. En ja, er kwamen dingen aan de orde waar zij bijvoorbeeld antwoord gaf op bepaalde vragen die gesteld worden. Nog even nog daarover. Voorlopig, ik feliciteer ook alle mensen die vandaag jarig zijn. Ook in de afgelopen dagen zijn mensen jarig geweest. En ook een goede mattie van me was de afgelopen dagen jarig. Dat is Bernice. Bernice van deze plek ook van harte gefeliciteerd. Natuurlijk vele na deze. De mensen die ziek zijn, we wensen die mensen ook ja, heel veel sterkte toe. En van deze plek uit wil ik toch een speciale olie sturen voor onze broeder Banansi. En ik heb ook laatst een filmpje gezien over Big Brother Frank Creton. Hij vertelde over zijn plannen. Binnenkort gaat hij ook naar Suriname enzovoort. En dat hij ja, weer op krachten aan het komen is. Daar zijn we heel blij over. Dus ja, natuurlijk alle andere mensen die krijgen ook de speciale groeten van ons. Maar ik wilde even Panansi, want die hebben we lang niet gehoord. Die is ook aan het aansterken zoals ik dat begrijp. En natuurlijk Pakriton die ook ja, nog bij ons is. En ja, Tranga Bigi Brada, de Trape ook, ook on, onze... Lieve broeder daar in Zaandam, ja, die ons, die ons altijd blijft steunen. Natuurlijk ook alle overige mensen alvast een goede dag toegewenst. En zoals we weten, we staan gewoon aan het, ja, we staan ook aan het begin van de herfst. Dus bij mij in de straat beginnen de bladeren ook al te vallen. Er is eentje via mijn raam naar binnen gekomen. Mijn raam naar binnen gekomen en die bewaar ik. Het is een soort traditie van mij. Zodra die de eerste blad die valt, die bij mij de kamer inkomt, die bewaar ik. Ja, dat is gewoon een traditie. Dan ja, heb ik zoiets van, oké, dit is het teken dat de herfst in aantocht is. Zoals we de herfst hebben, wind, we hebben regen, we hebben donkere dagen. Maar goed, ja, we zijn, wat dat betreft zijn wij ervaren mensen. We weten natuurlijk precies wat we, hoe we ons moeten opstellen in deze periode. Ook groetjes aan al onze donateurs. Ja, de mensen die ons...

0: donatie blijven geven. We zijn die mensen dankbaar. En natuurlijk, ze weten, we hoeven het niet altijd te zeggen, maar ze weten dat hun donatie heel goed wordt gebruikt. Dat wordt ook gebruikt voor de kosten die wij moeten te maken bij saldo. En want voor de uitzendkosten, want dat vinden wij heel belangrijk. En ja, zolang wij er zijn, willen we altijd ervoor zorgen dat die kosten altijd op tijd betaald worden. Omdat we vinden dat Radio Fremantle niet in de crisis mag komen. Omdat Radio Fremantle toch een heel belangrijk instrument is. In het kader van detraumatisering, in het kader van healing en reparation. Dus met dit instrument mogen wij geen grappen maken. Ik hoorde vanmorgen ook Big Brother Norman vertellen van heel veel mensen die nog die toch moeten switchen om toch die internetradio aan te gaan schaffen. Want heel veel mensen die hebben toch problemen met de oude vormen. Want in die tussentijd is Salto ook getransformeerd naar het nieuwe. Hè, ze gaan ook mee naar de vaart der volkeren. Onlangs was er was de opening. Het was een vrij druk bezochte opening. Ik was er ook bij. Er waren heel veel andere collega's omroeporganisaties, Afro-Caribische omroeporganisaties, die waren erbij. En dan ook de mensen van AT5, want ik heb begrepen dat Salto en AT5, dat is allemaal gewoon nu één ruimte. Maar goed, dat is dus allemaal. Dus Salto gaat nu, Caribisch Kanaal, die gaat nu full speed gaan draaien. Natuurlijk, het een en ander moet nog in de vingers komen van bepaalde programmamakers. Vooral qua op het gebied van dus nieuwe apparatuur. Maar de mensen leren snel. Het zijn allemaal ervaren radiomakers. Dus met begeleiding van Salto, met name van Ronald, zal het wel niet lang meer duren dat het vlotter gaat lopen. Voor de mensen die alsnog ons een donatie willen geven, die kunnen dat doen op NL 93 ABNA 0563-157-821. Nogmaals, NL 93 ABNA 0563-457-821 en dan vermelde donatie Radio Fremantle, omdat dit het rekeningnummer is van Stichting Eer en Herstel. Ik heb wat opmerkelijke. Ik las vanmorgen dat er in Amerika een vrouw die ter dood was veroordeeld via de injectie. Deze mevrouw is twee keer geïnjecteerd, maar die vrouw heeft het overleefd. Die vrouw is in leven gebleven. En ik had ook begrepen dat ze altijd had ontkend dat zij dat misdrijf waarvoor ze was veroordeeld, dat zij dat niet had gepleegd. Je weet het niet, misschien dat haar spirit zo sterk is dat ze op deze manier niet moet komen te overlijden. In ieder geval, je ziet de twee injecties overleef. En ik heb begrepen dat ze over is gebracht naar een ziekenhuis. Want natuurlijk, met zoiets leid je toch schade. Ik had ook ik heb ook gehoord dat gisteren ergens daar in het Midden-Oosten was er een poging tot het kapen van een vliegtuig of een vliegtuig te laten neerstorten. Eén gevecht daar in de cockpit. Je moet er niet aan denken dat je zelf in een toestel zit naar Paramaribo. En de piloot en co-piloot die zijn aan het vechten en het vliegtuig duikt meters of kilometers naar beneden. Maar uiteindelijk is het gisteren ja, toch anders afgelopen. Omdat er ja, waren andere mensen aan boord die de zaken ja, hebben weten ja, te fixen. Er waren toevallig twee piloten aan boord die de zaak verder ja, tot goede ja, tot iets goeds hebben gebracht. Uiteindelijk dat het vliegtuig uiteindelijk is aangekomen waar het uiteindelijk moest komen in Tel Aviv. Natuurlijk, ja, wanneer dat soort dingen gebeuren, vooral in dat soort gebieden met al die dingen die gebeuren, ja, dan denk je van, ja, je weet het maar nooit. Hè? Want mensen zijn soms in staat tot alles te doen om voor politiek gewin, om ja, maar goed, laat mij niet verder gaan dromen daarover. In ieder geval, ik vond het een heel opmerkelijke ding natuurlijk. Ja, hulde voor de mensen die dat toestel toch aan de grond hebben weten te krijgen. En natuurlijk, ja, goed dat alle passagiers, want ja, het is een hele benauwde situatie als je als passagier in zo'n vliegtuig zit en jezelf al bijna te pletter vallen. Maar dat het toch goed is gekomen. Verder heb ik ook begrepen dat gisteren had de fractievoorzitter, of de reservefractievoorzitter van B1 in de gemeenteraad, dat is mevrouw Saskia Meiland, gisteren had ze haar medespeech in de gemeenteraad. En voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, dan heeft ze dat op een hele goede manier en een goede waardige manier ook gedaan. En ik heb begrepen dat Bijeen ook een aantal moties heeft ingediend staande de vergadering. Bijvoorbeeld een van de belangrijke dingen die ze, belangrijke moties die ze hebben ingediend, is aandacht vragen voor het rapport route naar herstel. En ze hebben ook aandacht gevraagd voor ja, meer openingstijden voor sociaal-culturele voorzieningen in Amsterdam-Zuidoost. Want het blijkt dat op bepaalde uren van de dag of op feest en zondagen dat sommige plekken helemaal niet open zijn. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat heel veel van ja, de mensen die in de management zitten van deze organisatie en de mensen die daar werken eigenlijk oorspronkelijk niet in Zuidoost wonen. Dus die mensen die willen ook hun vrije dag of hun vrije tijd hebben. Maar in ieder geval, Bijeen heeft via moties daarvoor gepleit. En ze hebben natuurlijk ook aandacht gevraagd voor vrouwen die daar eventueel daar in moeilijke posities verkeren, dakloze posities. Ze hebben in ieder geval aandacht daarvoor gevraagd. Ze hebben veel meer gevraagd, maar ik beperk me even tot deze drie belangrijke moties. Ze hebben ook meer aandacht gevraagd ook voor voorzieningen voor Kwaku, vooral voor het cultureel erfgoed Kwaku, want er wordt toch onderscheid gemaakt tussen het cultureel erfgoed Kwaku en Kwaku Summer Festival, wat een onderdeel is van dit culturele erfgoed. En ze hebben ook gevraagd dat in de toekomst dat er ook weer middelen vrijkomen, zodat dat erfgoed ook verder ten dienste kan zijn voor de samenleving in Amsterdam Zuidoost. Vond ik zelf heel goed. En ik sta gewoon daar achter. Verder had ik ook gelezen dat tegenwoordig worden mensen opgeroepen om mensen denken, zeggen ja, misschien binnenkort gaan de Russen komen, gaat oorlog komen in Nederland. Dus mensen worden alvast aangespoord om voor 8 dagen voedsel en provianten aan te schaffen, te bewaren voor het geval als de oorlog komt. Maar ik heb een mattie die heeft mij verteld dat hij, ja, hij maakt zich helemaal daarover niet druk. Want hij vroeg zich af dat hij alleen maar voor 8 dagen proviant moet aanschaffen. En hij vroeg zich af wat dan op de 9e dag gaat gebeuren. Ja, dat ben je op de 9e dag dood, want dan heb je in de 8 dagen van de oorlog heb je daar alles al opgemaakt. Dus ja, die man die zei van weet je, dan als die oorlog komt, dan laat het meteen gebeuren. Wat ook belangrijk is, dat willen we ook vertellen, we zijn in de tussentijd, als ik zeg wij, dat is dan de Stichting Eer en Herstel en de mensen die daarbij flink betrokken zijn. We zijn in de tussentijd ook al bezig na te denken over, pardon, over Start Kitty Kottiman 2027 met de traditionele Mimrewaka en de traditionele voorouderherdenking. Dus als er mensen zijn die ideeën hebben, want het is altijd goed om nieuwe ideeën te krijgen, nieuwe ideeën te verzamelen, hè, zodat je ook iedere keer weer dat steeds beter gaat doen. Als er die ideeën er zijn, kunnen mensen ons altijd daarover informeren op 06-289-26048 of op eerherstel@hotmail.com. Want zoals u weet, de start van de Kitty Kottiman is niet een show van Stichting Eer en Herstel. Of kijk ons maar weer hier. Nee. Het is een zaak van ons allemaal. Het is een zaak van de Afro-Caribische gemeenschap. Dus natuurlijk alle mensen die ideeën hebben, die kunnen hun ideeën daar naartoe sturen. Volgende week, dan zit hier dan zit, op deze plek zitten Shirley en Martha. Ook met hun programma. En laten we even kijken. Oh ja, ten aanzien van Suriname. Die broeder van vanmorgen, de gast bij Glenn, die heeft daar ook heel veel gezegd. Er is natuurlijk heel veel over Suriname te zeggen. Maar ik heb ook begrepen, ik weet niet waar ik het meer gelezen heb vanmorgen, dat ja, dat het toch een beetje niet zo vlot verloopt met de start van de scholen dit jaar. Het is het nieuwe schooljaar begint in Suriname. En ik heb begrepen dat de regering en onderwijsgevende nog niet tot een vergelijk zijn gekomen. Ik heb het niet zo helemaal helder gelezen, maar dat vind ik wel jammer. Omdat ik zelf denk van ja, de regering en de onderwijsgevende die, ja, die hadden toch een beetje meer hun best kunnen doen, vind ik. Natuurlijk, ik heb er geen verstand van, maar je zou meer je best moeten doen om ervoor te zorgen dat, dat toch die school kan beginnen. Ik ga het voor vandaag, lieve luisteraars, hierbij laten. Ik ga u verder een mooie uitzending, aangename uitzending verder toewensen. Laat me ook de groeten sturen aan mijn grote mattie daar in Duitsland. Ze weet het, ik power haar ook, ze weet waarvoor. En natuurlijk, ik zou zeggen, heb een goede dag verder. En dan zal ik zeggen tot de volgende keer. En Augusto, ik bel je nog om een keertje lekker haring te gaan eten. Odi, kwam in bij jij ook, bedankt. En een fijne uitzending verder.
1: Ja, dank je, Biggie Brada. En op een sweet day moro vara. En dan luisteraars en de. En ja, usabi ook toe, brada nanga sisa. Voor de san same broadcast. Omdat iemand moet het doen, hè. Want die den bigisma fu unuk bek mo po fu Afrikaanse continent. Was het niet zo lekker voor Asan de no-no de. En we verdien een kalib den bigis mana wan se. En dat we goed broadcast trasan dus. Den grans ma fu unu. En spesuru to de wan sanya ma hebi katibo. Dan mi e broadcast san ju een fu de. Want se verdienen dat bradangasisa. En mine bleem na wans ma. die niet dwing. Kan die de want doet er als niet dat mag niet uit. Maar mij wel is zorgo. Taki een ja dat ook kan tak u egi een u egi sani berada masisa. En verder een in een programma die si wil ik ook toe een desansa epsa een no no de mi besa wan potwansan meku arki en dan een maar dat ook kan doen ook toe een later nee want mi volg wansan die brada dan asisa dat een de chin fu uno ik is lage cijfers. Kom ik even zoomen naar. DC. Hallo, een sweet konijn. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, ben je er, Jujara? Ik kan taki sumanen ik kan taki bigi brada of bigi sisa.
2: Hoor je mij?
1: Ja, mij jere juja.
2: Ik hoor u niet.
1: En jij hoort mij niet? Mijn ding is wel open. Is wel een beetje vreemd. Ja, maar mij jere ju kan taki. Oh, dus die hoort mij niet. Vind ik wel een beetje vreemd. Maar in ieder geval de Bradangas die wel jere taki disi. Vooral van mij moest congruent in een soort nieuw systeem. Sande jaso. Ja, ons wit konijni. Oh, die heeft weer opgehangen. Maar in ieder geval, Bradanangasisa. Ja, lekker dat ik bij het taku igi sani. Mij wang draai wang een fragment. En een fragment dat ben de voor afgelopen zonde. En moluku e falcon da mo poteng sodat u kan hiere ook to den san an DC.
3: Begrijpen. NRC brengt je verder.

Ja, onder elkaar, want dat was niet de bedoeling. Maar in ieder geval, bedankt is afgelopen zondag. Want ik zat ook alle zondag midden naar Arkidosu Razo. Dan als het komt, blijkt dat een chief uno. Ik is lagi cijfers. Dat want ik was aan nobung, negobung, bedankt is dat. En wat gaan we daar aan doen? Want het kan toch niet dat de team voor UNO. De kandidaat doet hun best. Maar hoe de score ook moet, de score ook ba. Dat score eigenlijk nog ba eten, braden en zussen. Want dat de ouders. Je moet je actie op team, ze alert die naar score. Even aan huiswerk. En als je ook toe normaal, dan vind je om zoeken als maar binnen jouw familie, daar begint het, die een kan leer dem ching want to sani, zodat te dem ching een moest go na asito toets, dat de kies boon cijfer, bradananga sisa. Want ja, dat, so wie moet het anders doen dan? Dat moeten we zelf doen. En we vinden best wel erg dat een, ja, dat als aan dat ik daarna om minderie, dat kan de ouders en liepie, de kindvoeding, in na aan of meesters en juffrouw. Maar nogmaals, de kindka ook accident, ze hebben leren, ze hebben huiswerk.

0: posi ibe abisma, minosar pe ala den smanat go, di be yepi, and that be gidem ching on aya lesser oak too, so that te de gas score dan tak tak den sabi bepal de asani. Maar eigenlijk den staan dat die het wordt niet meer gedaan. En dat ja, dan had je ching olie daar onder, dan als is dat. Dus, ulukuang fasi, zodat de ching voor unu nafta baka. En dan zo je ze ook toe, dan als is dat. Is dat om een volkus aan de gaso in Kore even in Amsterdam. Di abi de egi skoro a ina ka grupu sano abi egi skoro dat na den ana Surinaamse Afrikaanse mensen en ik vind dat kan niet dus fa uno odu fu sorgu taku abu egi skoro perenti fu uno ego na den skoro dati so dati den kaler sani ook tu fu den srefi want mi folo kwa sani tak bu food folk kusan de ja in Nederland de abide egi a skoro tori en het is eigenlijk ik vind dat we daar ube mus me gebruik fu asan dati. En anot attack dan no de of atide ma vanaf het begin zeg maar. Ube musu luku wan fasi fa ukan kong na u egi skoro en dat dem tifu unu eko na den skoro dati. Maar nogmaals unu na enigste wang sanu apwa egi skoro. Dus dat want ik wil liep den ching voor uno in anu, voor trasma. En dan waarschijnlijk in de hoop dat het goed gaat met die kinderen. Tuurlijk, je doet je best, maar het werkt niet, bradangasisa. Dus in de toekomst, we moeten zorgen voor asan dati, dat den ching voor een uno. Nomus kis een lagi een tori omtrent. Pede mus gona scoro te denk mopo fu een zesde klas. Want er zijn is nou een aantal jari den sandis dekba. Omtrent een ja dem ching een fu uno. Volgens mij na two wiki geleden dan een mi werk mo pofu as studio drape de na a gebied fu ganse hoof on drape de radio raso de en dan mi na sabe na wan fisa ben de drape tu dus ya mi ben bananga a radio dan mi denk dat ik ga even kijken wat daar allemaal gebeurt nou baranga sisa ik ben geschrokken. Bigisma effetanga ne serefi dat dan mi dry luku go so dan meshi tak de yongada ook to effet nanga den serefi dus a voorbeeld die on chinge komt ook een uit een ja verloren asma dat maakt niet uit if you na familie let of niet want in principe denk een den bigisma en moeder voor na maas maar bij vet drape de ja om je den chiwa boom voorbeeld ook toe if wat trobi na nga makandra gaat een beetje uitpraten of voor mijn part usrot usrefi in wan gebouw dat of het na nga makandra maar uno confetti inna ai pedem chifu uno de Want dat denk je, of je nou zijn als gewoon normaal. Dat ze met elkaar moeten gaan vechten. Maar dat denk je, is je dat volwassenen. Heeft het ook toen aan Makandra. Dat vaak voorbeeld ook komt, die denk je. Dus om moest een... Omdat hij naar de zand dat hij brader naar Sisa. En om zo. Want nogmaals, denk je naar de toekomst. Ja, naar de toekomst, brader naar Sisa. Dus wat gaan we daarmee doen? Dus mobility evatara te scoren bij Gimbaka. Dat wil ik gewoon fassie. Voor met den tien, voor nog wat op tien moro, hey, Sani. En ook to een, minus heb je FFF nog eens maar in mijn gebruik voor Asan dat die. Sabi Jurutu scoren, die is ook in de Bijlmer. Volgens mij zijn ze elke zaterdag. Nou, een tip ook te mij, je dat ook een char op Tjingo drapede. Want drapede, dat hem tje een leri, suma na den. En het zou ook best wel kunnen. Dat de hem tje nog zat bepaalde sani, voor de lessen zat ik kiezen naar scoren. Dan de moest forter atori dat je. En dan een sabi jurutu scoren. Ja, het is bezig naar een ding. Volgens mij naar Satra Asan dat hij deed. Dus ik zou zeggen, ouders, ook gelukkig want to lezen ook toe. Sabi Jurutu scoren. Volgens mij, die dena soort day bakaf. Die dat donderdag, dus het wat ik wou zeggen, heeft geen zin, want alle dinsdag, volgens mij vanaf 2 euro, dat je ook toe radiostation. En dan de brader na Sisa sang de drapede. Na den de bezig na Sabi Jurutu to scoren, dus dat ik kan volg den. Dus in volgende dienst, maar dat hij en jij doen gewoon die dem ching en voor jou. Dus, mijn luku aten, ja. Dus daarom, bradanga Sisa. Het is heel belangrijk, vooral Usaba Ataki DC, dat na dem chi abi a toekomst. Maar dan moeten we die kinderen klaarmaken. Voor een toekomstvoeding kunnen die kinderen niet aan hun lot overlaten, Bradananga Sisa. Je hebt ook toe. Er was wat geluid in de studio, ja, terwijl ik niemand ziet. Maar in ieder geval, Bradananga Sisa. Oh ja, lekker dat ik ben afgelopen. Zonde. Mijn is even voor zaptak midden naar radio, zo ook toe, alle zonde. Van 5 tot 7, soms van 5 tot 8. Dan ben je accidents, maar. Die is ontkend dat de een Afrikaanse sma. Dan mi wan sabi, sa des me e gogo do 1 juli na nga 30 juni. Want bon voor fu uno fons mi teleka dif ti de uno ma grabo. Tak den bigis ma fu uno. Tek mopo fu Afrika. Fu a continent da pe den mopo. Tos ef ye gogo her den bigis ma. Dan moet je weten dat. Ano Aziaten, ano drapen denk mopo. Ze komen ook niet uit een Noord-Amerika, Zuid-Amerika, ze zijn daar tegen hun wil gebracht, Brother Ngasisa. Dus het kan niet zo zijn dat bijna Libisma Ewang met een tropie naar mij, omdat je vindt niet, dus tenminste, mij vindt niet dat ik een Afrikaanse sma. En deze man ook zou je ontkennen, deze aan dat telekadeeft idee. Dan mij vindt niet dat je nog moest go tak in jullie dat ga je herdenken. Want zomaar je herdenk. Naar de Afrikaanse voorouders voor je ego herdenk. En if you know ook contacten dat je aan een Afrikaan, dat zei ik go do in jullie dan de rapide. Want dat betekent dat jij daar niet thuis hoort. Want je go wel naar in jullie en tegelijkertijd. Ik vind dat je aan Afrika. En omdat je de generatie van mijn we zijn niet een fans van een Afrika naar Nederland gekomen. We zijn van Suriname naar Nederland gekomen. En een zijde, omdat naar Nederland bij Katibo Usma, samen met de Ingrisma. In Srana. Dus uno kan een tak ja in jullie je ga in jullie go herdenk ibigisma. A feit ook ba dat you etaki tak een je aan een Afrika, dat vind ik, dan moet je daar ook niet gaan. Dan moet je lekker thuis blijven. Want het zijn Afrikaanse mensen uit verschillende landen van het Afrikaanse continent. Die man vervoer desma, verscheep desma, gogopot desma in Noord- en Zuid-Amerika. En hoe big is man ook gedrapen, omdat Afrika, het ging niet goed. Dat was het niet. Na gewoon die liberalisme uit Europa, kolangalang het op het Afrikaanse continent, vervoer desma voor het Afrikaanse continent, dat denk ik op het ding in Noord- en Zuid-Amerika. Daarom ben ik minang aan jou, geboren in Suriname. Maar nu, ook in Holland, dat betekent dat vooral de tien voor uno, de meeste zijn dit jaar, geboren in Nederland. Maar zijn er feit dan dat je kon in Nederland, maar net zo goed, je bekend in Engeland ook toe. Want, voor de Nederlanders, bij de drapede in Suriname, die we afdenken, Ingrisman. Maar omdat de Ingrisman ook, change naar Nederland. Want als de kaart die de New York was New Amsterdam. En dat in Kenki Suriname. Nanga een akwandere dat we kadap in New York. Dus nou een change de meki en dan een Nederlander kona in Srana. Dus de weet taki over akatibo, uno moest vergiet den Ingrisman. En daarom mek Srana op links verkeer. Omdat de Ingrisman ben de dape berlanga sisa. Dus nogmaals, ik vind niet dat ik denk, Ingrisman moest bij herstelbetaling ook toe komen aan de sociale Nederlanders. Maar nogmaals, leef mee naar Ibigisman, nog ontken te juk mopo, omdat kan je niet doen met opzet, maar if je vindt Italiano wat Afrikaanse smaak, dat doe je jouw voorouders pijn. De op omen pinkaba. En dan, Ununu, ano u alamala, maar ja, maar gros, dus goed, de meeste voor Uno, ja, min of kan tegen des, maar tak des mana een, ja, tak des mana Afrikaanse smaak. Ze ontkennen dat. En ik weet echt niet waarom. Want Afrikanen doen niks. Jullie vinden het heerlijk hier in Nederland, volgens mij. Maar, Sumakatibo den bigisma fu uno, dat de Europeanen toch? En, des bigisma fu uno, no gonas sranang, omdat ze geëten hadden op het Afrikaanse continent. Ze hadden niks daar en daarom zijn wij in Suriname beland. Nee, Afrika ben de mijlen ver vergeleken naar de Europeaan. Afgelopen zondag naar Razomi Belize was aan Gidesma. Voor allerlei algebra, wiskunde, allerlei soort leren dat ik moet voor Afrika. En if uno voor no. E ontken den bigisma, dat je den bigisma extra pijn. Want de no demoro, als chien voeding no demoro, maar als spirit voeding, als kracht voeding, de ete. En de eshi uno. Omdat de nou een spirit, make you must have wat echte boom ai, fi ikanshi dati. Maar de bigisma voor uno. Dus a punt eigenlijk, Sami Wameki. Alles ma san feni. Tak de ano Afrikaanse sma. Dan mi feni. Dan heb jij niks te gaan herdenken. Dan blijf lekker thuis. Want Suma yogo go herdenk, na Afrikaanse sma yogo herdenk. En je kan tegen mij dat uno san de no, dat ook mopo voor Afrika konja. Nee, ook mopo voor Sranan konja zo. En zei neem ik ook mopo voor Sranan konja, of zou ze eigenlijk weer foto door in Sranan. Ano den bigisma voor uno konja zo. Omdat het niet goed ging in Afrika en noem maar op. Nee, naar de Europeaan gehoord is maar uit dat continent. Verscheep de Atlantische Oceaan. En dat denk ik ook, is maar voor uno in gruwelijke pressie. Tak des maar moest katibo, des maar moest zorgen. Tak de Europeaan op Alasani, Rokko Jideng. Maar dan heb je niks. En dan, if je weiger voor roken, dan hou je een fonfong je kiezen erbij. En dan is zo een den West-Europeanen, kona sa de ekari gudu. Ze moeten zich schamen, jongen, voor tak, jojo, tak, i ano spot sani idu. De Afrikaanse smana niks. Tuurlijk heb je poor alasan if desma. Tuurlijk hebben ze niks. If me kona you, in you also tek alasan uit you also. Daar heb jij toch ook niks. Dus baranang asisa, het heeft echt voor mij geen zin om een om te ontkennen. En ik weet niet waarom mensen dat doen, terwijl Afrikanen doen niks, maar die liepen wel in Kondre, die in Europa, die wel degelijk, en aan de sma zij liepen nu in Europa, maar de voorouders voor de sma dat die, dat deed je.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt.

0: ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Want de biggest smartphone nog maar uit Suriname. Ook niet uit de Verenigde Staten, of Brazilië, of Colombia, of uit Guyana, of de Antillen. En of drap je de biggest smartphone ook maar voor. Volgens mij aan jongens ook kon en nou tot straks even bradanga sisa. Ja, ik hoor niet zoveel. Want ik was aan de 100% mijn kan tegen, dat ik moet echt gaan wennen naar een studio. Dus ik zou zeggen, Bradanga Sisa, laten we onze koppen één richting. Want Oedomus, je hebt Makandra 100%, want één persoon gaat het niet kunnen doen. Uno denkt Bananga Tumsi Furus Maja in Nederland. Maar dan toch op de een of andere manier. Uno ma mekwang een kofu. En daarom mek je weer go achteruit, Bradanga Sisa. Mino sapsa ding ouders edu, waardoor tak dem ching. Nekis een boomskoro. En los putak dem chine kisi asan dati. Iya. Hallo? Oke, ini mameta godoro ada.
10: Ini ala nanti saya yumeta kita na nyusu beta uno beyer na nyusu beta.
9: Oke. Ni mim gwen mim te mim gwen ta sandi stelek no ya da. Wan mi pot opo.
10: Ata assistenza yumeta be se ke ta kwa. Di na nyusu pa reklama fu de mangwa. Ta yere yutira kwa ka. Ali te ta nyusu sa do vende. Yumeta godoro.
9: Oke. Nee, maar dat is mano jere, dan moet ik opnieuw bakken. Geef niet. Ja, tangi tak i fasan dat i, ja. Ja, broeder, als is dat, je hoort het. Ja, maar dat heb te maken ook toen aan een affaire dat ik een... dat mijn congruentie... Mim congruenti a sandati. En dan, ja, daar heb ik gewoon een doro.

0: Ya un loro baka na arki dosu free mangrom pe mi wan me kuyere wan sani fu afgelopen sonde din bende na arki dosu raso.
1: Odi odi mi brada kwa mi ba e baruno e me baruno odi ini ane fu ananaf kedo wan pong o tuan bigi odi me baruno in ane fu den krakti na nga den makti fu anaturu den basi fu aplane idisi en o tu me baru wan bigi odi namus den gransma fu uno den bigisma fu uno san deno in atrasi fu alibi en spesurutu de wan san nyama hebi hika tibo. Ook to me baru no odi ina ne fu den ana de anaturu want anaturu na abasi fu a planet ana disi en ya we arki bakawa aflevering fu arki atori jaso de na arki dosu raso en in uno in arki atori wetak soso uegi asani en ana wetak uno Afrikaans masani want kan de bon voor fu uno et de kasan dat le kwan grap de man disi klar uno helemaal uno sap next fu usrefi en da ya wan fasi mus kondeno tak uno an mus sap an uno egi tori en dat mek arki atori de brada nanga sisa sorry fukang an mek uno afrikaanse afkomstige die de man vervoer den bigis ma fu uno go poti in sranang anga den trapresi an drape de inside en inside amerika en dan an koti katifok ba en wo ge guasko rondo modene ler you next fu afrika Tea guascoro. Dus, was ma mus doen. En dan, mi persoonlijk vind ik dat het hoort er ook bij voor Usabi a geschiedenis dat hij. Want een tide de, je hebt nog voor uno, in een kant tegen de tak den awan Afrikaanse sma, de ati e bronte tegi den de san dati dan mi banga de wel maar dan mi e denkin misrefi dan seine me kia go in juli seine me kia go tak kia go for air you bigisma pe you bigisma mopo anok mopo uit Asia anok den obem mopo uit North and South America dek mopo uit Afrika. En if den bigisma dat die ook toe ben mop of drapede voor Afrika, omdat het misschien niet te leven viel, maar dat was het niet. De man voer desma, pot desma in bigiketi, scheep den over het Atlantische Oceaan. En zo was hij ook kon de Nasrana. Dus. A woord hoe die dat ja, man, Afrika moet je ook niet meer gebruiken. Want dan een bigisma voor jou, mop of drapede. En ook toen mij loopt dat vaak toe, dat omhoog breed die dat des man ook kier den schrijven. Want als een situatie per des man ben de na inne, kan je boven voor uno zijn. Uno zei libino, uno guak, uno ben ik den sanat mee, want we waren nog lang niet geboren die den sanat heeft sa. Dus, if je tegen me dat ik loop je bigis, maar hij moest lopen pressie ook, to pay je bigis mak mop, en if je bigis mak mop, mop of Afrika, omdat libino ben de drape de smij pina, en de wandati, maar dat, nee, nou juist, na de smas habe pina, kom voor ver Afrikaanse sma. En dan hoe dat die de en de vent om ons huppel naar de baka, want ona ap niks. Hoe ben ap alasan hier, brada nga sisa? Verleden en wiki, miso runo ala den soort san if wiskunde, anga de sosad, ala den saad mop ofu Afrika. En if de saad mop ofu Afrika ko in, bijvoorbeeld in Europa, dat sa Europa be abidam. sare be abi dan dat wat dan deno be up next dog dus dus samsa de man dry asan helemaal dus de ajerlek na uno be pina en denit in arkeatori we dry asan we baka uno be up alasan so be afano do omen fudeli bisma be jarusu tap Afrika angades masabe lib drape de en dan ook die fenwa okasi fuklar Afrikaanse sma dat die de dat is mee kon die wan begimo fo en ja boom voor ono ook to e bribi den

rot soisades makombok na uno etapu ma in arki atori we met muiti so dati an yusap suma na yu en amoro belangrijkste san ide san de na dati libi mei na nga yubigisma if uno no sabi e kader fa uit fa wel tak na bon gruwelijk zijn tek desma dus dat kan het niet zijn dat you know lek aan nakomen lenge voor desma dat die dat dat een ja wat kei verteria no Afrika je doet je voorouders pijn want ze komen niet van een andere plek. Dus minus heb zang een Afrika doe een uno Afrikaanse smadat. Bon voor Afrikaanse Surinamers. Ino kan gogot de gedeem de zang dat hij dat den awa Afrika. En na den sem smadat hij dan mi eshi. Te 1 juli de. Da gaan ze zogenaamd een voorouders herdenken. Maar weet je dat je voorouders uit Afrika komt? Dus volgens mij Ayobo, ik vind het schandalig dat een UE ontloop of in Oaiere dat Uno na Afrikaanse sma. En mi vind dat effine geef als aan dat toe dat je nou Afrikaan. Dan mi bo bige actie te 1 juli de 30 juni de. Dan moet je je mond dicht houden en blijf lekker thuis. Want te yogo tak je herdenk i bigis ma na Afrikaanse sma UE. Wanneer voor Afrika neem maar tek des, maar ook op in Noord- en Zuid-Amerika. Ik weet niet wat er met vele van ons gebeurd is, Berdangasisa. Dat bigisma voor uno. Ze hebben al pijn geleden. En dan ook de nakomelingen voor den. Het disrespect den. En dan waarschijnlijk dat de opo trafol kogwalok toe. Sana next te maken naar een uno. En dat een bigismasre voor uno. Dan ga je tegen mij zeggen, ik ben geen Afrikaan. Dan denk ik bij mezelf van, waar komen die mensen dan vandaan? Sansa de machagwinsranang. Van waar komen ze? Komen ze uit Azië? Komen ze uit Europa? Waar komen ze vandaan? Voor Afrika toch? En dan ik ben een nakomeling van hun. En ik heb totaal geen enkele moeite voor dat ik naar Afrika. Ik ben daar trots op dat ik een Afrikaan ben, ja. Ik wou geen Europeaan zijn of een Aziat. Dus breng als je zegt. Uno sande denk je in awee dat hij bijna wil ik jullie voor een vragen. Not do asan dat want sana a reden dat je moest gogos dons denk je omtrent den soort sandati. Het is toch gewoon een feit en ano uno bigisma katibo trasma. Maar dan luk je eens maar zijn katibo uno. Deli bij Godoro toch? Deli Godoro. Maar dan you know, je worstel. Omdat je niet vindt dat je geen Afrikaan bent. Heb je geboren in Suriname? Dan ga ik ervan uit, je bent een Surinamer. Maar dan ben je niet een gewone Surinamer. Je bent een Surinaamse Afrikaan. Want in Potabakane en toe. Dan weten we precies wie jij bent.

En fu alla den befolkens gruppo sande insrana ja fan den är ontken pedent mopo I understand ne ontken pe ak mopo juleka afrikaanse afkomstige heer de jewa keitaki no me amano wa afrikaan en doe maar op dus en terwijl komt dat dus even eten dat we gaan aan poko terwijl boom voor voor no sabi tak boom voor op de voorouders de luko voor no de luko voor no want den mo po ei den skin tak dat want tak den control on spirit no en a spirit dat voor den you know my she den man den a you mean dri kan de son sani en I kon fen wa yepi, ma yap nit eens door, tak na den bigis mafio ko yepio. Want se gaan nit a jou deur kloppen, want se zijn spirits. Mi kan klop na jou door, dan met ak, ja, ik ben het brada kwa mimba, enzovoort. Maar, you voorouders, no man, doe a sandati, want jorike, tak na wan spook, nga den soort sandati. Dus, alsjeblieft, brada nga sisa, bijna want takitak if you know finitak you know no dewa Afrikaan de a programma disi is dat ook niet voor jou want a programma disi me mek namens den bigisma fu uno on dat mino wang libi den bigisma fu uno so dat alasma eko etak walo soort verveers aan die fu den dat den dong de achterlijk anga noem maar op. En dan waarschijnlijk nog voor uno jere den sanati. En dan ga je je zo voelen. Nou, ik heb het ook gehoord, maar ik voel dat niet. Nou, een keer die volk nog kan komen tegen me hoe ik dingen moet zien. Mie luko den sani vanuit hun voorouders. En alles aan ook te voeden. Den spiritualiteit. Ala den uitvinding sa den do. A yepi outu sa de gogo yep tra folku. Ala den sa dati a brada nga siza. Mocha meenema. Dus kom ek wa mofo. Dat we nooit meer gaan zeggen. Dat mi anawa Afrika. Je kan altijd dat land waar je woont. If je liba Colombia, daar ben je een Colombiaanse Afrikaan. Ik ben een Surinaamse Afrikaan. Ik ben geboren in Suriname. En Suriname nog. En ano uit Suriname. Dus maar mopo. Uit Afrika. Kompoti in Noord- en Zuid-Amerika. Het was niet de bedoeling voor onze mensen. Ze zijn ook op al die alle presidents maar dat gokba voor een planeet een DC en ja afgeveer presie tangano na omdat denkom opoding een Europeaan san katibo usma ook na usref google opodens maar niet wetende na asuma yo akte maken totdat het gebeurd is. Maar toen was het al te laat. Toen was het al te laat, Baralanga Sisa. Dus ik leef mee met onze voorouders. Elke dag zou ik over hun willen praten. Want dat verdienen ze, Baralanga Sisa. En want Bigisani, Sami Fin en van tijd tot tijd, me deed me ook zo, dat me eerde den tangi. Tak ide ibede in zo'n hel, bon gruwelijk zijn tegen jou. En dat toch heb jij geen inokirio schrijfje. Dus dan begin je nog keer den schrijfje. En elke ochtend me bedankt den, want if de bekeer den schrijfje zou ik niet bestaan. Ik zou niet bestaan, Abadranga Sisa. Hallo met wie?
Oh, die heeft opgehangen, Bradanga Sisa. Kom, loop even bakken. Ja, hallo Nangasuma. Was wit konijnen? Oh, dus die persoon is volgens mij dan weer weg. Maar, deno, pleeg een. Dus komt ook een soort deno kierden schrijfje, waardoor Minanga you never no bo geboren. Uno bo geboren. Dus het feit dat ik geboren. Gi agrani na den bigis mafi. En if you ben kan go taki na nga den bigis madat ete. Da eerste san zijn accident, pedenk mopo. Want misschien ben je het kwijt, je weet niet meer waar. De otek, je kan dit nog gebruiken aan woord Afrika's revi. Maar otek, dat ook mopo uit Nubia. Ik kan het trouwens ook mopo uit Tamaré. Een groep kan tegen ook mopo uit Afrika. Want dat zijn al die namen die ik heb genoemd. Zo heet die planeet, Bradangasisa. Dus nogmaals. Vooral desma zei Arki Atori. Desma zei Arki Atori en... Ze zijn dan nog bezig met het ontkennen van hun bigisma. Ja, dat moeten ze zelf weten, maar mino man denk je, takisma sang e arki atori, dat jullie ook zo denken. Ik denk het niet meer. Die arki atori no bende, dat kan ik me voorstellen. Want ko taki uno bende bezig na nga sumana uno ook mopo sana u geschiedenis. Het gros van ons was niet daarmee bezig. Maar den creator schreefi ik creëer libisma voor go broadcast sani. En alasi PUD imus abisma die e broadcast den san di si bradanga sisa. Kan de Yusrefi san da oso, misschien ben jij de volgende persoon die uitgekozen wordt voor gepraat aboskopu voeding. Maar deno jiden Europeaan, tak de Europeaan moest kon leer jo, nee, de sukus ma san jers jo. En na de smadati de e gebruik voor kan wiki den trouwen. Voor wiki den trouwen. Dus bradanga sisa. Nogmaals, if you want tegen me dat je houdt van je bigisma. Dan moet je toch wel weten van waar ze is oorspronkelijk vandaan komen. En... Google me kwam DNA, dat je schrijft Oshi, dat je absani in je zin wat te maken heeft met jouw voorouders, van waar ze vandaan komen. Dus hoe dat hij, Bradangasisa, en misap ook toe, een koloniale ding. Pede man kon draaien in de helemaal. Konanga walosani sosofu umus abwang hekel naar Afrikaanse continent. Na een soort les dat je kiesi negativiteit omtrent jou, omtrent peyo bigismak mopo. En dat denk ik dan velen van ons heeft dat gewoon meegenomen. Maar je hebt dat niet gehoord van een Afrikaanse persoon. Je hebt het gehoord van mensen die na den bigisma katibo ubigisma wan gruwelijk katibo. Dus ik hoef het toch niet altijd komen zeggen. Tak you nou Afrika. Het moet de doodnormaalste ding zijn, hè? Het moet de doodnormaalste ding zijn, Bradanga Sisa.

0: Want waarschijnlijk in Lopso heeft goed dat ik wil in Europa. Dan is het dadelijk de smokkar jouw Europeaan. En waarom gaan ze je Europeaan noemen? Omdat je in Europa bent. Je bent misschien daar geboren. Dus dat heb je tekie, pei geboren, dat ben je. Volgens genoeg van ons. Maar dat is niet zo, brother Nassisa. Ik mag abi en adenki dat ja, mij geboren in Nederland, mij geboren in Suriname. Maakt niet uit, want het is gewoon een waarheid dat u, lekalibis mafno, ik geboren in Suriname. En dan bakken een onafhankelijkheid zijn een heleboel van ons naar Nederland gekomen. En dan ook die ook in een Nederland. Want vanaf in Suriname baden maar bij voorteer onu Afrikaansers maar negatief zijn over een continent. Waardoor bon voor onu begek is een hekel naar Afrika. Niet omdat Afrika doet jou aan zijn. Nee, je hebt wat je ziet met trouwen en verteer je negativiteit omtrent een continent dat hij. En ik ben blij dat het niet zo is, brother Nassisa. En hoe kom je erachter? Door gewoon onderzoek te gaan doen. En mijn man begrijpt dat is maar zo'n katibo obigis, maar zo. Die houden jullie net of ze de geweldigste mensen op aarde zijn. Libis masang anulai brodo. Hoezo geweldig? Gimme na die diberi, want na die diberi zijn tek obigisma. Dus nou, als man afkomt, hij met dat desma, die is heilig. Mooi show, dan met er je op. Heilig, dat zijn wij en dat zijn onze voorouders. Want we doen nou een keer die diberi zijn niet. Na die diberi zijn tek uno. En niet wij hebben dat gepleegd. Andere volken hebben dat gepleegd. En dan die laat je dan gewoon met rust. En dan je komt dat negativiteit omtrent hoe Afrikaanse Masani en ook voor een continent. Dus brother Nassisa, dit is even stof tot nadenken. En mobriti te een onune wakananga den denki dat je want je hoor je schrijf abaka en wat belangrijkste zijn if you vindt dat je loopt je voorouders maar dan een ontkenning na zo je ati je je bigisma de bigisma voor je tijdens een katibo met een gruwelijk zijn meegbaar. Dan ook katibono demoro, dan den de nakomelingen voor den bigisma ontkennen dan den bigisma. Niet meer doen, brother Nassisa. Want die wat deed het toch, want we gaan allemaal, alles en iedereen gaat eens een keer dood. Dan bereken dat jogo. Jogo naar de voorouders, waar zij zijn, naar de rapen de jogo. En dan, voor je nog de rapen de nanga walo shing, want toen je op aarde was, heb je hen ontkend. En dan ook de juschrift dede, en dan ga je in het hiernamaals, dan zal je schrikken over de nazisa. Dat boven voor zijn is een oleri omtrent de dood, dat het allemaal niet klopt. Dus dat je ga je zwerven, want je weet niet eens waar je naartoe moet gaan. Je weet niet eens waar je naartoe moet gaan, brother Nassisa. Dus probeer, jatapa grondtapu, probeer zoveel kennis te vergaren. En ook dingen weten, zodat je de vier dorren dat ik moet uit die sting, wat we dood noemen, brother Nassisa, dat je niet controle aan verdwaalde jorka. Want TDD, daar praten we niet meer over een mens. We praten over Jorka.
1: Misschien dat aan jou zo kan komen en dadelijk. Dus, bakken, brengen.

0: Dos,
1: Yeah.
0: On, if you know be sap dance and DC,
1: yeah, maybe I want me to be here.
0: If you sabi know,
1: asan DC. Am dati ana na wan belangrijk sani brother na sisa
0: kuma and at mees belangrijkste
1: fu ana
0: sani sa werkelijk dat den biggest ma fu uno je kan ze niet buiten sluiten en dat je en dat uitgerekend den sma sang en sana den voorouders klaar uno voorouders. En dan je roept je je si naar de smada.
1: Ja, brada na nga si sa fons mi an yung su okong dalo. Ja.
0: Dus dat omdat het voor hen beter uitkomt, te you know, e denk je dat you know a Europeaan, of een Surinamer, of een Amerikaan, of een Colombiaan, of een Braziliaan. En ga zo maar door. En ik ben ook blij dat je genoeg mensen hebt op al die plekken die in broadcast zwart bewust zijn. Het is niet iets alleen van wij hier in Nederland, maar ja, nog een pressie in Engeland, Brasjong, noem maar op, allerlei pressie. Maar het is eigenlijk logisch. Het is logisch, Abradanga Sisa. If je also doti, moet je het toch schoonmaken. En wij zijn bezig met schoonmaken. Voor alle doti zijn de nou mindri. Voor alle doti zijn de in overstaan. Dat willen we. Dat zijn we bezig om op te ruimen. En nou als mami sabi. Voet trakondre moksi uno jaso na srana Nederland. Na apresiri desma eleri makandra omtrent Afrikaans zijn. Dus predanga sisa, dit is volgens mij de zoveelste keer dat ik een wetak den tori disi. We hebben genoeg dingen om over te praten. Maar eigenlijk moet je ook een beetje weten wat in onze mensen hoofden zijn. En ja, van jou sabi na tede op de mo voor dat door taki. En dan in afgogota taki, ja, maar dies, maar dat, maar zus. Je lukwaan fasi. Dat famikaler abrada disi of famikaler asisa disi omtrent uno sani. En amoro belangrijkste sani, want meisje altijd 1 juli, udenanga boomfuru, de bezig aan herdenking, hè. Maar dan moet je dan dat je dus herdenkt. Dan te ik bij herdenk, dan kan de om het hoek in met me. Dan moet hij dat hij bol ununa mi brengt dat ununa Afrikaan. Dan meteen je dat ik nee man o Afrikaan, je nasra namang en bla bla bla. Wil je voor ouders pijn doen, dan moet je met dat soort dingen komen. En if je vindt dat je loopt je voorouders, in om te kassen het naar je mofo. Laat het zien dat je loopt deze man. Ik heb totaal geen enkele moeite, Bradangasisa. Want ik weet dat ik uit mijn familie kom uit Afrika vandaan. En vele van jullie families ook. En nogmaals, if naar een bigisma voor uno, wordt het trasma chago in katibo. Dan kan ik mezelf voorstellen dat zo'n gruwel, je wil het niet dragen. Dat na je bigisma een kotak uno voor ouders, dat tibo kotak in de Europeaan, kap de futu kap de anu angala de sandati. Ja, ik zou ook een Ik zou dat vervelend vinden dat Afrikaanse mensen dat hebben gedaan met de andere volk. Maar gelukkig niet wij zijn duivels geweest ten opzichte van anderen. Juist na uno den tekelat teki, uw voorouders den tekelat teki. Dus, als je nou waaiere moro, dat je nou Afrikaan, dan bijna hoef je ook niet te luisteren naar Arki Atori, want ik ga altijd daarover praten. En ja, niemand hoeft tegen me komen zeggen, ja, middel of vijf jaar uno Afrikaan, dan denk ik, show de meter op. Ga wat anders doen. Je hebt televisie toch? Ga lekker een televisieprogramma kijken. Maar als zou het heel weinig zijn voor Libisma, voor onze mensen die een welvinding in Afrika, maakt niet uit met hoeveel ze zijn, als zou het 2 of 3 zijn, dan ben ik voor die mensen. Al zou het maar 1 zijn, dan ben ik voor die persoon. Want die persoon heeft respect voor zijn voorouders voeding. Want in Arki Atori praten we vaak over geschiedenis. Ons geschiedenis. Dus dan Gideon Smarati, Arki Atori de. Maar mensen die lopen. Caro.

Ja, bara danang sisa. Ja, un debaka live. Ja, so dena arki dosu een prima grong. En nogmaals, ik moet nog behoorlijk wennen aan een systeem aan DC. Dus af en toe luister ik via mijn telefoon. En dan dat ben ik kan zien, gaat het goed of niet. Tot nu toe gaat het goed. En ik mij look ook toe aan nieuws. Samusko ook toe. Dus ik ben bezig, Bradana Sisa. In ieder geval, even trouwens, het programma die Sami bijdraait net is van afgelopen zondag bij Radio Razo. Misschien heb je die niet gehoord, dat ik kan Google Archie altijd een. Altijd ik kan Google Archie een uitzending gemist. En dan. Dekaartje Godoro. Dus, maar in ieder geval,

0: want meere de woordo dat tumsi furu. Yes, dan gaan we tusma. Dan, you know, some meetings that this man over here, then some that he did, eh, that he, and, uno na Afrikaanse sma. Maar ja, je hebt genoeg van ons die dat niet wil horen. En dan vraag ik tegelijkertijd ook aan hen of ze van waar hun voorouders komen. En zeiden met je koos in de wiri, in blakka tot donkerbruin. Suma met je dan. Want nu ben ik voor ook in de buitenlandse smaakbriefstructuur. Maar ik kan tegen je dat ik nu af de groep dat en dan nu af de gado voeden dat met een Afrikaanse smaak. Nas mano sang uno years den naden dati abradanga si sa mek uno mar maya if uno serefi e ontken bepaalde sani dat betekent dat you ook to del in one sort katibo ete je denkt niet van jezelf. Ja, je denkt niet van jezelf, bradanga sisa, maar if je niet doet eens aan dat, dat je niet denkt omtrent een UE-gisani, dan is het wel zo dat alle volken zijn dit op de planeet DC, allemaal kan konen je, en dan een... Dit en dat verteer je. Ja. Dus ik zou zeggen.
1: Maar ja, if uno schreef je ontken bepaalde sani. Dat betekent dat je ook deel in een soort categorie. Je denkt niet van jezelf. Ja, je denkt niet van jezelf, brother, als je zegt, maar heb je niet doet eens aan dat je... Dat je alweer denkt omtrent aan... UE is aan je. Dan is het wel zo... Dat alle volken zijn niet op de planeet, DC. Allemaal kan konen je. En dan een... Dat is voor de jongens. Ja. Dus ik zou zeggen...

doon't kena, tawarong leisure yun ar, arki atori dan. 1 minute ak ufer terasa ani. Nakanik lekar tois blay for des nose. Maar ik hou van mijn mensen en ik zou graag willen dat wie nog zo is, stop ermee. Het slaat nergens op. En morgen voor u, nasci ati, je giden bigisma. Dus maar nyangwa soort een sci ati ba. En dat if uno no de nakomelingen voor den sma. Moeten hetzelfde gaan doen, dan kan het overdag als is. Dus je mag weten dat in Arki Ato.

0: ga ik altijd over onze bigisme praten. Altijd gaan we dat doen, brother en sister. Yep, nog eens maar die ook over een andere dingen praat. Is niet erg, want kan je dat naar specialisme voor zo eens maar. Maar ik heb ervoor gekozen om onze geschiedenis naar voren te brengen. En dat wie het niet kent, dat je langer wat aan hoe je denkt, dat je een, ja, à la zonde kan je een aflevering, naar een aflevering luisteren, wat te maken heeft met een, onze bigisma. En brother and sister, it's a omen yari baka katibo. Gewoon uno de fasanding. Uno no bende bezig angaren bigisma fu uno. We wisten amper wat er was gebeurd. Dus we doen maar wat. Mano, archiatori en de. Ja, dus ano die archiatori de. Dan zou ik zeggen, Bradangasiza, dat de tijd een rijp is om uit te kijken. Naar jouw eigen ding, brother en sisa. En we moeten ook blij zijn dat de creator het tekisme voor praat aboskop over voeding. Jij denkt toch niet dat toen ik een keer opgestaan ben, dat ik dan ineens een dag van, ik wil dit gaan doen. Echt niet, Bradang Aziza. Nou, ik was niet zo onderweg in Milibi. Want ik was iemand van het straatleven. En denk aan mijn konta papa CDC. En ik heb een... ik heb ook geweigerd eigenlijk. En later, want die stem gaat weer met je praten, Bradang Aziza. En toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik te verliezen? Ik heb niks te verliezen. Als dit een X is wat nonsens is, dan kan ik altijd switchen en dan ga ik mijn oude leven weer leiden. Maar gelukkig is het niet zo gegaan. Gewoon ineens krijg je een boek in je hand. En het is zeg maar een zuivere boek om kennis te vergaren. En dat wanneer je nu genoeg hebt, dan denk je van, hoe moet ik dit nu brengen naar mijn mensen? En uiteindelijk is het de radio geworden. En dan via de radio, dan broadcasten we dingen. En we doen dat. Tenminste, ik doe dat. Omdat ik van onze voorouders houd. En ik leef met ze mee. In die tijd, als ik een soort superman was, dan zou ik ze gaan bevrijden. Poorde uit aan Anufuri en die Dibri. Dus, hoe denk je, Tori, Bradang Aziza? We gaan even naar een poko. En dan baka poko. Dan me kon direct baka na uno.
1: No, na ating for Biki. No, na ating for Oppo. No, na ating for Ondru, for Jari, Umpla.

0: un dora baka na arki atori jaso de na radio raso en ja een
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken

0: Kaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Zaten niet te wachten op een predikant die hen de les kwam leren. Of kwam lezen. En nog erger, Kalebs riep de witte bovenlaag op om met hun zwarte broeders en zusters in vrede te leven. Waarschijnlijk is dit in de ene oor gegaan en weer in die andere oor uitgegaan, want dat is niet gebeurd. Kals stelt dat de planters de bekering van onze voorouders, dus de Afrikanen en vrije zwarten, stenselmatig trachten te belemmeren.
5: Je luistert naar Caribbean FM.
6: Zo schreef hij over een mevrouw, hier staat slavin. Maar ik noem mijn volk geen slaven.
7: Ja,
6: er waren gewoon mensen die gewoon in een hel zijn gebracht.
7: Na Arkidosu Primangrong.
6: Ja, dus zo schijnt hij over. Zo schrijft hij over de Afrikaanse vrouw Isabella. Die gedoopt is en later zelf.
7: Want ik moet daar nog aan gaan wennen. Mim kon Quinti als aan dat hij bradang als is
6: de kerk.
7: Maar even alles aan boem dan een
6: de blanke
7: dan midden na er baka
6: en was sport
7: en daar weer gewoon langa langa arki a tori
6: ter kerk kwam en ten avondmaal ging. Ook dwongen ze haar om met hen in ochtend ontucht te leven

0: wanneer zij weigerde, scholden zij haar uit voor...
1: Ja, Bradangas is haar... is haar vasthandig. Je moet ook af en toe naar de toilet gaan. En dus we gaan langer bakken naar Arkidosu Frimangrong. Ik ga proberen voortaan iemand mee te nemen. Zodat if you must go even snel op het toilet, dat er dan iemand is die gewoon een verder een, gaat met een, onze mensen thuis. Maar in ieder geval, Bradang Aziza, ik ga er, als ik het goed heb, dan een Jeremy. En een. En dat je of je Arki sowieso. Een. Ja, sowieso je Arki. Arki Atori, zeg maar. Ja, zo de Arki dosu. Friman Grong. Dus if aan je gosobung een no-no de. Of die de. Dan een. Bij deze mee actono excuses. Maar een, volgende keer dan ga ik proberen om iemand mee te nemen. Want alleen is niet goed. En helemaal als je naar de toilet moet gaan. In normaal hora san moro. Dus dan moet er wel iemand zijn die hier is. Voor een kan gewoon een door. Dus een, ik zou zeggen, neem me niet kwalijk voor dat. Maar in ieder geval ook toe, mijn volgwaans aan niet dat die Sranande bezig naar Nederland voor vrije visum. Zodat een, dus maar in Suriname. Terwijl kon ja moeten ze makkelijk hier kunnen komen. En Uno zou gewoon naar Suriname dat het ook niet zo moeilijk is of wordt. Dus en dan moet Briti Gidens massa de jaso, want ja want dus maar ja. Die man vindt dat is maar de illegaal, ja zo. Wat mij betreft, Surinamers kunnen dat nooit anders zijn in Nederland. Nederland was jaren, ze waren jaren daar in Suriname. Geef een moment een, de man tap Aladdin zijn, dat die zijn ze teruggegaan naar een, Europa. En dan je hebt nog voor Afrikaanse mensen komen Libja in Nederland, waaronder ik ook. En dan later, want toen er maar kom, en de man had die met Sarsar dem tjuso, dus daarom heb ik me breed dat die man die bezig is dat die onwang visum tussen Suriname en Nederland, want je hebt genoeg mensen hier. Die een, geen visum hebben. Ze kunnen bijna niks doen. Want ja, zo if you need roko, dan kan je nog een uitkering krijgen. Maar zelf dat krijgen die mensen niet. Trouwens, volgens mij is Ribi in zolderkamers. En ik vind niet dat die mensen dat verdienen. Dus het moet zo zijn. Dus mobility, als ik zang en mikolezi, dan mobility gidens maar dat die, if een dek is aan dat die, en dat ze gewoon een Nederlandse paspoort krijgen, omdat ze eenmaal in Nederland zitten. Dus ik weet niet welke kant dat ding zal gaan, maar... Mi obriti gidensma di an de jaso dus Afrikaanse Surinamers trouwens ala

0: Surinamers, dat ze gewoon hier mogen blijven. Zorg dat ik denk maar aposo. En al dat soort dingen, want een heleboel. Je hebt een paar die gewoon op straat slapen. Trouwen naar in boksu de sribi. En ik vind niet dat die mensen dat moeten meemaken, Bradana Nassisa. Dus een mobility heeft na een gesprek dat de. Mobility heeft een gesprek, ja? Hallo?
1: Ja, toch?
0: Ja, meneer Jere. Maar die persoon hoort mij volgens mij niet. Maar in ieder geval, Aladdin staan op orde zetten. Hallo? Ja, hallo? Nee, dus, Nalexa wat dit betreft. Moet ik nog veel gaan leren naar Anjoen en DC. Dus als het niet goed gaat vandaag, Baradangasisa, dan zou ik zeggen, neem me even niet kwalijk. Want Toussaint Negobon, dan ligt het niet aan niemand anders dan aan mezelf. Maar als we Jeremy, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar toch, die mensen willen ook een. En dan.

Test. Ja, dus een

Ik ga hier helemaal in de fout, jongen. Ja, ik ben het helemaal nog niet gewend. Ja. Ja, dit.

Ja, mensen thuis. Sorry voor Asane Gotangano. Nog steeds moet ik kunnen wennen aan een dit. En ik ga iemand zoeken om mij daarmee te helpen. Volgens mij horen jullie me nu iets beter. Al die dingen bewegen, zie ik. Is het goed zo, meneer? Ja, oké. Dus volgens mij is het nu iets beter. Dus zo horen die mensen alles goed. Oké, dan ga ik maar een beetje praten. Ja, is goed dan, bedankt. Ja, sorry, ik moest wel even iemand gaan roepen om even na te kijken wat ik zeg maar niet goed doet. Maar het is een beetje. Ja, het is een beetje gelukt, Bradangasisa. Sorry. Dus een. Mi satakip chunso, Bradangasisa. In ieder geval, Lexami Tegono van een. Bijvoorbeeld, voor een chinfo unojaso die. Sito-toets. Ik zie onvoldoende, Bradangasisa. Ligt ook aan een. Ik zeg niet dat het aan de ouders altijd ligt, maar het zou ook kunnen dat na ouders een. Ik doe als aan van. Ja, ze gaan toch al op school. Dus, maar ja, terwijl je op scoren, moet je altijd vragen wat ze hebben geleerd. En dan kan de wafdeertje. Chinfi schreef tegen dat aan een man grabu asan die si lek van mis doen jam no man grab bepaalde sani van alasan jong ja zo maar ja vroeg of laat dat ga ik het wel kennen en zo en zo ook toe een nangadim op Chinfu uno betegen ook wat ik go nangadim China Sabi Jurutuskoro is daar ergens in de Bijlmer bij de Ganzenhoef. Daar kan je je kinderen elke zaterdag, denk ik, daar naartoe brengen. En een. Ja, we zijn eigenlijk naar Afisum zijn een. A president voor Jaso, na a president voor Suriname, volgens mij de mekmofo, voor een, ja, voor afvissen, zou goed zijn voor die mensen. En die mensen verdienen dat ook, want ze hebben ook niet gevraagd om in een Suriname te komen. Het zijn ook nakomelingen voor deze, maar ze zijn maar vervoerd voor het Afrikaanse continent. Dus die mensen hebben recht, eigenlijk vind ik, voor Tanjaso naar een Nederland. En ook toe, Bradananga Sisa. De Asan de Sofara. Tak u kan gogo opo u egi scoro. Ik ga daar blij mee zijn. Want nogmaals, we beginnen bananga Asan dat hij dat. Om een voor de volk, zij liep ja zo samen naar Uno, Afrikaanse Surinamers. De op de egi scoren, lukus ref denk in die stani sang mopo uitsra na konja.
Zelfs zij hebben ook een eigen school, hè? Daar ergens in de Bijlmer is die school. En Yusrefeshi, ondanks dat Yunanga Amandati, Angades Madati, Mopo uit een Saranang Konja zo, maar je ziet dat ik dat net terio. Je kan goed tegen den dat ja, we zijn Surinamers onder elkaar. Altijd dat nee, ik ben een Indiaan. Ik kom uit India. En die heb wel een score toe, ja, Bradan Aziza. Maar Torku abiscoro, Mokro abiscoro. Lexamet Egono de Hindustani schreef abiscoro. En dat de chief ding nadrapen naar de score dat dego. En dat is het misschien een beetje makkelijker voor ons, voor die kinderen. Maar uno Afrikaanse Surinamers, uno abiwa eigen score. En we denken er ook niet aan om één te gaan beginnen. Gewoon het geld bij elkaar zetten. Luko anga omen u sma u liep, ja. Dat kunnen we toch met z'n allen 100 euro zetten. En dan 100 euro, brader Nassisa, if ala libis ma epot asandati. Dan is er genoeg geld, want we zijn met best wel veel. Afrikaanse Surinamers zijn we hier in Nederland. Dan even go put amoni bij elkaar voor bijewang egi score. En dat doe je voor die kinderen. Want nogmaals, de Nederlandse team den a score. Ook ik is Nederlandse les en ook is Nederlandse een geschiedenis. No joop tien go in ASEAN klas, omdat ano abe egi skoro. De ogo go leersani fu trasma. En ak tien zijn Surinaamse Afrikaanse kinderen. En die moeten ook lessen krijgen wanneer het gaat. Ja, wanneer het gaat omtrent een hun ding. Kom luk even mee op als aan die boom. Hallo, een zwit konijn. Ja, een zwit konijn. Ik hoor niemand, Bradang Aziza. Dus waarschijnlijk lukt het me vandaag niet voor het telefoon. En die meneer die me hielp, die is even weg. Dus vandaar dat een... vandaar dat waarschijnlijk het telefoon gaat. En dat allemaal voor samen gaan we zo als aan het ego. Maar in ieder geval... mi fene forferi fa asane gotide Bradang Aziza. Graag mi besa wan potunu inna uitzending. Maar als ik eerlijk naar mezelf moet zijn, dat het ligt niet aan die, het ligt aan niemand, ja, het ligt gewoon aan mij, Bradang Aziza. Dus ik heb mezelf gezegd, tak trawiki. Dan een mokon jaso baka. Want dan een tragroepo de Aziza Shirley. En leksa brada kai kusibet akinanga Sisa Marta. Volgende.

week donderdag. Dan zitten zij hier. En ik ga hier ook komen. Want het is een schande voor mezelf dat ik dit niet een. Dat ik dit niet kan. Dus ik ga me volgende week of aanstaande dinsdag. Wanneer ze weer bij Vrieman Groen zijn. Dat ik ook hier ga komen volgende week. Sosofu Luku en Poddensan Boom Inni Ede. Want het is ook niet zo leuk. Afasva Asan Go Otide. En nogmaals, het ligt aan niemand. Het ligt gewoon aan mij. Want je moet mans genoeg zijn. Dat if je doet zijn fout in je doet zijn boom, moet je ook toegeven. En dat doe ik wel, Baradangasisa. Maar dan heb ik wel degelijk tegen mezelf gezegd dat if na dinsdag dins maar dat een de en zo niet zijn ze volgende week dan ga ik weer in de studio komen en dan want dinsdag make-up programma boom qua takje combo na in dinsdag in Oslo. Dus dan offer ik het volgende week. En dan kom ik gewoon in de studio. Al hoef ik niet te praten en dat soort dingen. Want dat is niet belangrijk. Het is belangrijk dat Aladdin Sansa Imus doet. Dat ik dat gewoon onder goed moet kennen. Dus voor Futide, uno tek me kwalijk, Rabradangasisa. En het ligt ook niet aan Salto, het ligt allemaal eerlijk gezegd aan mezelf. Dus linksam met Aki, ja, ik wou dat het anders ging, maar ja, Tino Savuansa niet dat Ino Sabin. En dan moet je gewoon meer en meer gaan oefenen. En daarom kom ik gewoon volgende week weer hier. En dan ga ik goed kijken hoe die dames het dan doet. Maar in ieder geval, if jij Jeremy een no-no de telek no-no de eten. Dan lijkt het me beter, je moet ook wat ik me volg dat een. Dit is mijn ego. Ja, ego voeding een. Voedens maja in Sansang no advisum die de jaso in Nederland. Dat die mensen daar. We hopen dat Kutaka gesprek sa president voedjanang a president voedsranang. If don me kan mofo dat die. Tak aladins masa in de jaso. Die no abia Nederlandse nationaliteit. Want waarschijnlijk de wet Tanasranang en Suriname is 1975 een eigen land geworden. Eigen paspoort. Maar kan de Jan of Rosmatusang het niet goed vinden in Suriname. En dat de Konja zo die naar Nederland. En ik vind dat die mensen het niet verdient dat ze op straat moeten blijven. In mensen boksen, moeten gaan slapen en dat soort dingen. Dus ik weet niet waarover die gesprek gaat. Sadens maar dat hij de bezig nanga. Maar mijn breed is wel degelijk, die dens maar. Zijn de jaso. En die hebben een. Ja, ze hebben niet de Nederlandse paspoort. En dan is het moeilijk voor hun om aan bepaalde dingen te komen. Dus ik ga blij zijn if dat na een gesprek zijn de president dat die ook go tak nanga ma kandra.

0: push me con Java, man. Bel me. Even meneer volg, want de Nederlandse nieuws dacht ik. Pesan Conadoro, dat wel of hoe de dominees. Even verkracht op Chin. Ik weet niet hoe dat allemaal precies is, maar. Want ik was aan, mezelf aan het klaarmaken om in de studio te komen. Toen ik die telefoontje kreeg, dat heeft meneer Arki met Miloko ATV, Fushi, Taki, Novo, ja dus Novo, tak die attack dominees, en met misbruik voor de ching, zou ik kon drapen de. Na de kerkie bangi. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar ik heb wel een bericht over dat gekregen. Later zal ik het wel gaan achterhalen, hoe en wat. Isab sana sani, Bradangasisa. Libisma, nosabi, taki, takru krachti, hè. Ay te kisti in yo. You know ogogo dusani. Da if you know aba a verstaan dati. Yori ketaki. Den libis ma di sina di tibiri. Mar. Akan. Tak rusan gogo te kisti in den sma. En an den sma edu de ogri. Anga den tak rusan dati. Dus minu sap sana who of what mars in deng wel sami asabara da tegi mi tak deng an tak deng an no for on a food deng an adobinis volgens mij ze hebben ze ze opgepakt en dat de gebruik an team. Ik weet niet of het ook in Nederland is of in een andere Europese land of in de Verenigde Staten. Dat weet ik niet in soort kondre de sanade. Maar nou een schande me vind je. If een if dominees, ik doe de sanade. Want ja, ze hebben een grote mond over die God waarmee ze bezig zijn. En dan boem voor Afrikaanse Surinamers naar de bribistructuur dat de abi. En dan kan de desma zonder na te denken. De vindt dat dominee dat een ade boem en noem maar op. Maar die dominee is geen God. Is ook geen Jezus. Is gewoon een mens. En mensen kunnen van alles en nog wat doen, Bradangasisa. En daarom, hè, los voet dat je je gaat scoren, want dan heb je je vrouw of meester, en je hebt meerdere mensen. Maar je moet goed opletten op je kinderen, Bradangasisa. If je zegt dat je chari op je gaat naar een presie, dan kan je je ota angadapé. Moet je niet, dat moet je bijna niet doen, want je sabi. Want je ziet een kwaadaardigheid van mensen. Het staat niet op hun hoofd geschreven. Dus sap ook te boom. Peja chari op chingo. Ik hoop dat het niet doet, Breda Narcisa. Ja, hallo. Hallo, was u het konijn? Hallo. Was u het konijn? Ja, ik hoor die persoon niet meer. Hallo, wie deed het? Ik hoor die persoon niet meer. Maar ja, Baradanga Sisa. Het is schandalig. Dat een. Komt ja, dat mis op een. Dus ik moet zeggen, is dat Google Charlie op Chingo. En dan jullie bij op Chingo. Want misschien moet je wat anders gaan doen, Baradanga Sisa. Ja, want misschien moet je wat anders gaan doen. Dus dat zou ik zeggen. Ja. Nee, storen no de adonami, maar eenmaal idekba. Verjaard. Oh, ik is aan jongens toe, want mijn olie is aan jongens toe. Na op. Oh, meen je dat? Ja, dus meer ik dat na voor. Ja, me jere en des mana oso e jere tu. Nee, maar ik kan dat idee na radio ook ba. Ja, luko, eenmaal je bel komt op haar telefoon voor mij, dan je opeen, dus des me jere, joh. Ja. Ja. Dus Asan Sabra dat tegen me. Het klopt, no? Ja, maar dat heb je contact TV in een bepaald programma? Of naar nieuws? Of wat? Ja, hoe deed het? Dus is het op de nieuws? Oké. En dan de maandag, het is verjaard.
1: Amerika,

0: un indicativo. Voy a dar un indicativo más. Y que van desde más bien que el de mala más. Se enamoró Piwa. Se enamoró cuando cosas que alguien fue a la casa y mira más.
1: Ya want Luko hebben je brada een. En daarom ik Luko ouders ook toe, hè. Nomos een. Is in de chingo naar bepaalde pressie. Die alleen maar mannen zullen zijn. Want volgens mij de meeste sma voor uno zijn christenen. Volgens mij nanga tap ai. De er volgt den dominee. Maar die dominee is ook een mens. Het is niet een god of zo. Het is gewoon een mens. En libisma, het doet den sandati. Omdat zeker de ouders er vertrouwen, maar omdat ze dan dominee zijn of de wandati. Het is en blijft een mens. Dus een. Bonvoer voor ono, cohorent op Afrikaanse Surinamers, look boom, pay you a charge op Chingo Gopoti. Desnoods blijf je daar ook. Maar omdat dit maar voor ono, bigibrada, ze denken dat omdat die persoon een paus is, omdat die persoon een predikant is. Dat ik kan zijn niet chingo drapen blindelings. Nee, je weet niet wie die persoon is. Je weet niet wie die persoon is. Dat is waar. Maar toch maar een punt, hè. En wat meer volgt de Afrikaanse Surinaamse mensen. De moest stap naar Asan DC. Dat omdat

0: persona wan dominee, dan je vertrouwt aan dat hij helemaal en dan wisi chari pin go drape i kalibi pin jeng en bla bla bla. Maar mijn mensen moeten weten, nu lukken aan buitenkant voor alibisme. Want als hij nu no de naar buitenkant, dan zijn de naar in alibisme dat hij. Is hij toch naar innerlijke, maar nu je nog maar zie aan innerlijke. Dus met kaardes maar op, voor alsjeblieft, if you love your king, nu ga ik op your king zomaar naar een presie. Dat noos je een tander bij toe. Als je in een bijles hebt, zorg dat je gang mee. En als je een kerk is, dan begrijp dat de sma gaat ervan uit dat het goed is. Maar libisma et alibisma, brada nga sisa.
1: As you talk in you, say baby, come on, look at all that you son, that you. You must be baby. No. But no one does, man. Brother one, that you, boom, with this sunny, boom, that you sunny, and then they pull all the food. Hey, that you have to lock me, eh? Come you want more baby? Come here. Come here, also. That is true of contact me with for sector. You call me out and me blame you also. You call the gate answer of contact me with the way to move with it. Who can't understand Nangami? No man. They call me out that this move of God no move.
0: Omdat ama echara neem voor een dominee, dat boem voor of desma, e vertrouw desma dat die. Maar een mens blijft een mens, bradanga sisa. Het anatrobi, if soort functies desma abi, een mens blijft een mens. En jap mannen, die gewoon met kleine kinderen naar bed gaan. Wie is nou een dominee of wat dan ook? Nog eens dan denk ik dat ach deze doet het niet. Inom de nog eens ik denk kans dat hij want na Joop King als hij niet over ferry.
1: Mami, ik heb je wat zijn. Wat eigenlijk alle dag maar politie hier weer hè? Je bent even over scoren. Wat is toch? Dit is maar een probleem. Nee, we zijn slimme mensen, man. Maar zij is dat, denk je, adviseert de ouders, hoe we dat je kind nog allemaal niet voor dat die. Terwijl je allemaal niet voor wel. Je allemaal niet voor wel. Maar, zeg maar, je denkt, je hebt een blakke wang, normaal. En dan kan je nog niet voor wel weten, man. Daarmee assisteer de ouders. Nee, no, dat kan ik niet halen. Toen bepaalde man. Ik denk de meest wel loopt. Dat komt gewoon niet smaak. En de ouders is vooral advies voor een docent. Weet wel, meer
0: me casa and that. Yeah. Luku on dan nek sa me taki fan an a moment sang you ye luku langa langa ye luku as ma fu beta kante and then an ma you know sap sana sans dona in safe dance ma does dan more better of US donder bay. Ja, of in een chat je opgingen naar de president dat hij
2: meegenomen.
0: Dus des mafu uno, nomus des zo een tak aan een spot aan een dominee dat de. Ja. Abundang make my
1: have to bear
0: that. Yeah, abu make my mai sanga nana dang ai. Okay, yeah. Yeah. Yeah, that was een telefoon gesprek met Barada Cedar. Dit kan ik niet zo goed nog hoor. Oké, en ja, broeders en zusters, zei Arki A. Tori nog. Hoe zou je dat alle zonde midden naar Radio Razo? En dan if you are here, more of Arki A. Tori. Dan zou ik zeggen, Arki zoon de sa e konto. Ja, dat weet ik ook egi aan. Weet ik ook egi aan Sani. En hoeveel is een paar minuten hebben we nog? Zo'n beetje vier minuten.
3: Ja.
0: Dus een. Ja, gelukkig heb ik een beetje. Ik kan die muziek zetten hoor. En als aan die verite is dan een presie. En dan een. Ja, we artje een poko even tot straks.

0: Ja, Brada Ngasisa. We zijn aan het eind van dit programma. Neem me niet kwalijk dat het een beetje dat het een beetje niet goed is gegaan. Maar een Lexamitegi misrefikba. Ik heb gezien dat een bijvoorbeeld Sisa Shirley kan dit heel goed. Dus een wanneer zij hier zit, dan ga ik, al hoef ik niet dit te doen, dat ga ik toch komen, alleen maar om het goed te kunnen. Want wang een ja, boomfoto's maar een arki. En dan wil ik niet dat, dat het van, zoals hoe het vandaag is gegaan. Tangita kute kute fu arki. En met mama aisanga anana denanga un ala mala. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Of trouwens, aanstaande zondag. Ik kan Arkimi altijd via radio Razo. Tussen 5 uur. Google Meeting en 7 uur. En soms tot 8 uur. Dus Arki Atori aanstaande zondag. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Waar is die muziek? Muziek is weg. Nou, dan heb ik. Want dan heb ik dan 2 maanden.
1: Als je hem dichtzet, gaat hij weer terug naar het begin, hè?
0: Maar waarom hoor ik dat nu niet dan?

0: Het is een aftellen. En dan volgende week, dan kom ik gewoon zitten met een, die dames hier. Goed te weten hoe dit moet, want het lukt me niet. Ik ben technisch niet goed. Ik ben wel goed in andere dingen, maar technisch ben ik niet goed. Ik geef het gewoon, het is gewoon zo. Tanita kute kute en voor Arki. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Wel dat je de kritische noten moet laten zien wat een vrouw heeft gedaan. Maar wat ik wel wil meegaan, dan lees je de Nederlandse Bank 5. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week.

0: letsel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed, het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtiman er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun souman no december. Esse nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw €50 waard? Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw €50 waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze

naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Mami, you ook toen aan een eierkamera zou weer potamo fodoro. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Ja.
1: Hoe bedoel je?
0: Den boy kan luku tenju oso. Tenju de, tenju na de, luku je wandelgangen. Nanga a camera die je pot neemt op voor
2: maar de taki, als al zei de no, minu safa de kare, en me kuste na en singi.
0: Hoe heet dat AI, hè?
2: Mier, hè?
0: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
2: Het wordt nog gevaarlijk.
0: Verschrikkelijk, ja.
2: Ja?
1: En we
2: hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
1: En wie denken dat het dieper ervan wordt? Uno Orusma.
2: Ja, Uno.
1: Uno Orusma wordt het dieper. Dat Uno maar volk, de goede jongen op je kan volk bepalen zijn. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn.
3: Ik wil je alleen zeggen, AI, ik weet niet of je gehoord hebt vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
0: te veroveren.
1: Ja, en dan veroveren op de kolla.
3: Vernietigen.
0: Oh, vernietig.
1: Ja.
3: Dat hebben de bazen van AI zelf.
2: Ja, dat hebben gezegd, ja, het klopt. Meneer Safadé Kare, en met u steen na en zingen.
0: Hoe heet dat AI, hè?
2: Mierre, mierre.
4: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
5: Nee, correctie.
4: Oh.
5: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
4: Vrijdag is ze jarig geweest.
5: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag. Okay.
4: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook nog. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is net zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
5: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
4: Mm-hmm.
5: En ze, zoals jij.
4: Ja.
5: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
4: Top. Gefeliciteerd nogmaals.
5: Dankjewel.
4: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
5: Klopt.
4: Hoe gaat het met je organisatie?
5: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar dat gaat goed. Ik ben tevreden.
4: Oké.
5: Ja.
4: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
5: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
4: En dat al 30 jaar lang.
5: Ja,
4: dat is vakmanschap.
5: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbare toevertrouwd.
4: Mm.

0: om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken, maar ook om iets terug te doen. Voor taki den tangi, weet je? Dat vind ik belangrijk.
1: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
0: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
1: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
0: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen. Ja. En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
1: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Verleden week gaan we back samen met Mart 30 jaar. Hij was een van onze hoofdsponsors.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
0: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
1: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
0: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
1: Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
0: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is een hele tijd.
0: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
1: Ja.
0: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
1: Juist.
0: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten.
1: Ja,
0: hoor.
1: Dat heb je heel keurig en goed gedaan.
0: Vergeten.
1: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk dank daarvoor.
0: Ja.
1: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
0: Dit is nu mijn core business. Ik heb in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan naast een laatste groet.
1: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
0: Diepiepoeren.
1: Ga zo door.
0: Ja,
1: en we houden contact.
0: Dankjewel. Want misschien moet ik een keer weer in de studio
1: komen. Heel graag.
0: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
1: Gaan we doen.
0: Ja?
1: Je wordt uitgenodigd. Op de band.
0: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
1: Dankjewel. Succes. Tussentijd, terwijl je zit en zie je twee dames binnenkomen.
2: Ja, ik zag twee dames binnenkomen.
1: Nou, ik heb een afspraak met ze, want zij zijn van een andere dansstijl, soort. Andere danssoort. We hebben disco gedanst, hip-hop, R&B, salsa, merengue. Maar deze dames zeggen van nee, wij doen het anders. Wij doen een setdans.
2: Wat voor?
1: Setdans.
2: Ken je dat niet? Ik ken ballroom.
1: Nou, setdans heb je nooit gezien, nooit meegemaakt. Dus het is een traditionele danssoort,
2: misschien,
1: hoor.
2: Oh, ja, goed. Nee.
1: Nee?
2: Niet echt.
1: Oké, dames aan tafel. Twee bekenden, die hebben we al eerder gezien. En deze mevrouw is een zeer bekende directrice geweest van Belmer Park Theater. Ja, die zie je niet elke dag. Maar ze is er. Ernestine Convalius en mevrouw Braafheid. Die mag daar zitten, want we hebben 10 minuten gereserveerd. 10 minuten tot 12 minuten om te vertellen waarmee ze bezig zijn en waarom wij erbij moeten zijn wanneer ze het gaan doen. Welkom in de studio, dames. Je bent op een snelle fiets hier naartoe gekomen.
3: Dank u wel. Gelukkig.
1: Ik zie je.
3: Ja, toch. Techniek is.
1: Ja, je kwam snel binnen met je fat bike.
2: Ja, ik wou vragen, is het met ondersteuning?
3: Ja, natuurlijk. Ja,
1: welkom, dames. Vertel wie je bent en wat je doet.
3: Ik ben Marjorie Braafheid. Dochter van Edwina Braafheid en Just Kappel, allebei Weilen. En samen met Agatha Nijhorst hebben wij in 2019 een setdansgroep opgericht, genaamd Diop. En Diop staat voor Dansen is ons plezier. Dat was ook de naam van mijn vaders zetdansgroep in Suriname, want hij was...

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het verstand op nul met meneer Max Zordam. Goedendag, meneer Zordam.
1: Ja, dag. Ik heb een hele grote vriend verloren. Goedemiddag, luisteraars. Ik ben een beetje verdrietig en bedroefd. Want een hele goede vriend van mij is heen gegaan. Ik ken die jongen.

0: for me, my life.
1: And that's the criteria. When the yoga is left, the soon coming forward.
2: Meneer Sordam,
1: ja.
2: uw microfoon is een beetje zacht, dus we horen het niet zo goed.
1: Een beetje zachter.
2: Ja, u moet harder praten, want of die microfoon is een, het komt heel zacht over.
1: Oh zo, nu wel.
2: Ja, het is zacht, ik weet niet wat er aan de hand is daar.
1: Ja. Oh, even kijken hoor. Ja, hij staat helemaal open.
2: Oké, we gaan kijken wat het nu gaat doen.
1: Bij mij staat hij helemaal open.
2: Want u valt af en toe gewoon weg, doordat het te zacht is.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, hij staat hier helemaal open bij mij hoor. Helemaal open.
2: Ja, hier staat hij ook helemaal open. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Hier staat hij helemaal open.
1: Ja? Hoe zou dat komen? Hoe is het nou?
2: En die volume van u is helemaal aan, hard?
1: Wat zeg je?
2: Is die volume van uw telefoon helemaal hard aan?
1: Ja. Dat klopt. Ik heb het helemaal uitstaan.
2: Want u komt heel zacht, komt u erin.
1: Ja, nu ook nog.
2: Ja.
1: Nu ook nog.
2: Ja, u komt zacht erin. En als het zo zacht is, dan vallen we weg, vallen we eruit.
1: Ja, ja. Nou, ik zie dat het hier helemaal open staat door Polyman.
2: Oké, we gaan kijken hoe ver we komen als het weer gebeurt.
1: Ja, dus ik kwam niet goed over.
2: Nee, net was het te zacht.
1: Net, hè?
2: Ja, dus we gaan kijken, we proberen gewoon verder. Praat u maar verder en dan kijk ik als het weer gebeurt.
1: Ja, zeker. Ja, een heel goede jongeman, een vriend van mij is geworden. Het is net als een zoon van mij is geworden. Patrick Gerwald. Hij had de leiding in de tijd bij aan de Kingelstraat.

0: Het is zo intiem. Zo goed geworden. Het is een jongeman die geen hogeschool heeft gehad. Maar in die 40 jaren dat ik hem ken, we waren elke dag samen. Heeft hij meegeleerd en heeft zich opgewerkt in de samenleving. Tot een man met respect. Respect voor iedereen. En weet je wat me zo aantrok? Het is een jongen die heeft geleefd in een liefde, met liefde en zorg voor andere mensen. Dat heeft hij altijd gedaan. En heeft een goede naam gekregen, ook bij mijn vrienden. Bij iedereen die hij ontmoette, kwam hij direct vriendelijk over. Het was een man die overal waar hij kwam met liefde werd ontvangen. Maar dat liefde zelf op hij ook. Het straalde gewoon van hem uit. Dus daarom kan ik niet nalaten om vandaag over hem een warm hart toe te dragen. Ik mis hem ontzettend veel. Zijn lach. En wat hem opvalt is die vrijgevigheid. Hij was vuil. Hij hielp andere mensen. Hij stond andere mensen bij. En altijd stond hij klaar voor iemand. Vooral voor mensen die sociaal zwakker waren. En daarom ben ik diep geraakt dat hij is overleden. He? Zijn leven op aarde is geëindigd. Maar de warmte die hij uitstraalt, denk ik en weet ik, zal bij mij toch blijven voortleven. Ik zal moeten gaan wennen aan de nieuwe jaar. Ik ben echt verdrietig geworden. Maar ook ben ik dankbaar voor zijn leven die hij heeft gegeven aan de samenleving. Dus zijn plotselinge heengaan heeft mij zeer getroffen. Hij is 24 september overleden. Ik moet er nog overheen komen. Maar ik reken erop. En weet dat wat God doet, is wel gedaan. En hij weet waarom hij Patrick heeft opgenomen in zijn schoot. Omdat hij toetreedt in het hiernamaals, in het hemelrijk. Patrick, we nemen afscheid van jou. En ik ben ervan overtuigd dat je vredig zal worden opgenomen.
1: Attention! Mesdames, mademoiselles et messieurs, actuellement nous répondons à ces morceaux d'ambiance là que tout le monde connaît là. Préparez les autres parce qu'il y a des bâtis.
2: Een hele goede middag nog steeds. En u bent nog steeds bij Cruderi. Vandaag met Maureen Held in de house. Glenn zit ook aan tafel. Roger de techniek. En aanbeland is de heer Essenboom Hugo. En hij gaat ons van alles vertellen waar hij zich mee bezighoudt. En ik zou zeggen, welkom Hugo. Stel jezelf maar even voor. Wie ben je? Wat doe je? En waar hou je mee bezig? Dat is hetzelfde.
3: Goedemiddag voor de mensen in Nederland en goedemorgen voor de mensen in Suriname. Maureen heeft me al geïntroduceerd. Mijn naam is Hugo Essenboom. Ik woon in Nederland op mijn pakweg mijn 13e vanuit Suriname hier naar Nederland gekomen. Ik heb over de wereld gereisd. Curaçao, Nicaragua.
4: Ja, u moet of wat harder praten, want als het te zacht is, valt u eruit. Gaan we er steeds uit?
0: Ja, zeker. Misschien ligt het aan mijn stem. Moet ik mijn stembanden gaan oppoetsen? Maar ik wil besluiten met Patrick toe te wensen. In de schoot van de Heer opgenomen. En toetreed in het hiernamaal. In het hemelsrijk. Ik kan niet anders zeggen dat hij is ons voorgegaan. Helemaal voorgegaan. Want wij gaan allemaal dezelfde weg op. En dat is het. Tamboom. Tamboom. En zeven sweetie. In a new lily. Sunday. Op de grond op. Ja, luisteraar, dat was even een toespraak. Bij afscheid van Patrick.
4: We hebben een beller.
0: Ja, zeg het maar. Zo. Hallo. Hallo.
4: Hallo, zegt u maar. Ja, hij is weer weg.
0: Ja, zegt u maar. Ja, dat is het.
5: Hallo.
4: Ja, zegt u maar.
5: Hallo.
0: Ja.
5: Hallo.
0: Ja, ja, ik luister, ik hoor. Zegt u maar.
5: Hallo.
0: Ja. Hallo.
5: Hallo.
0: Hoort u mij? Hallo.
5: Hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u.
5: Oh.
0: Hallo. Kairen, hoor je die meneer? Hallo.
4: Ik hoor die meneer, maar hij hoort het niet, dus ik weet niet wat er aan de hand is.
5: Hallo. U bent goed te verstaan.
0: Hij zegt dat u goed te verstaan bent. Goed te verstaan. Kairen.
4: Ja, ja. Nee, maar zegt u maar, kijk, heeft u wat te melden, meneer? We gaan verder, hè, meneer Solan.
5: Heel goed te verstaan met Overman.
0: Met wie? Met wie?
4: Meneer Solan, we gaan verder.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik heb... gezegd dat het een man is die ons heeft verlaten. Patrick. Ja, nou kunnen we weer aan de orde van de dag. En dat is, ja, de situatie op het ogenblik. Zowel in Suriname als in Nederland. Ja, het is helemaal niet mooi. Ook de schietpartij in de Bijmer, in de Bijmer. En van Marcel Blijk, een hoofdbewaarder bij de gevangeniswezen in Zaandam. Dat is ook zo'n triest geval. Dat man gewoon wordt neergeschoten door een echt gedetineerde. De situatie verandert. Ik ben nu laat eens kijken. 40 jaar ben ik gepensioneerd als oud justitieman en bij het gevangeniswezen. Dit soort zaken hadden wij niet gekend. Want iemand die een ander het leven beneemt, dat is toch verschrikkelijk. Terwijl je zelf op het verkeerde pad bent, dan ga jij, omdat jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de dingen die jij gedaan hebt en die niet passen in een samenleving, en je daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld, dan vind ik dat je die verantwoording op je moet nemen. En je straf uitzetten. En je moet je gedragen naar mensen toe. Want wij zijn allemaal mensen. Niemand is volmaakt.
5: En dan kun je...

niet zomaar het leven van een andere nemen door fouten die jij hebt gemaakt in de samenleving. Ik kan me dat niet voorstellen. En dat er zulke mensen rondlopen. Ja, het is nou eenmaal zo. Alles heeft een goede kant. En alles heeft een slechte kant. Er zijn goede vruchten, maar er zijn ook bedorven vruchten. Er zijn goede mensen, maar er zijn ook heel slechte mensen. Die van inborst slecht zijn en die niets in zich hebben van goedheid, van barmhartigheid, van medemenslievendheid. Maar de mensen die alleen en dan ook alleen aan zichzelf werken, dat is onvoorstelbaar. We zijn allemaal mensen met onze menselijke eigenschappen. En we moeten elkaar respecteren. Sowieso. Niemand is feilloos. Niemand, en dan ook niemand, is zonder fouten. We hebben allemaal fouten. Niemand kan zeggen, ik ben foutloos. Ik ben alleen de goeie. Willekeurig, bewust, onbewust, doe je foute dingen. Doe je dingen die niet passen in een samenleving. En daar wordt er geen rekening mee gehouden. En dat vind ik heel, heel erg. En in die 100 jaar dat ik leef, zie ik al die veranderingen. 100 jaar geleden was de situatie heel anders dan thans het geval is. De verhoudingen tussen mensen is heel anders dan 100 jaar geleden. Daar ga je beter met elkaar om. Natuurlijk waren er ook misstanden en ongeregeldheden, maar die lagen anders. En de omstandigheden waren ook anders. De levensvatbaarheid was ook anders. Je ging op een andere manier met elkaar om. En dan zie je dat in de generaties die komen andere levensvormen worden aangenomen. Dat we anders met elkaar gaan. De positieve dingen die komen op de achtergrond. De geestelijke wijsdom, de geestelijke rijkheid gaat achteruit, luisteraar. Mensen richten zich meer op het materiale deel. Het materiële deel van het leven. Terwijl het materiële deel niet zegt. Ik heb niks aan een miljoen als ik geestelijk niet rijk ben. Je moet geestelijk eerst rijk zijn. Natuurlijk heb je geld nodig om te leven. Een dak onder je hoofd. Maar het is niet zo dat dat egocentrische van de mensen boven water komt. En dat men meedogenloos een andere vermoordt. Dat is, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat je boos wordt. Ik kan me wel voorstellen dat je iemand een klap geeft. Ik kan me wel voorstellen dat je dingen doet die niet passen in de samenleving. Maar ik kan me niet voorstellen dat je het recht in handen neemt om een ander het leven te benemen. Dat is onmogelijk. Dat moet je niet doen. Maar ja, wij zijn allemaal mensen. En iedereen heeft zo zijn eigen grenzen. Iedereen heeft zo zijn eigen gevoel. Maar dit heeft te maken met gevoel, emoties, welzijn, ego. Alles heeft het te maken.
en de omstandigheden waarop je leeft. Wat wil je van jezelf? Wat verwacht je van jezelf? En wat vind je van het leven? En hoe ga je om in het leven met jezelf en met anderen? Dat is belangrijk om een goede levensvorm te kunnen aannemen. Dat is het punt. En daar gaat het om. En al deze dingen heb ik gezien veranderen. Maar dat is begrijpelijk. Want omstandigheden veranderen, dus het gedrag van mensen gaat ook veranderen. Natuurlijk. Maar probeer het positieve eruit te halen wat het leven te bieden heeft. Het positieve en niet het negatieve. En ik weet wel dat omstandigheden hiertoe bijdragen. Welke weg te bewandelen. Dat is inderdaad zo. En daar kunnen we zelf niets aan doen. Omdat de natuur heeft ook zijn grenzen. Natuur. De natuur speelt ook mee. Begrijpt u? En ik vind dat we daar rekening mee moeten houden. Hoe ga je met elkaar om in het leven zoals dat leven ons te bieden heeft? En hoe ga je met elkaar om met je familie, met je vrienden, met je kennissen en met je relaties? Hoe ga je met elkaar om? Wat kun je van elkaar betekenen? Het leven, hoe? Kunt u zich afvragen wat het leven zelf betekent? Het leven, leven. Wij zijn mensen en leven. Maar planten en dieren leven ook op hun manier. En dat is wat ik bedoel. Het leven zelf. Hoe ervaar je die? Wat verwacht je van het leven dat jou gegeven is? En als het even kan, probeer het goede eruit te halen. Want alles wat bestaat, heeft een negatieve kant en ook een positieve kant. Al deze twee factoren, die zijn inherent aan elkaar. Het ene zit vast aan het andere. Ze zijn niet los van elkaar gezien. Dus iemand is niet alleen goed of alleen slecht. Al die twee factoren zitten in die persoon. En de omstandigheden, lieve luisteraars, gaan bepalen welke van deze factoren boven water komen. De omstandigheden gaan bepalen wat zichtbaar wordt. De goede kant van jou of de slechte kant van jou. En al dat alles heeft te maken, nogmaals, met de omstandigheden. En natuurlijk, de grenzen die je stelt om met elkaar op een respectvolle manier te leven. En op die manier kunnen we elkaar gaan waarderen. En moeten we elkaar ook gaan waarderen. En moeten we elkaar ook gaan bijstaan. Moeten we elkaar ook gaan helpen. Dat is de weg dat we moeten bewandelen. We zitten in dezelfde trein op weg naar dezelfde bestemming. Alleen zitten we allemaal in verschillende wagons. En dat ontgaat vele mensen. We zitten in dezelfde trein naar dezelfde bestemming. In verschillende wagons. En dat ontgaat iedereen. Want wat het is, iedereen gaat dood. Op langer of korter termijn. Niemand heeft dat eeuwig leven. Je kan wel een eeuw leven zoals ik heb een eeuw geleefd.

법을 놀리거나 해요. But I come over that as an aid. And isn't it, that it's like a, for an update. And I said, the date, Greg. And you read what it leaves from Batika and what you read from Hale. Then there is self movement. The region while you're on two men. And the region what you will. And the region over while you're not too much guy. And the career, you leave her. Oh, bewitch, believe in. And I said, that can do then, say, of a very good manner, in that labor, on God. You can differentiate for yourself, my father. And niemand, nogmaals, luisteraar. Niemand is gelijk aan de andere. Iedereen is uniek. Iedereen is zelfstandig. Iedereen heeft zo zijn eigen grenzen. En probeer niet jouw wil op te brengen aan de andere. Omdat die andere een andere persoon is. Met andere grenzen. Met andere zienswijzen. Met andere inzichten. Met andere gevoelens. En dat kan met elkaar stuiten. Laat die andere gewoon eens een waarde. Zomaar een wango. Ik wil gewoon. Shoot dat trouwens. Of een andere doodsteken. Of. Ja, ik. Als je die andere is. Als je dingen doet die niet passen. Dan moet je ervoor moeten. Want je bent niet alleen op de aarde. En dat je alles kan doen wat je wil. Wat is dat nou? Je moet ook rekening houden met je medemens. Als die man dat wil doen, of eten of drinken, laat hem dat doen. En als het niet past in jouw straatje, dan doe je dat niet toch? Die man kan je niet zeggen, je moet aardappel eten. Je kan het toch niet in je keel dringen en dat je het moet slikken. Ik kan het wel zeggen, ik vind het lekker en het is goed voor je lichaam of wat dan ook. Maar hij kan je nooit die aardappel in je keel stoppen dat je het moet slikken en drinken. En daar moet je van bewust zijn als mens. Je moet jezelf, zelf kunnen beweren. Je moet jezelf kunnen verdienen. Ik hoef niks op te dringen te krijgen. En dat is wat ik altijd predik naar mijn medemensen. Doe de dingen waar jij genoeg hebt. Bepaal de grenzen voor jou zelf. Probeer de grenzen niet te bepalen voor de anderen. Dan ben je bewust van wie je bent, zoeken naar jou. Dan moet je toch weten dat het uitgangspunt is. Als je bewust bent van jezelf en je weet waar je naartoe wil in het leven, dan ben je niet meer egoïstisch. Dan ben je niet meer egocentrisch. Want egoïsme is een gemene slangwoord. Egoïstisch zijn. En de drang om alleen maar aan jezelf te denken, dat kan gevaarlijk zijn voor andere mensen om je heen, voor je medemens. Laat die ander in zijn waarde. Nog een jugo in de maatschappij. Lieve man, als je vindt dat je nog een jampje in de kastje daar niet aan hebt. En ik van jou, trouwens van jou in de kassie. We gaan jou mee. Ik van vier, ik van vier en sweetie. We gaan van jou mee zijn. Want mijn lopen, dus mijn jou mee. En dan van een kontijn met dat je je. Je om jou mee toe, want dat sweetie naar boven die is reed. Mijn schrijf moet zijn. Ik van boven en ik van sweetie.

0: me say, you know, contain me, a sweetie, me got chasing, at me, and if you tell them, a sweetie, yamen, yamen. But the other son shall meet me, when the ainer eight and G8, the ainer eight well tender cars, when the under cars, the under cars either, when the head to the eight are crazy, the other light purses and the night when they come. Listen with the under, they can't bring it. We're crazy. And some of them has to say, proper. And that is what it says. You moot, regenen, houden, met je medemens. Als je dat kan doen, dan ben je op de goede weg. Dat is wat ik vind. En je hoeft niet aan te nemen wat ik zeg, dat het ook zo is. Maar dat is de ervaring die ik heb. Zoals ik mijn leven heb ingesteld. En zoals ik vond dat ik moet leven. En ik heb van de ervaringen geleerd, de dingen die niet goed zijn. Ja, dan leer ik het. Dan zeg ik, oh, dan weet ik dat ik het de volgende keer niet meer moet doen. Of dat ik het de volgende keer anders moet doen. Of dat ik de volgende keer rekening moet houden met die anderen. En dan heb ik de les geleerd. Dan heb ik de les geleerd. En zo kan ik mijn leven dan ordenen en voortzetten. En zo kan ik met andere mensen leven. En maar dan kan ik niet alleen met anderen, maar kan overal. Met Taiwan. Als je wilt. Ik heb veel gereisd. En ik heb gezien dat het werkt. Het werkt. Als je jezelf bent en blijft en bewust bent. Zo'n you. En je presenteert jezelf als zodanig. Dat je overal op een prettige manier wordt ontvangen. Nooit op een negatieve manier. En ik heb weer gereisd. Dat kan ik wel zeggen. Het Caribisch gebied helemaal. En Europa ook heel veel, want ik ben. Ik zou nog meer willen reizen. Maar de tijd schrijft. En mijn, laat ik zeggen, mijn kracht. En de drang, ja, dat is minder geworden. Ik loop minder goed. Ik loop niet meer als een jongeman van 50 jaar. Nee hoor. Ik moet die laten het afweten, want de tand destijds doet zich gelden. Ik heb niet het eeuwig leven. Dus ik weet dat ik. Ten slotte ook deelgenoot wordt van de mensen die mij voor zijn gegaan. Maar ik heb mijn leven zodanig ingesteld dat ik het gezond blijf. Gezond blijf. En dat ben ik gelukkig tot vandaag nog zo gezond, goed en wel. Ik heb geen aandoeningen. Ja. Ik ben een beetje, hoe noemen we dat, hoge bloeddruk heb ik. En ik eet wat minder. Ik ben een goede eter hoor. Mijn loopt zit in jou. Maar ik weet niet, maar ik eet niet meer zoveel als vroeger. Eh? En daarom ben ik ook niet meer zo potent. Dat is zeggen, een stevige, gespierde jongeman. En dat zou ik nog graag willen zijn. Maar de cellen, die groeien niet meer zo snel aan. En dan, ja, dan ga je. De natuur, die eist een tol. De tand, destijds doet zich gelden. Dus, dan moet je accepteren. En dat heb ik ook gehoord. Ik heb me geaccepteerd en ik weet dat de weg voor mij op een gegeven moment eindigt. En daarom probeer ik zoveel mogelijk de goede dingen uit het leven te halen. De goede dingen dat het leven nog te bieden heeft. En de lieve mensen waarmee ik nog te maken heb. En ik, ja, de mensen zijn zorgzaam, maken zich druk over mij. Iedereen vindt het Hänen kuten, ja sellaisen vän, ja hänen sanoi, että jäämällä, että ne on lot merkän lupa ja rena, juna sport, ja se on krakvelu juna. Maar jammer, de spieren en de natuur, die eet het dan. Dat kan. Ik kan niet eeuwig jong blijven. En dat is niet alleen voor mij, maar dat geldt voor iedereen. En dat is wel een schrale toestand. Ja, dat je weet, iedereen moet en gaat die weg bewandelen. Ik vind het. Ik heb een prachtig leven gehad. Ik leer nog steeds van de mooie dingen die uit het leven gegaan zijn. Ik maak ook nieuwe dingen mee. Dus dat wil zeggen, die ezelkant van vroeger ken ik niet meer. Huh? Die, hoe je met elkaar omging als broer, zuster, familie, buren. Dat is helemaal veranderd. Suriname is ook helemaal veranderd. Als je ziet wat er allemaal gebeurt daar, dan denk je, nou, liever dan maar weer die oude tijd hoor. Dan was het veel liever, veel prettiger, veel leuker met elkaar omgaan dan nu. Nu allerlei stromingen doen met invloedvelden. En mensen gaan anders met elkaar om ook. Notabene. Het enige dat is dat ongewijzigd is gebleven, is de voortplanting. De voortplanting dat mensen ontstaan, leven, vergaan en dat er nieuw leven ontstaat. Andere mensen, andere dieren, andere planten. En dan krijgen we weer andere situaties. Dat is wat gebeurt. Dus de veranderende omstandigheden die we hebben heel veel, en de wetenschap die wordt verrijkt. Ook de wetenschap heeft voor- en nadelen. Sommige dingen zijn voordelig, maar andere dingen zijn weer nadelig. De atoombom en moleculair is voordelig in bepaalde opzichten. Maar aan de andere kant is het ook nadelig. Want dat kan desastreus zijn voor de toekomst. Dat heeft invloed op de toekomst. Dus alle veranderingen zijn niet altijd ten goede. Verandering vindt plaats zonder dat je er erg in hebt. Je wordt groter. Je krijgt grijze haren. En je krijgt kinderen. Je krijgt kleinkinderen. En achterkleinkinderen heb ik ook nog. Ja, dan zie je dat het leven een bepaald patroon heeft. Ontstaan, ontwikkelen en vergaan. Dat is het leven. En als je dat bewust bent, dan moet je proberen zoveel mogelijk het goede eruit te plukken en gebruik maken van al het goede. En ik heb over Patrick gesproken vanmorgen aan het begin van de uitzending. En dat is een jongen die heeft flink en goed gebruik gemaakt van de positieve dingen die het leven hem te bieden heeft gegeven. Hij was echt niet materialistisch. Hij was vrij veel hele mensen die minder vrij waren. Hij hield mensen die behoeftig waren. Hij dacht meer aan zijn medemens dan aan zichzelf. Hij dacht ook aan zichzelf hoor. Hij zorgde wel dat zijn gezondheid. Maar helaas werd hij gepeld door een of ander kwaal in zijn maag. En dat heeft hem het leven gekost. En is hij daarom ook niet meer met ons. Ik wil u daarom even luisteren. Want het in my book, Welche alle Meiden, heb ik hierover ook veel geschreven. Hoe de interactie moet plaatsvinden tussen mensen, zodat we iedereen kunnen accepteren zoals ze zijn, zodat we iedereen kunnen respecteren voor wie ze zijn. En dat betekent dat we op een positieve manier met elkaar door het leven kunnen gaan. En genieten van de leuke dingen dat het leven ons te bieden heeft. In plaats dat er moordenaars ontstaan en mensen die allerlei negatieve dingen doen om anderen het leven zuur te maken. Dat is het. Dus het leven bestaat eigenlijk uit positieve en negatieve elementen die samen gaan. Daarom heb je wit en zwart. Daarom heb je goed en slecht. Daarom heb je heilig en satanisch zijn. Die twee dingen lopen altijd met elkaar samen.
1: Meneer Sordum, we gaan het laatste minuut weer in.
0: Ja. Dus daarom zeg ik ook, lieve luisteraars, Tango en social lobby tot over 14 dagen. Dan ben ik weer met u. Wil de Heer mij nog even met jullie vasthouden? Dan kunnen we weer lekker met elkaar een gedachte wisselen. Tango en social lobby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar.

0: rockets ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: hele goede middag op deze mooie vrijdagmiddag. Donderdagmiddag zelf. Ik ga aan de vrijdag, donderdagmiddag verheug me eigenlijk meer op de vrijdag. Want we gaan bijna het weekend in. Voor heel veel mensen is het vandaag ook de laatste werkdag. En voor degene die, je hebt nog mensen die op de vrijdag halve dagen werken. En anderen die helemaal niet op de vrijdag werken. Dan begint het weekend al vandaag, laten we zomaar zeggen. En je merkt steeds de laatste tijd dat mensen verheugen. Ze verheugen zich op het weekend. Ze verheugen zich op de rust. Heel veel mensen zijn al begonnen met de grote schoonmaak. Ja, zijn al langer de schoonmaak, maar nu grote schoonmaak. Winterperiode in. Op en naar het volgend jaar zijn ze al mee bezig. Van voor december, we zijn een stapje voor. Een paar maanden voor. Cream osso, dweilen, verven. Van alles zijn we aan het doen. Om eigenlijk de overstap te maken naar het nieuwe seizoen, de winter. De winter is een periode dat mensen zich terug gaan trekken. Maar gelukkig zit ik niet alleen, zit met Tyrant van Wakka.
1: Zuipsa.
0: Midee, Faviu.
1: Rustig, man.
0: Rustig. Het is lang geleden dat we samen zitten, hè?
1: Weer een paar jaartjes, man.
0: Ja, toch? Dus dat. Maar hoe zie jij het weekend? Leef je er al naartoe? Deze donderdag?
1: Het is gewoon weekend. Ik ben nu in Bangkok en die dingen zijn niet meer zo belangrijk voor mij, man.
0: Nee?
1: Weet je, ik heb een leuke baan. Dus voor mij is mijn werk geen werk. Het is gewoon invulling van mijn dag.
0: Oh, dat is leuk. Maar soms hebben mensen ook al hebben ze een leuke baan. Verheugen ze zich om eigenlijk op die vrijdag of die vrijdagmiddag om thuis te zitten met een wijntje, een biertje of wat dan ook. Of zeg maar, eindelijk hoef ik niet achter de laptop of de computer voor de werkgever. Maar ik mag opzoeken waar ik zin in heb. Gewoon even lekker niet aan het werk.
1: Dat heb ik dus niet. Oh. Voor mij is het elke dag vrij. Elke dag feest.
0: Ach, nou. Was dat maar waar, elke
1: dag. Het klinkt raar, maar het is gewoon echt zo.
0: Ja, maar dat is leuk. Dit is leuk. Ik denk dat mensen jaloers op je zijn als je nu zo praat. Hoe doe je dat?
1: Ja, jouw geheim. Dat is mijn geheim.
0: Al was ik het ook. Maar fijn dat het allemaal ook kan. Elke dag. Dat je het leven ziet als een feest of zo. Eigenlijk moet je het ook elke dag zo zien. Want het leven, eigenlijk moet je het vieren, zegt men toch? Elke dag moet je het vieren. Want je weet niet hoe je opstaat eigenlijk de volgende dag. Je weet niet of de volgende dag jou gegund is, laten we zo maar zeggen.
1: Klopt. Leef gewoon alsof het je laatste dag is.
0: Ja, dat zei mijn oma ook. Libeer, hè? Want ieder sap heeft Tamara je op opbakken. Leef alsof het de laatste dag is van je leven. Maar sommige mensen gaan echt los. Iedereen heeft zijn eigen manier om dat in te vullen. En wij hebben op 4 oktober, dat is zondag toch?
1: Zondag?
0: Ja, zondag 4 oktober is ook de dag van de vliegramp volgens mij. Mm. En is ook dierendag, dus ja, voor de mensen die honden, katten en geiten hebben. Of koeien, misschien vier je het met je koe. Geef je koe extra strikje, of je hond, of wie dan ook. Het is dierendag, zondag. Het is ook de dag dat zoveel jaar de vliegramp, het vliegtuig is neergestort in Amsterdam Zuidoost. Dus sommige mensen herdenken die dag ook. Ik probeer die dag eigenlijk nooit echt eraan te denken. Omdat het zoveel herinneringen oproept. Die niet fijne herinneringen. Dus ik wil die dag eigenlijk zoveel mogelijk vergeten. Maar op die dag hebben we ook de spirituele dag hier in Gein. Bij Mat Radio. De spirituele dag waar je eigenlijk... zeg het misschien niet goed. Waar men op zoek gaat. Men gaat op zoek naar van, wat mis ik? Wat kan ik nog gebruiken? Wat kan ik nog in? Wat is er nog iets wat ik kan meenemen? Is het iets wat ik nog kan leren die dag? Of misschien moet ik iets uitzoeken. Hoe moet ik een huis weer roken? Wat heb ik erbij nodig? Wat past bij mij? Welke kruiden kan ik gebruiken? Mensen die bijvoorbeeld een reading gaan doen of die eigenlijk niet weten van, die willen naar de toekomst kijken. Niet iedereen wil dat, maar sommige mensen hebben zoiets van, ik wil weten misschien, ik heb een ingeving, maar ik ben een beetje onzeker, ik wil die zekerheid hebben, die heb je nooit. Maar je krijgt soms een word je wegwijs gemaakt. Krijg je wat tools.
1: Maar bijvoorbeeld een wasie of zo.
0: Ja.
1: Kan dat gewoon... Dat moet bij een willekeurig iemand, toch of niet?
0: Waarom? Je kan toch zelf
1: ik
0: een wasie
1: weet,
0: doen?
1: Ik heb helemaal geen verstand, maar ik zou echt denk ik een keer een wasie willen hebben of zo.
0: Ik zou zeggen, kom naar de spirituele dag. Wat? Ja, kom.
1: Waar is dat?
0: Hier, met radio, zondag.
1: Zondag?
0: Ja.
1: Dan ga ik zeker komen.
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld een we hebben een, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek hoor. Ivan Evin Cairo, bekende Surinaamse man die lukus doet. En ook mensen wasjes doet. Ook mensen helpt als ze vastzitten in een bepaalde situatie. En hij geeft richtlijnen of hij geeft je aanwijzing hoe je het zelf kan doen. Dus hij is er ook voor mini-readings. Daarnaast heb je ook een dame, ik weet niet precies wat ze doet. Iets met massage zag ik. Voetmassage, vanuit je voeten kan ze dingen voelen. Die is er ook. Er is om 2 uur is er een lezing van Giovanni Linger. Hij was een paar weken geleden in de uitzending. Hij doet Winti en Kerk, die gaan samen. Dus hij geeft wat een richtlijnen.
1: Gaat het samen?
0: Ja, van hoe of wat. En ja, je gaat erover nadenken. Want sommige mensen zeggen, nou, de kerk is niet voor mij. Dat hebben de witte mensen ons geleerd. En wij doen alleen naar Winti. Maar hij zegt, dat gaat goed samen. We hebben meer dan we denken van de Joodse gemeenschap. Dat zou ook wel kunnen. Heel interessant hoe hij het uitlegt. Ik kom er wel
1: en dat is allemaal voelen. Zondag.
0: Ja, zondag. Dus
1: en
0: om 2 uur geeft hij een lezing.
1: Vanaf 2 uur?
0: Om 2 uur geeft hij een lezing. En dan is er ook een interactie waar je vragen kan stellen. Dan heb je klankschalen. Dat die weer in balans brengen. Juanita, die net hier was, die geeft dan, gaat dan met klankschalen werken. Zo'n soort therapie die je meekrijgt, weet je. Het is rustgevend. Maar je hebt ook de klankschaal waar je uit balans. Sommige mensen uit balans. En dan is er ook een
1: manier. Ik ben uit balans, denk ik.
0: Is een grote.

0: Klein staat je aan. Gereduceerd bedrag, weet je. Normaal als je bij die mensen voor een sessie gaat, dan kost het wat. Maar op 4 oktober kan je voor een gereduceerd bedrag kan je zo'n therapie doen. Weet je, wil je meer? Dan kan je altijd een afspraak maken met de persoon. Want ik zeg altijd, als je naar zulke mensen gaat, die energie moet je ook voelen. Je moet je ook goed voelen als je het doet. Dus als je met iemand in gesprek gaat, dan voel je, hey, dit zit wel goed. En als je het doet, dan moet je ook voelen dat je wel...
1: Je moet goed voelen.
0: Ja, zeker. Ja. En dan heb je ook nog mensen die voor sieraden komen. Dat zijn mensen die sieraden gaan verkopen.
1: En is het, kost het intree om binnen te komen?
0: Het is gratis. Okay.
1: En waar is het?
0: Barbecue buiten, hier in de Ster.
1: Oh, in de Ster.
0: Ja, Wouterichemstraat nummer 8, Maatradio. Wat is er nog allemaal? Als je zegt van nou, weet je, ik wil gewoon die dag gewoon even lekker eruit. Er is barbecue buiten. Je kan
1: En hoe laat begint het ook alweer?
0: Het begint om 12 uur.
1: Oké. En dan is er barbecue eten, is er drinken, is er...
0: Barbecue is er. Is de dame die cakejes verkoopt. Dus ja, kan dan bijvoorbeeld...
1: Escher cake?
0: Escher cake niet. We hebben Joan, kan je dat? Ze zit bij de World of Food, zat ze. Ja, nou, we zijn wel... Antilliaanse cakes heeft ze ook. Surinaamse cakes heeft ze ook. Ze staat er altijd op de spirituele markt. Je kan er altijd vinden. Dus ik zou zeggen, tas toe. Je hebt ook heerlijke Surinaamse drankjes. Iemand, ik ken haar zelf niet. Maar ik heb gehoord dat ze best lekker zijn. Verschillende sappen van Surinaamse vruchten.
1: Marcousa en zo.
0: Van alles. Gember, mixjes, pommes citer. Die is er ook. Dus
1: mooie prijzen. Mooie promotieprijzen.
0: Huh? Nou, we mogen geen prijzen roepen bij Mart. Anders krijg ik op mijn kop van meneer Norman. Maar het valt reuze mee. En je moet zo denken van... Alles is duur. Dus verwacht ook niet dat het 50 cent is. Maar een leuk bedragje en je hebt een leuke dag. Want tegenwoordig ga je naar een supermarkt, je vult je tas, je betaalt een bedrag en je hoort nog een echo in je tas. Ken je die?
1: Ja, ik ken het.
0: Volgens mij heb ik net boodschappen gedaan.
1: Albert Heijn hoef je niet te gaan.
0: Je mag geen namen noemen, hè? Dus ja. Je gaat een restaurant in, je koopt een portie, je drinkt misschien twee wijntjes. En je hebt gewoon de hoofdprijs betaald. En je denkt van, is dit het? Maar ja, weet je, kijk, geld moet rollen, zegt men. En ik bedoel van, je geeft het aan die supermarkt, geef het ook aan je eigen mensen. Dat ze ook een keer ergens kunnen staan. Weet je? En dat ze ook kunnen groeien. Want we gaan net nooit zo, die mensen gaan nooit zo groot worden als zo'n supermarkt. Maar ze kunnen wel groeien. Weet je? Op een andere manier. Dat geld ook op een bepaalde manier binnenkomt. En dat we ook naar elkaar op kunnen kijken van... Hé, is mijn kleur, man. En kijk, door dit is ze zo gegroeid. Of is hij zo gegroeid. Weet je? Zijn hardwerkende mensen. We gaan het nooit maken als een supermarkt. Maar we kunnen wel ergens komen, zeg ik.
1: Zeker.
0: En dan komen we alleen maar door elkaar te ondersteunen. En te helpen. En zo help je elkaar. Want op zo'n dag, dan ga je met iedereen een babbeltje maken. Je wandelt. Binnenkort zijn er de feestdagen. Je kan alvast verzamelen. Van, oh, mijn dochter hield hiervan. Je begint alvast te kopen. Je zet het mooi in een cadeautje. Dan heb je zoiets van, ah, van december heb ik het al voor mijn dochter. Je komt iets voor je zoon tegen. Je pakt het in. En je denkt van, ik sta het aan de kant. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, klinkt gezellig.
0: Kan, ja, dus kijk wat je kan missen die dag. En kom gezellig langs. De entry is in elk geval gratis.
1: Ik
0: de
1: kom in ieder geval zeker. Ik kom ook zeker kijken. Ik ben geïnteresseerd in het spirituele gedeelte.
0: Serieus? In welk gedeelte dan?
1: Wat je net zei van... Ja, wat ik zei van een wassie of iemand... Weet je, spiritueel. Ik ben gewoon benieuwd. Want de laatste tijd ben ik daar echt... begin ik er bewuster van te worden. Dus,
0: ik denk velen. Ook jongeren zijn op zoek.
1: Kijk, ik ben een halve eeuw.
0: Ja.
1: Dus dan ga je dingen anders bekijken, toch? Die Libiërs.
0: Nou, ik weet
1: die
0: niet of je al een halve eeuw nodig hebt om dingen anders te bekijken.
1: Ik had het nodig.
0: Misschien ben je nu een halve eeuw later ben je wakker geschud. Ik
1: ben nu pas wakker.
0: Er is iets meer tussen hemel en aarde. Maar als je kijkt naar jongeren om je heen. Die worden ineens wakker geschud. En dan kloppen ze bij mama en papa aan. En die zeggen bijvoorbeeld, jouw zoon zal naar je kopen. Papa, dit zou je ook zeggen van, mooi. Ik weet het niet. Ga naar die spirituele daarboy. Ik kan je niet helpen. Maar het zou fijn zijn als je ook je kind wat richtlijnen kan geven. Je ziet ook kinderen krijgen een huis. Ze gaan het huis inrichten, dweilen een beetje.

0: Je klaar behangen, ze zijn klaar. We hebben geleerd van...
1: Wie rook?
0: Wie rook het huis of maak het op ritueel. Doe een ritueeltje om het huis tot je eigen te maken. Weet je dat andere dingen die daar binnen zijn gekomen, voordat het ramen had, dat die weer de weg vinden naar buiten en jou niet lastig gevallen. Want heel veel van plekken van hier in Nederland zijn gewoon begraafplaatsen waar je gaat wonen.
1: Klopt,
0: en dan
1: klopt.
0: Komt ineens een oma van, of een opa van 3000 jaar komt ineens in je kamer zitten. Ja, ja. Die dacht, oh, hier voel ik me wel heel erg thuis.
1: Klopt. Ik heb het meegemaakt, hè.
0: Serieus? Dat kan
1: ik
0: al niet doen.
1: Weet het, ja. Ja, maar ik wil er niet eens meer over praten, man. Maar ik heb het 2 keer meegemaakt.
0: Serieus? Nee, je moet wel wat zeggen, man.
1: Ja, maar weet toch, het is nu wel een tijdje geleden, hè. Dus... Maar ik heb het wel 2 keer meegemaakt. Dus gewoon een geest, of wat het ook was, in een kamer.
0: En toen?
1: Ja, ik was slaperig. Dus ik zei aan mijn vriendin van, hey, zie je het, zie je het? Maar zij sliep. Dus ik zag het alleen.
0: Maar mama deed die geest daar. Die geest, hij
1: stond alleen daar ook gewoon.
0: Gewoon naar te kijken.
1: Gewoon op afstand te kijken gewoon.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, op een gegeven moment viel ik ook weer in slaap, weet je. Maar het was echt geen droom, hè. Het is gewoon, Messias zijn niet echt gewoon. En toen ben ik gewoon weer gaan slapen, gewoon, ja. Ik deed niks. Ik keek ernaar en ik zei aan mijn vrienden van, hey, zie je het ook? Maar zij sliep. Huh?
0: Zij dacht zo.
1: Zij sliep. Ze zei, En toen zag ik het alleen maar. Ik ben weer in slaap gevallen.
0: En dan heb ik het nooit meer gezien.
1: Jawel, nog een keer, maar in een ander huis weer.
0: Misschien is het iets die je achtervolgde.
1: Nee. Maar daar nu al heel lang niet meer. Zeker een 15 jaar niet meer.
0: Oké. En toen ging je nog niet met diezelfde vriendin?
1: Nee.
0: Nee, zo zie je maar weer. Het kan. Ik bedoel... ik vertelde het laatst ook in een uitzending van een dame... kreeg een huis. En ze heeft alles gedaan. Huis gewierd, ook schoongemaakt zoals ze het heeft geleerd. En ja, geweldig leuk huisje. Maar haar zoon zegt maar iedere keer als ze gaat slapen, zit er iemand in mijn kamer.
1: Zag ze het ook?
0: Nee.
1: Maar ze voelden het.
0: Maar de persoon sprak ook met die jongen. En die jongen zegt maar, mama, ik wil slapen. Maar iedere keer als ik wil slapen, roep die persoon me gewoon wakker. Nou, blijkt dat er gewoon ooit een oude vrouw daar bleef. Die is overleden in het huis. En die komt gewoon regelmatig op bezoek. Maar ze komt niet om het kind kwaad te doen. Ze komt om hem te beschermen. Want ze zegt ook van, ik vind je leuk. En dat zegt ze ook, die ook vind je leuk. En ik ben er gewoon voor jou. Dus ze heeft gewoon een beschermpersoon gekregen. Waar hij niet om heeft gevraagd.
1: Creepy, man.
0: En hij kent het, want het is gewoon een witte persoon. En hij is zwart.
1: Is eng, man, die dingen. Dat.
0: Maar zijn moeder, die ziet het niet.
1: Alleen die kleine jongen.
0: Alleen die kleine jongen.
1: Ja?
0: Ja, dus die moeder die gaat naar iemand en die zegt inderdaad, deze persoon is overleden. Die voelt zich thuis nog hier. En die mag jullie heel graag. En die beschermt gewoon je kind. Maar die persoon beseft niet dat die jongen soms moet slapen. Die hoeft er gewoon mee te praten, want die wil gewoon praten. En die jongen die hoort er gewoon die persoon praten van... dat die zo zegt van, ik wil slapen, laat me ter rust. Dus die dingen zijn er.
1: Die dingen zijn er sowieso. En ik geloof ook dat er zijn. Kijk, ik ben een heel nuchter iemand, maar ik heb die dingen gemerkt. Weet je? En het liefst had ik het niet gemerkt, maar ik weet dus nu echt wel dat het er is.
0: Ja.
1: Gewoon eng, eigenlijk.
0: Vind je het eng?
1: Ik vind het eng, want ik ben helemaal... Ik durf geen horrorfilms te kijken en zo, hè. Ik ben een biggie kill, brady. Ik ben, weet je toch, voor niemand bang, maar... Horrorfilm? Nee.
0: Ja. Soms. Sommige horrors vind ik best wel eng.
1: Ik kan er niet mee. Helemaal dus die dingen, ik weet die dingen zijn echt wat jij net zegt. Dat bestaat.
0: Ja.
1: Dus dan is dat voor mij nog enger.
0: Ja. Ik hoorde gewoon een keer van een kennisje van me dat ze gewoon op de werk zat. En gewoon ineens, ze voelde gewoon aanwezigheid, draait zich om. En er staat gewoon iemand voor haar. Echt, ze was zichzelf even kwijt. Dat toen ze weer knipperde, dacht ze, hè? Wat is gebeurd? Was het te film of zo? Ze heeft gelijk de tas gepakt en ze is weggegaan, want ze was alleen in het gebouw. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Hè. Jaren geleden werkte ik bij de bank. En ik kom op het werk, in de gang. En dan loopt een man, ik weet precies nog, een man, heel vrolijk. Net zo'n Hawaii-hemd. Loopt langs. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen en dan loopt voorbij. Klaar. En ik ga gewoon mijn werk doen. Zit met heel. En ik kom mijn collega's praten en de supervisor zegt dan, ja, meneer die en die is overleden. Maar ik ken meneer die en die niet, hè. Dus ik ben gewoon bezig. Ja, we zullen een beetje vrolijk mannetje met altijd zo'n gekleurde Hawaii hemd. Ze beschreven die man hoe ik had gezien. Dus ik zeg, was het zo'n mannetje, heel vrolijk en dit en ja, ken je hem? Ik zeg, nee, maar is hij overleden? Ja.
1: Die was
0: gewoon in de ochtenduren, dus toen ik goedemorgen heeft hij geroepen.
1: Maar die dag of?
0: Nee, ik weet niet wanneer hij is overleden. Ik denk misschien de dag ervoor. Maar hij was op het werk. Dus ik zo van, en ze zeggen, wat is er aan de hand, Witmans, hè? Ik zag vanmorgen een man lopen, precies hoe jullie beschreven. En hij zei, goedemorgen. En hij zag er zo uit. En ze keken me aan en zegt, nee, je jokt. Ik zeg, nee, ik jok niet, want ik ken jullie man niet. Dus ook op de werkvloer heb je dat. We hebben een keer gehad dat die lift er zitten op het werk. En die lift, dat was precies naast waar wij zaten. Je ziet gewoon, die lift gaat naar boven. Voem,
1: uit zichzelf voem, gewoon.
0: Uit zichzelf. Deur gaat open. Niemand stapt in, want het gebouw is leeg eigenlijk. Gaat weer naar beneden. Bing, bing. Gaat weer open. En het blijft beneden.
1: Maar dat moet toch iets zijn, even serieus, als niemand dat doet. Maar ik heb dat ook zo met gewoon, tv gaat opeens vanzelf aan, of ik wil die tv aanmaken, maar wat ik ook doe, de batterij zit erin, maar hij wil niet aangaan. Hoe kan dat? Dat zijn gekke dingen, en dat heb ik vaak dus, weet je?
0: Ja.
1: Dus
0: Jezus nog steeds daar bijna. In een andere vorm.
1: Ik weet het niet, man. Ik moet echt even zondag komen.
0: Ja,
1: dan
0: ja.
1: Ga ik even kijken met wie ik ga praten daar.
0: Toevallig was ik met een paar oud-collega's zaten we. En toen vertelde iemand, we waren even van, hoe noem je het? Jorkatorisch aan het bespreken. Gewoon gekatorisch. Dus zei iemand, ja toch, mijn slaashospitaal en zo. Dat soort dingen. Is niet meer zo praten. En ik zeg van, ik weet het niet, maar ik weet wel dat daar in de buurt altijd een wit paard met een ruiter en een. Dus zei die ene, nee, serieus, mijn tante zag dat ook altijd. En wij gingen haar uitleggen. Ik zeg, mijn tante zag iedere keer. En als ze aan de collega's zei van, kijk, zie je die man hier op het witte paard? En hij knikt, zie je hem niet? Dan zei die collega, je bent loco. Er is helemaal niemand hier in die straat. Maar heel veel Surinamers, ook als mensen luisteren, hebben zeker dit meegemaakt. Een ruiter, wit paard, knikt en hij gaat goed, gewoon verder.
2: Witte man.
0: In Suriname.
1: In Suriname.
0: In Suriname. Er zijn veel mensen, vooral verpleegsters, die het hebben gezien. En jij denkt van, het kan niet kloppen.
1: Maar niemand heeft een bevestiging van, het kan zo en zo zijn.
0: Ik weet het niet. Mijn oma die zei altijd tegen mijn tante van ja, er zijn zoveel dingen vroeger gebeurd. Dus ja, het kan wel. Weet je? En het was niet dat je dit altijd zag. Het was een bepaalde periode in het jaar dat gewoon mensen dat zagen. En wie het oog heeft om het te zien, die ziet het.
1: Als je er gevoelig voor bent, hè?
0: Dan ik kan denk het zien. Want een keer kwam ze, het zei ze tegen mijn oma. Ja, ik zag zo iemand op de hoek. Ik denk, wat doet die man op en neer? Hij loopt op de hoek op en neer. Dus mijn oma zegt, Ishiboe. Ja, ze hebben zijn handen op de rug. Ik heb hem nog gegroet. Maar hij deed alsof hij me niet hoorde. Dus ik dacht, nou ja, ik heb geen zin, ik ben moe, ik kom van het werk. Die man was gewoon die dag overleden.
1: Ook een witte man.
0: Nee, was een bruine man. sorry, luisteraars. Weet je? Dus die dingen zijn er gewoon. Maar
1: zeker, sowieso.
0: Iedereen durft erover te praten, want mensen worden vaak voor gek uitgemaakt.
1: Klopt.
0: En niet iedereen neemt je serieus. Zoals hoe kinderen soms... Mijn nichtje zei een keer tegen tegen mama, waar doen die jongetjes op hun gordijn? En ze maken bullenbak voor me. Bullenbak? Nou, mijn tante wordt helemaal gek. Dit kind zag de hele tijd kindertjes op die aan het gordijnen trekken waren, die bullenbak voor aan het maken waren. En kinderen, die zien vaak veel meer. Want ze zijn nog jong, ze zijn open. Ja, en dus die zeggen alles wat ze zien.
1: Die poorten staan open meer, toch?
0: Ja. Weet je, soms zeggen ze ook als kinderen te veel huilen, misschien ziet dat kind iets. Vroeger gingen die
1: Iemand belt.
0: Iemand belt? Oké. Okay. Goeiedag, u bent in de uitzending.
2: Goeiedag, ik luister naar jullie toe.
0: Ja.
2: Ja, en ik hoor dat je de man met de witte paard over hebt in Suriname, hè?
0: Klopt.
2: Daar zal je vertellen, ik was ergens bij de politie in Suriname, posthuis 3 Wanica Straat.
0: Ja.
2: Oude Burgweg. En elk oudjaarsavond zeg je vanaf de Wanica Straat. En er was toen de tijd ook een brug daar zo, had je de sloot daar naar die laan.
0: Ja.
2: En elk oudjaarsavond om 12 uur hoorde je het paard aankomen. En zag je een man op een witte paard zitten, maar je zag zijn gezicht niet. En alle ramen van het posthuis gingen dicht.
0: Oh.
2: En ik keek dat door die jaarsistok.
0: Ja.
2: Kijk, en je ziet alleen die man op die witte paard en die rijdt via die houten brug door richting aan die straatweg. Dus die dingen zijn er.
0: Oh, wauw.
2: Aan de jaren 10.
0: Hij is weggevallen. Nou, belt u gerust terug. Ik hou van deze verhalen. Weet je? Want we hebben het nu over Suriname, maar zelf ik geen. Hoorde ik een keer een vriendin van me vertellen dat op die brug daar zo bij dat ding. Ze waren gewoon door die aan het praten. En ineens hoorden ze klok, klok, klok, klok, klok, klok. Maar was niemand.
1: Ja.
0: Ja. Je bent er weer?
3: Goedemiddag met Sydney. Claire.
0: Goedemiddag.
3: Alles goed?
0: Ja, het gaat goed. En met jou?
3: Ja, met mij gaat het lekker hoor. Ik ben relaxed.
0: Mooi, Tori.
3: Met de slijmvliesbeursontsteking in mijn schouder en mijn linkerschouder. Dus ik ben gewoon thuis.
0: Dat is minder. Misschien is het een seintje dat je een beetje hard werkt, dat je even rust moet nemen?
3: Ik denk het ook, ja. Het is gewoon een wake-up call. Dus ik ga er niet tegenin. Maar ik wil ook mijn verhaaltje doen.
0: Kom op, maar vertel.
3: Nou, ik was een jaar of 13. Toen begon ik met een sukursani te spelen. Ik was gaan invallen voor de oudere man die toen bij TLSU ging werken.
0: Mm-hmm.
3: Dus meestal gingen ze me thuis zetten op Tamenga, de Lange Tabiki Straat. Als mensen dat kennen op Tamenga, je hebt die pompstation daar op de hoek en die straat in. Dus ze gaan meestal zetten me voor de deur. Maar ik had zoiets van, weet je wat, die chauffeur is ook moe. Hij heeft al de hele dag gereden, want we hadden veel optredens. Dus ik dacht, ga een stukje lopen naar huis. Waren we 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
3: Ik hield van fluiten en een beetje pokoe slaan op mijn borst wanneer ik naar huis loop. Dus mijn oma zei me altijd van, stop hiermee. In de nacht is rustig. Er zijn ook andere mensen die hun rust wouden. En ik dacht van ja, fabel. Dus ik loop zo de straat in. Ik kom voorbij de eerste Chinese winkel. Ik loop voorbij die sporthal. Nu ik voorbij die sporthal ben, ik kom bij de laatste een winkel om dicht bij mij in om te komen.
0: Mm-hmm.
3: Bij die stroompaal een lange man staan met een sigaar en een veld. Maar ik dacht, dit klopt niet. Dit tijdstip, niemand van de buurt is meestal meer buiten.
0: En zo lang.
3: Dus ik kijk zo naar die man, maar hoe dichterbij ik kom, hoe meer ik zeg maar grosstien begin te krijgen van, hé, dit is geen zuivere koffie, man. En mijn opa had me altijd geleerd, if je wakker nanga wan zakdoek, temi desa, dat hij je poega zakdoek nee baka saka, dat je liben drape, dat je tak teme draai meo teki baka.
0: Oh, dit is zo mooi.
3: Ja. En dan mi doasan dat hij, dat die mi bota zakdoek, dat mi bige long, longoina en nam opa pot brap tapadoro, vos mi dena doro, mijn oma stond aan de deur. Zeg mijn oma, je zeurt. Je luistert niet. Zie je? Imiti toch? Dan hoofdtak is hij hier in de hoek. Hé, nooit ik te mijn vrede zo in mijn liefde.
0: Ja.
1: Dus je voelde het gewoon echt in je skin.
3: Nee, ik kon het niet verklaren. Ik weet niet hoe zijn gezicht eruit zag, maar hij was wel netjes gekleed. Je weet toch, net als die mannen van vroeger in die slaventijd.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Grote mannen. Hoi. Kijk, hij heeft mezelf niet bang gemaakt of zo. Maar ik heb wel gekeken van, dit klopt niet.
0: Ja, ja.
3: Het is niet een mens.
0: Ja.
3: Dus dat wou ik met jullie delen.
0: Echt, mooi verhaal hoor. Maar dat is toch, ja? Wanneer die Bigisma zeggen, een ondervinding moest leren. Dan zou je zo op het jaar niet.
3: De jongen, de architect, de jongen, iwa, ondervinden.
0: Ja, ja.
3: Snap je?
0: Ja.
3: Maar kijk, Sarana, no, dit is een afvoerfaya, no, dit is iets, we zien het vandaag zo snel. Maar voor zie je aan de moro, doeru.
0: Ja, ja.
3: Tromme vallen uit, heer die.
0: Klopt, klopt, klopt.
3: Ja.
0: Mooi, Tori.
3: Dat was mijn verhaal, ik ga verder luisteren.
0: Dank je wel dat je met ons zou delen. Thank you.
3: Doei.
0: Doei, doei. Dit zijn leuke tories om over te praten, weet je, dat je het deelt. Want sommige mensen, hey, kijk hoe open hij is. Heel veel mensen durfden deze tories niet te bespreken. Nee. Toen mijn tante zei van die ruiter dat niemand knikte, dat ze gek was, want niemand zag het. Ja, ze durfden het niet met anderen te bespreken. Dus
1: het.
0: Als ze die man zag en hij knikte, dan knikte ze terug. En dan zei ze, nee, ik voelde het. Dus ze durfden niet meer open en eerlijk te zijn van wat ze had gezien. Want iedereen dacht dat ze... Ja, deze vrouw is gek.
1: Ja, maar zie, kijk, niet iedereen durft erover te praten.
0: Ja.
1: Weet je? En niet iedereen maakt dit mee. Weet je? Dus je gaat het niet met iedereen bespreken.
0: Ja, maar die oude mensen gaven je zo'n... Alsof ze het aanvoelden van, hé... Dan geven ze je sketch nog fluit. Bijvoorbeeld, hoe hij zei, fluit niet s'avonds en zo. Ik heb het ook gehad toen ik klein was. Ik kan niet goed fluiten. Maar mijn oma zei altijd... Fluit niet. Vroeger was het een sein, volgens mij in de slaventijd. Er zit een heel verhaal erbij. Maar dat gaat de ene oor aan de andere in. Wanneer je s'avonds zit, dan doe je toch zo... En iets hoor je, die fluit komt terug. Maar niemand is daar.
1: Nee.
0: Dus je neemt meteen af, fluit niet.
1: Ik blijf gelijk wakker, ik ga niet meer slapen dan.
0: Ja. Ja.
1: Ik val niet meer in slaap dan.
0: Ja.
1: Nee, maar zo zijn er veel dingen. Zo, ook die 3 uur. 3 uur is... Wat betekent dat?
0: Cruciaal, zeg men.
1: Het is een enge tijd.
0: Het is een enge tijd. Je ziet dingen.
1: En het
0: dingen,
1: is echt zo.
0: Je hoort dingen.
1: Hey.
0: Of wat dan ook.
1: Ja. Gewoon na 6 uur gaat alles weg. Dus dan is de nacht voorbij.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: heb ik echt gemerkt ook. Hè.
0: Serieus?
1: Echt waar. Ik heb periodes gehad dat ik gewoon pas om 6 uur in slaap viel. En daarvoor kon ik niet in slaap vallen. Dus ik heb enge tijden meegemaakt. Serieus.
0: Het kan heel goed hoor. Het kan heel goed. Ik weet nog toen mijn zus overleed, bij wijze van spreken. Toen. Wil je me bellen? Nou, we gaan naar de bellen. Goeiedag, u bent in de uitzending.
4: Goeiedag, is dat Claire?
0: Ja, dat is Claire.
4: Odi.
0: Het gaat er met u. Lang niet gehoord.
4: Ego, maar ik is de boskopoefie.
0: Ah, leuk.
4: Ik smoro, smoro. Ik doe die daar ook de groeten. Wat is zijn naam?
1: Tyron.
4: Oh, je hebt een mooie stem, hoor.
1: Dankjewel.
4: Ja. Odinala C. Claire?
0: Ja?
4: Mijn arkatori. Tyron vindt dat hij bang voor horror. Maar ik kan ook niet dat hij... Tyron!
1: Yes.
4: Ik ben de kaki. Ik heb met Rabel.
1: Kijk,
4: ik
1: heb
4: een kaki.
1: Ja, zeker.
4: Ik heb een kaki. Ik heb een kaki. Ik heb een kaki. Ik heb 2 vogels in huis, Claire.
0: Ja.
4: Dat ik me was in Amrabasi ook toe. Anomie, wawande. Boeie, je loont om me. Anomie, wawande.
1: Ik luister.
4: Ja, ik heb 2 foto's in mijn kamp ofzo. Dat ik welkom, ik ben mijn jong, mijn sleepy. Misschien wel in de kwast, ik doe die zin dat ik. Kleed dat je een sleepy toch?
0: Ja.
4: Dat is mijn sleepy. Dat je voor een gerrie naar kooi, Tyron. Tyron! Dat voor een gerrie naar kooi. Dat was voor een gerrie zitten naar kooi. Erigeria koi na lekte ana my Tyson nga de mabede na ring FT bom bom bom bom isabita
1: yeah
4: na de koi dat me era eta koi yeah
1: Over welke tijd?
4: Ah nee, ik ga over tijd. Ik ben de moslim, maar ik ga om aan. Die geluid zijn met moet uit aan kooi.
1: Oh.
4: Begrijp je het, hè?
0: Ja, ja, ik snap hem helemaal.
4: Twee kleine vogels, twee carrières, die geluid dat hij. Bam, bam, bam, bam. Die verstaan aan het einde.
0: Ja, ja, ja. Ja.
4: Dan ben je dan, dan ben je op, hoor. Ik nou. Ik ben op de tijd, op de tijd, op de tijd, op de tijd, op de tijd. Zo is moest de met dan. Zal je van op prima pak? Dat was in Begbeluko. In Begbeluko. Dat na meer pijn in Euroso, na meer kring. Ik verstaan toch? Dus met mijn rugo zijn semi-kampo.
1: Dus u hoort het, maar u ziet niks.
4: Juist. Ik verstaan toch? Maar de laatste tijd aan de kleur.
0: Ja.
4: Zal je van dan breng ik dat nou zak. Nou was maar een storm meer in de industrie. Olei. Kamara te de kring, misaluku sampasta. Begrijp je dat, Iren?
0: Ja, ja, ja.
4: Hallo, kilo. Nee, kilo, ik dat in de afwaak van Alfred Hitchcock.
1: Ja, ja.
4: Ik dat plek, nou waar ik bij je tak, nou, nou, dit ik in mijn oorlog kap, met de span om die misschien zit negi. Kleren, dat was mijn lekker, dat moet je wat trouwen.
0: Ja.
4: Ik ga wan berry. Ik ga wan berry.
0: Ja.
4: Ik ga wan berry. Ja, hoe knap naar leek. Is dat toch?
0: Ja.
4: Hoe knap na leek? Is dat toch? Da. Apiste aan een agredi me bedoeld. Da. Apiste de rond af. Is dat toch dat wat ons mij bieden koeri gwa fesse? Is dat toch?
0: Ja.
4: Is maar gwa fesse. Mita baka se. Mide minore firigwete. Mi knapo. Mi knapo na agredi. Na wat toetras maar. Dat tak zo mo koeri gwa na fesse. A koeri me koeri. A koeri me koeri gwa fesse. Mi bieden gwa bigisma. Tijden. Was dat dan? Vrouw Dreiluko, dan Dreiluko. Dan verstaken we dat. One man of Saboto. Man of Saboto, Tyron. Dan Dreiluko, dat zei ik denk aan bakau. Miauw. Miauw. Maar poespoesie. Ah, dan wil ik aan mijn kosing. Mijn kosing, mijn kosing, mijn kosing. Maar in haar kosing, mijn kosing. Dan wil ik aan begin smaak in aan bakau. Volg, volg. Doe ik zo aan die mijn bakau. Want zijn achter Paulo Uno. Daar draai ik dat zei ook toe. Maar dan ben ik wakker aan mijn stop. Dan is je appelspositie zegt mijn stop. Dan ben ik aan begin, maar ik volg mijn stop. Hé, stop toe. Dan stop. Toen ben ik wakker, appelspositie wakker bakker. Toen ben ik stop, hé, stop bakker. Toen ben ik wakker, hé, wakker bakker. Toen is je niet door het tafel steeds per de plasma. Bakker dat je, klaar? Appelspositie ben je spoorloos.
0: Wauw.
4: Dus ik heb mijn bescherm engels. En ik doe me een schee tegen me oprecht. Ik hou niemand van de gek tijden. Wees mijn paai, want 2000. Maar je neemt ook een strobe, mambo.
0: Mooi.
1: Maar, dus...
4: Ik dreig me wat dat eigen me dat mijn complainen geen wat. Maar die is maar dat die heb je de goeie niet nagesproken aan het tijden.
0: Ja.
1: Ja.
4: Samen door van mijn takkie. Maar mijn graag haar in mijn karabocht. Die wil hem nu 2000. Ik versta het, want zo'n tijd moet niet begrijpen dat hij maar niet bij mij. Dan is die termijn klaar, dan ben je paaien en moet je boeren, waar is
0: dat? Is zo, dat is zo.
4: Maar trouwens, en hoe erin zit, klaar, dok, dok, dok. Look aan wat die knop op in mijn paaien.
0: No, no.
4: Hoe kan baar, die knop loopt me, want mijn moest loopt me schreven.
0: Dat is belangrijk.
4: Ja.
0: Dat is belangrijk, die kortes.
4: Dat is waar, hoe ik die aan haar leed, terwijl we elkaar nodig hebben. Je snap je toch?
1: Ja.
4: Maar dat is wel de ekleid, sta niet tegen.
0: Ja. Inderdaad.
4: Die grandma bij Bari Thailand in de Bewa Arki, als dat naar China Bribi.
0: Naar dat die?
1: Ja.
4: China Bribi. Zo, de mij bij Oktop Chimboy, dat we aan bij de ERO Pekos uit gaan wat trouwen daar. Ik kan wel denken dat mijn werk is dat. Dat mijn koeien mee zwaar. Mijn kessari.
0: Ja, ja.
4: Dat is de knap, dan wat kan ik te klein? Mij wat kan ik te klein? Mij wat kan ik te klein? Ja. We zijn met Belkamp Jeng, met een pap. We zijn op het jaar, met een dizzy. Dat doen we nooit morgen. Dat doen we nooit morgen voor Trobe Assi.
0: Dank u wel voor die bijdrage, mevrouw Taas.
4: En big is maar de Alasma Oso.
0: Na Sadi.
4: Dank u wel
0: voor die bijdrage.
1: Dank u wel, mevrouw.
0: Doei.
1: Doei.
0: Fijn om deze mevrouw de stem weer te horen, mevrouw Hartaans. Leuk.
1: Het is een vrouw met ervaring. Ze heeft veel meegemaakt, hoor ik.
0: Ja, ja. Nee, maar even terug, hè, op die, ik weet niet meer wat ik voorheen zou vertellen, maar 4 oktober, toch? Dat is

0: zondag, de spirituele dag, 4 oktober, waarom ik deze dag eigenlijk wil blokkeren in mijn systeem. Over het algemeen. En ik ook de spirituele dag toevallig. Toevallig is het op die dag. Maar die 4 oktober, die Belmenramp. De dag dat wij daar naartoe gingen om eigenlijk... Je gaat afscheid nemen, want je kende iedereen die flat. Want ik woonde ook in Groeneveen toen de tijd.
1: Ja, woonde je daar?
0: Ja, het is niet iets waar ik graag over praat. En ik hoop niet dat ik emotioneel hiervan word. Maar die dag... na de vliegramp gingen we daar om een bloemetje te leggen. Weet je, voor degene die woonde in die flat. Voor de mensen die er niet meer zijn.
1: Oh ja.
0: En mijn moeder zei tegen me, wacht op me. En ik zei tegen me, maar nee, ik wil met mijn vriendinnen gaan.
1: Op die dag?
0: We kenden die mensen toch allemaal, weet je. Dus die dag na die vliegraam dat je die herdenking had.
1: Oh.
0: En mijn moeder zei tegen me van, nee, wacht op me, we gaan met z'n allen samen. Ik zei, je weet, eigenwijs, ik ging alleen met mijn vriendinnen. We gingen naar mijn nichtje en ik. En op het moment dat ik het bloemetje wou leggen, dat stukje waar het monument nu is tussen Groeneveen en Kruidberg. Dat is echt de engste ervaring die ik heb. Op het moment dat ik mijn voeten naar voren wou lopen, bleven mijn voeten waren heel zwaar. Ik kon niet meer lopen, ik kon niks doen. Ik voelde letterlijk en figuurlijk hoe mensen aan mijn benen trokken. Ik voelde letterlijk en figuurlijk dat mensen eigenlijk zo aan mijn benen hingen dat ik mijn voet niet kon optillen.
1: Het was gewoon zwaar.
0: Ja, ik voelde echt dat mensen aan me trokken. Hmm. Maar er was niks. En die lijkbewassers die daar stonden, ik zeg, ik kan niet verder. Iemand trekt aan mijn voet. En ze hebben me zo onder hun arm onder me ook zo gezet. En zeiden zo. Zei die man iets van opperen of weet ik wat hij zei. En toen kon ik ineens, wat ik licht, kon ik lopen. Boni boka broodje bab.
1: Meteen loesoe.
0: En ik dacht, loesoe. En die vrouw vroeg, gaat het dat? Ja, het gaat. Milonga also. Mama. Mijn moeder zei tegen me. Ik was gewoon niet toch? In jouw arki. En dat is zoiets van, ai. Te biggie swai takangai. Wie zien wat tek ala, tek afu. Je bent in de uitzending, goeiedag.
1: Nee. We hebben nog 1 minuut.
0: Oh, we hebben nog 1 minuut. Oh, ik dacht dat iemand in de uitzending was.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, en dat soort dingen is het van, ondervinding is de beste leermeester. Dus, die dag, 4 oktober, kom lekker naar de spirituele markt. En kom kijken wat bij jou past. Misschien een lezing. Van 2 tot 3 heb je dus Guido van Hillinger. Winti en religie. En je hebt Ivan Cairo. En je hebt ook de klankschaaltherapie. Ik weet zeker dat 1 bij jou past. Dus kom 4 oktober van 12 tot 3. Ik weet zeker dat 1 bij jou past. Dus kom 4 oktober van 12 tot 6. Naar Mart Radio. Wout Richemstraat nummer 8. Je bent van harte welkom. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alasib grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840.

te verkopen. Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag.

0: donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Telkens loop ik langs.

Thank you.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Wormerveer is het oponthoud 40 minuten... Op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, staat file bij Amsterdam-West. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij de aansluiting met de A10, 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Daar is de vertraging bij Maarsenbroek ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Dingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Oké, nou, er is iets verkeerd gegaan, iets is uitgevallen en ik ga even mijn sidecheck vragen. Christel, kan je even checken wat er mis is gegaan? Want ik hoor nu niks meer. En even kijken, ja, de koptelefoon staat aan. Hij zou het moeten doen, maar even kijken, ik hoor nog steeds. Ja, daar zijn we weer.

0: Kijk, dan is hij weer weg. Nou, dat gaat geweldig vandaag met Jurgen in de studio. Ik zal het even... Kijk, hij is weer weg. Ik moet hem maar hier laten.
1: Ja.

0: mensen. Ik ben er in de studio. Ik ga een programma vandaag maken. Stevie gaat vreemd. En ik heb twee geweldige artiesten die ik mag interviewen zometeen. Het ging wat mis, neem me niet kwalijk. Het kan allemaal gebeuren. Het is pas mijn tweede keer hier bij Mart Radio. En mijn eerste artiest die ik ga interviewen is niemand minder dan Jurgen Rijman. Jurgen, ben je in de house?
1: Ik ben helemaal in de house, Stevie. Je weet dat als jij vreemd gaat, ga ik met je mee.
0: Oh, je bent wel gigantisch hard. Maar,
1: zal ik een beetje verder van de microfoon?
0: Ja, doe dat maar. Ja, want vorige keer was ik ook hard. En ik heb het ook al teruggedraaid nu. En dat komt wel allemaal goed. En weet je wat? We gaan straks, Jurgen, met jou aan de slag. In ieder geval welkom bij Mart Radio. En we gaan lekker met Biri en Stevie. Eet jouw plezierie.

0: Ja, Poku Poku. En Poku Poku, dat is natuurlijk van Dubbele Ere. En ik heb er Poku Poku van gemaakt. Poku Poku is de nummer die 50, 60 jaar geleden door Dubbele Ere is uitgebracht. En heb ik op de Surinaamse tour heb ik hem als Poku Poku gemaakt. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus we zijn nog steeds met Stevie gaat vreemd op de donderdagavond.
1: Stevie gaat vreemd, iedere donderdagavond van 8 tot 10 op Maart Radio Amsterdam.
2: Music,
1: entertainment,
2: good vibes,
1: SOO Solabi! Stay tuned.

Hallo! Midoro. Zo, Jurgen. Jongen, weet je hoe lang ik jou niet heb gezien, Jurgen? Ken je me nog?

0: Well, bijna dezelfde stad wonen.
1: Nee, oh, niet op die manier. Niet op die manier.
0: Vertel me.
1: Maar luister. 40 jaar geleden heb ik je voor het laatst gezien, Baja, in Suriname. Maar je hebt nooit naar me omgekeken. Huh? Want je weet niet wie ik ben, hè? Want je gaat wel raden, want je hebt het ergens een beetje gehoord.
0: Of je bent oud of je bent lelijk geworden, dus je moet me even helpen.
1: Nou ja, na 40 jaar dan. Ja, je wordt er niet mooier op. Dus ik
0: ook niet.
1: Ik zie alles vervormen een beetje. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars een beetje te volgen is. Want ik zal jullie zeggen, Baja, ik ben de zusje van Tante S.
0: Nee.
1: Ja, juist. Ik ben Tante Stress.
0: Tante Stress,
1: ja?
0: Goed zo.
1: Want weet je wat het is? Tante S is linksaf gegaan met de vliegtuig naar Nederland. En ik ben rechtsaf gegaan met de boot.
0: Met de boot.
1: Maar nu pas ben ik aangekomen in Holland, Baja. Echt niet normaal. Zo lang, Mikoluku Jurgen. Maar Jurgen, je bent een grote jongen geworden hoor.
0: Ik ben een oude jongen geworden.
1: Je bent een leuke oude jongen geworden. Het is omdat je mijn neefje bent.
0: Ja, ik weet dat als je net die intro van meneer Biervliet hebt gehoord. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n geweldige intro gehad. Maar de titel, mooi boy, nou vond ik iets aan dat hij. Ja, dus Tante Stress, bedankt voor dat meneer Biervliet me zo hoog heeft gezet.
1: Nee, maar een beetje zacht praten. Want kijk, meneer Biervliet weet niet. Want ik ben in meneer Biervliet.
0: Je bent in hem gestapt.
1: Ja. Kijk, meneer Biervliet zoekt een bonoman om me eruit te gooien, weet je wel. Dus ik ga een beetje wat sneller praten. Oh. Maar je weet, in de familie beginnen wij altijd natuurlijk met één vraag.
0: Ja, waar?
1: Ja, en welke vraag is dat dan?
0: Wie is je vader, wie is je moeder?
1: Nee, dat is een verwende zus van me, die tante S, die doet dat soort dingen. Maar ik begin totaal anders. Maar
0: hoe begin jij met schat?
1: Ik begin, wie is je vrouw en wie is je buitenvrouw?
0: Wel, die buitenvrouw ken ik niet, ben ik nog niet tegengekomen. Maar mevrouw is Sheila, dat weet ik zeker.
1: Jurgen.
0: Ja, man.
1: Jurgen, luister, jok niet tegen me.
0: Maar
1: luister, je woont in Almere, toch?
0: Dat is stress, je moet dat ding dat alle Surinaamse mannen vriend gaan. Je moet het niet in leven houden, die tories al lang voorbij.
1: Ik denk het niet, ik weet het.
0: Nee, die tories al lang voorbij, man.
1: Ik zal je één ding zeggen, Jurgen, je woont in Almere, dingetje.
0: In Poort.
1: Ja, nou ja, nee, je moet, dat gaan de mensen niet zeggen. Je woont in Almere.
0: Ja.
1: Ja? Alle mannen in Almere hebben Almere buitenvrouw.
0: Ja, maar daar woon ik in Poort. Ik heb geen buitenvrouw.
1: Nee, dus je hebt alleen Sheila. Dus wacht even. Dus ja. Als je binnen bent, is Sheila je binnenvrouw.
0: Ze is mijn binnenvrouw, mijn buitenvrouw. En ze is de enige echte vrouw.
1: En als je naar buiten gaat, is ze je buitenvrouw.
0: Nee, dan is ze buiten mevrouw.
1: Oh, buiten is ze je vrouw. Mooi. Maar oké, tante Stress, ga je snel een paar kleine vragen voordat meneer Biervliet terugkomt. Jurgen, wacht even. Ik had gehoord dat je elke dag een schone jockey draagt. Hè?
0: Jij je, niet.
1: Nee, ik draag een slipje. Wat is dat nou?
0: Nee, maar ik bedoel, maar iedereen wordt een schone jockey te dragen, toch, Tante Stress?
1: Nee, ja.
0: Dan is potoe, man.
1: Nee, maar oké, maar ja.
0: Anders krijg je schwabal zien.
1: Maar ja. Maar kom, aan jockey.
0: Aan jockey was je.
1: Mensen kunnen het niet zien, maar...
0: Kom, sorry, heren. Deze heb ik vanmiddag aangetrokken.
1: Oh, my God, Jurgen.
0: Kijk.
1: Mijn god, een mooie zwarte jockey, man.
0: Speciaal met kleine hartjes voor jou.
1: En glitter. Oh. Dat is mooi, man.
0: Speciaal voor jou.
1: maar boem hoor, ik ga je niet meer vervelen, my boy. Want luister, Jurgen, ik ben Tante Stress, de oudere zus van Tante S. Maar zeg eens eerlijk, heeft S mij bewust vergeten? Of was ze gewoon bang dat Tante Stress meer aandacht zou krijgen dan haar?
0: Ik denk bijna dat het laatste is, want Tante S is nogal egocentrisch. Dus waarschijnlijk was ze bang dat je te veel aandacht zou krijgen. Daarom heeft ze wel bij de boot gestuurd. Dat duurt het even voordat ze er is.
1: Jongen, het was een bootreis van je welste, maar ik ben mensen tegen en mannen. Jonge mannen tegengekomen bij jou.
0: Ik zie dat je haar rietje watergolven.
1: Hé, jongen, echt. Jongen, het is niet normaal. Ik ben een beetje modern geworden. Ik ben blij dat meneer Biervliet en Mart Radio me een brek hier geeft bij jou. Maar ja, wie weet ben ik in de toekomst op de tv bij jou. Maar ik ga iedereen stressen. Dus dan kom bel me. Mijn Edouard Sanlatiet is eenmalig bij meneer Biervliet hier bij Mart Radio. Omdat mijn neefje Jurgen Rijman hier zit. Maar Jurgen, tante S doet alsof ze alles weet. Maar jij... heb haar gecreëerd. Dus vertel eens, hoeveel van haar grote mond is eigenlijk gewoon jouw eigen karakter?
0: Wel, kijk, ik denk dat een heel groot gedeelte van de grote mond is deel van mijn karakter, maar zij kan meer zeggen dan ik kan zeggen. Dus dat is de kracht van dat test. Dat is eigenlijk, als ik het vergelijk,

0: geweest of mijn grootmoeder van mijn moeders kant.
1: Oké.
0: En die had dat boven bij Pepper echt. Dus ik denk dat ze het vandaar hier vooral.
1: Oké, want ik ben een beetje rustig geworden. Want normaal stress ik meer, maar ja, ik heb een beetje respect voor mijn kleine neefje.
0: Is je toch?
1: Mijn wambromie, weet je wel. Maar Jurgen, hoeveel vrouwen hebben jou aangekeken en gedacht van, wat een leuke man. En hoeveel hebben daarna Tante S ontmoet en gedacht, laat maar zitten. Want blijkbaar is de hele schoonfamilie erbij.
0: Nou, ik kan je één ding zeggen. Ik heb zelf vrouwen gehad die met Tante S een avondje wilde gaan stappen.
1: Oh my god.
0: Dit heb ik, dat aanbod heb ik ook gekregen, maar Tante S was daar helemaal wars van.
1: Ja.
0: Tante S is alleen voor u, dus... maar dus vrouwen, ja, hey, vrouwen kunnen het rare dingen soms fantaseren.
1: Ik praat niet zo over ons vrouwen, hoor. Want,
0: niet jullie vrouwen, ik zeg vrouwen. Niet jullie vrouwen, sommige vrouwen.
1: Oké. Maar ja, maar vind je het leuk om je tante weer te zien dan?
0: Ik ben blij om mijn tante weer te zien, vooral dat je de zee hebt overleefd.
1: Oké, mooi man. Ik heb geroeid, hoor.
0: Ja, echt, ik zie het.
1: Biggie Power, hij werkelijk. Maar Jurgen, tante, ik ga er even uitbannen. Oh. Want ze maakt me zo warm en heet. Maar ik ga
0: komt
1: nu
0: door
1: even...
0: Door het rode haar, komt door het rode haar.
1: Ja, nee, maar dat is het gewoon. Ik ga nu lekker een beetje... Kijk, ik ben nu weer Steve Biervliet, dames en heren, als jullie luisteren naar Mart Radio. Want als iemand een bonnenman van me kent, stuur hem naar Mart Radio. Ik wil deze vrouw niet meer in me hebben, want deze vrouw doet met me. Weet je wel? Maar Jurgen, ik ga het nu over jou hebben. Want ik weet dat je natuurlijk bezig bent met lekkere koekjes, heb ik gehoord. En lekkere kaaskoekjes. Hmm. Vertel daar iets meer over.
0: Ik werk al een tijdje samen met twee vrienden van me. En we waren bezig om een ijsmerk in de markt te zetten. IJs en bonbons wilden we gaan maken. En op een gegeven moment begon mevrouw Patrick van Patrick's Catering in Almere te helpen. Met zijn management daar in het restaurant. En ze had een keer koekjes meegebracht. En toen zei Patrick, jongen, maar deze koekjes moeten verkopen hier. Kan je ze niet verpakken? En we zeiden, koekoeja. Dus er heeft Shaila wat koekjes gemaakt. En het sloeg aan. En toen dacht ik, wacht even, maar Tante S als merk is misschien helemaal niet zo slecht. Ja. Dus toen hebben we die hele buts meegenomen. We hebben kaaskoekjes gemaakt. We hebben, hoor je het weer, die boterkoekjes gemaakt. We zijn toen op een gegeven moment, we zeiden, weet je, we nemen bonbons en ijs ook erbij. En zo is er een hele lijn ontstaan van Tante S. En die lijn is nog steeds in ontwikkeling. Want we zijn nu bezig met chocoladerepen. Er komen andere smaken. Maken ijscream nog erbij. Tante S door keuken is druk.
1: Nou, dat wordt een eigen restaurantje of een eigen toko of een supermarktje, Tante S.
0: Nou, ik zou heel, als ik echt eerlijk mag zijn, ik zei het laatst nog, ik heb eigenlijk geen bucketlist meer, want ik word in januari open en dat was het laatste wat nog op mijn bucketlist stond. Maar als ik één ding nog heel graag zou willen doen, is het een koffieboutique van Tante S beginnen, waar ik die echte warme liefde van Tante S aan de mensen kan geven die komen. Dus wie weet komt dat er nog. Dat we ergens een leuke koffieshop, niet waar je op bier kan kopen, en maar gewoon een koffieshop waar je echte koffie en gebak en zo kan kopen. In de naam van Tante S kunnen beginnen.
1: Mooi zo. Dan ga je zeker Tante Stress. Ik kan in de bediening helpen natuurlijk.
0: Tante Stress komt zeker. Nee, Tante Stress gewoon aan de poort zetten. Dan weten we dat er geen lastige mensen binnenkomen.
1: Oké, als uitsmijter.
0: Ja, toch?
1: Nou, dat is in ieder geval mooi. Maar oké, naast het geweldige, zeg maar, dat koekjes en lekkernijtjes festijn van Tante S. Ben je nog met wat anders nu bezig? Mm-hmm. Met een theatershow of met een tv-show? Wat komt er aan?
0: Nou, ik ben nu, ik ga even kijken, ik begin volgende week vrijdag beginning in Hoge Zand met mijn laatste try-outs. En op 18 oktober ga ik in première in het nieuwe De La Mar met mijn nieuwe theaterprogramma Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Het is mijn Biggie Yari show, zeg ik, want ik ben 60 geworden een paar weken geleden.
1: Jong boy.
0: En ja man, en ik had deze show in Suriname eerst gespeeld en daar heette het de Oro Yari show, want ik had het rond het oudjaar gespeeld, 2 jaar geleden. Maar toen dacht ik, jongen, ik vind het best wel leuk, want ik heb 8 jaar geen theater gedaan, Steve. 8 jaar heb ik niet op het podium gestaan.
1: Ik heb
0: en
1: het gehoord.
0: Toen kreeg ik die suite terug in Suriname. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon weer toeren. Ik heb toen George Visser gebeld van George Visser Productions. En George zei, wil je weer het theater in? Ik zeg, ja, tuurlijk. Nou, toen heb ik 35 try-outs gedaan in april en mei. Hebben we 35 try-outs gedaan. En Nu ga ik nog 30 shows door het hele land spelen. Dus ja, ik ga 60 keer mijn verjaardag vieren met het Nederlandse publiek.
1: Nou, dat is een mooi voorteken om iets leuks te gaan doen binnen de theaters weer. Want ja, je moet de mensen niet zo lang laten wachten natuurlijk. Want Jurgen Reijman mag nooit natuurlijk in de vergetelheid gaan. En dat zal hij ook nooit met je tante S. Want dat heeft ze je wel aangedaan. Maar,
0: En daarom heb ik er ook weer meegenomen in het theater. Want zij speelt ook in deze show, speelt tante S weer mee. Zij opent de show, zij is het geweten van de show. Want het programma heet Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Want weet je, we leven in een tijdstief waar we allemaal denken dat het gras groener is aan de andere kant.
1: Ja.
0: En we praxeren van, weet je, wat mensen hebben steeds, ik wil terug naar Suriname. Of waar wil ik naartoe gaan? Maar is het daar beter? Is het hier beter? Ik weet het niet. Ik weet één ding wel, als ik ouder word, wil ik wel tenminste de winters in Suriname overbrengen. Of tenminste daar gaan blijven in de winters. Want ja, Suriname is toch uiteindelijk pemi groen, pemi smade. Dus dat wil ik sowieso doen. Maar het gaat er ook over van, kijk, jij en ik, we hebben een tweede huis, we hebben Suriname erbij. Maar wat doet die witte man? Die zijn huis, die ook de buurt ziet veranderen.
1: Zal ik je wat zeggen?
0: Hij is al thuis.
1: Die witte man, ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt. Mm. En ik zal je zeggen dat er 5 witte mensen met hun hele gezin verhuisd zijn naar Suriname. En daar wonen. En één was 50. Die is een klusjesman. Mm-hmm. Een timmerman. Elektricien. Loodgieter. Alles kan die man. En hij heeft handen vol met werk. En zijn vrouw die ontvangt een beetje in een B&B eigenlijk. In Suriname. Ontvangt mensen daar. Ik vind het geweldig wat Jan aan het doen is daar. En ik zou zeggen, ja, ik zou dat ook heel graag willen doen. Maar af en toe ben ik een beetje bang van, gaat het wel goed met Suriname? Precies wat jij zegt. En ik moet zelf even gaan beurten daar. Want de politiek is daar ook. Ik zal het niet afkraken allemaal en hier. Want ik ben hier meer met Stevie Echa Presiri dan met alleen maar.
0: Nee, maar ik ga ook mee. Ga je geen kwaad woord over Suriname of over de politiek horen zeggen? Want wie is vanaf van Onkondre? En we moeten ze blijven empoweren en blijven steunen alles wat ze doen. Maar wat ik vooral bedoelde, wat ik net zei, van waar gaat die witte man naartoe? Je ziet, wij hebben zoiets van de verharding hier in Nederland. Dus Miwagwami ofzo. Maar die witte man ziet ook die verhouding, ziet ook zijn buur veranderen. Maar waar gaat hij naartoe? Dus ja, kijk, deze 5 zijn naar Suriname gegaan. Maar als er nog witte mensen zijn die zich afvragen wat ze kunnen doen, ik zou zeggen, ga er ook naartoe, want we krijgen binnenkort oil en gas. En dan wordt Suriname rijker dan Nederland. En we gaan nog zeker een paar slaven nodig hebben om in de olievelden te werken. Dus
1: we gaan het reversen.
0: Payback a bitch.
1: We gaan het een beetje reversen. Maar ja, het is een beetje cynisch bedoeld. Natuurlijk, maar you never know.
0: You never know.
1: Als je mij belt, Jurgen, en je bent daar met een groot huis, je mag mij als slaaf gebruiken.
0: Maar houd het proces, ga ik je bellen als ik daar ben.
1: Ik kom je tuin doen, ik kom je huis schoonmaken en lekker warm in Suriname daar. En je mag geen zorgen, want ik ben ook dan bewaker. Ik ben een oude veteraan in Libanon gediend. Dus ik bewaak je huis ook nog.
0: Misschien dat je met je ooit veilig bent, daar maak ik me geen zorgen.
1: Nee, maar Jurgen, ik hoop wel dat je een paar koekjes hebt meegenomen.
0: Ik had eraan gedacht om koekjes mee te nemen, maar ik moet je eerlijk zeggen, we zijn nu met een nieuwe batch krijgen we binnenkort, omdat onze laatste levering hebben gedaan aan de Plus in Almere.
1: Okay.
0: En we zijn nu met een nieuwe batch bezig, want ik verkoop ook altijd na mijn tour. Dus volgende week heb ik weer verse producten, want Minotja Oroza niet. Dus volgende week heb ik weer verse producten en dan zorg ik ervoor dat er hier een paar samples worden geleverd.
1: Lekker, want ik wil het natuurlijk van Marten en mijn collega's, want we bestaan 40 jaar dit jaar.
0: Ja, toch?
1: En het is natuurlijk niet niks. Mart, 40 jaar. En wat een heleboel mensen misschien niet weten en wel weten, dat vroeger heette Mart Kankantri. Radio Kankantri.
0: Kankantri, zo is het ooit begonnen.
1: Zo is het ooit door de oprichters en de mensen die bezig waren om in ieder geval Kankantri op de kaart te zetten in Nederland, wat gelukt is. En daarna Mart Radio was de bedoeling om natuurlijk radio en tv te maken, een beetje commercieel te gaan worden. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, want ik ga ook een van de grondleggers, die woont nu in Amerika. En jammer dat oom zalig Roy Risti er niet meer is, want anders had ik hem gebeld, maar ik kan altijd zijn zoon Quintus natuurlijk.
0: Quintus kan ook altijd bellen.
1: Ja, dus Quintus heb ik ook contact mee en die draait nu bij radio.
0: Ja, maar laat ook eerlijk zijn, wat Norman met dit station heeft gedaan, dat is ook zeker het noemen waard. Want,
1: zeker weten. En ik ben blij
0: Norman heeft het echt naar de next level gebracht. En Radio Mart is een begrip binnen onze samenleving, binnen onze community. En als je het mij vraagt, verdienen ze nog meer dan Bart zou eigenlijk al lang onderdeel van het publieke bestel moeten zijn.
1: Nou, eigenlijk wel, want dat was de bedoeling met Mart toen de tijd. Ja. Maar wie weet, ik ben er minder nu voor Norman. Norman G, zoals hij heet, ook als DJ. Ja, ja. Maar geweldig man met een mooie, diepe stem.
0: Ja, maar Norman, 100%.
1: Maar jij hebt ook best wel een candlelight stem, hè?
0: Ja, en ik heb samen met mevrouw heb ik ook een programma gedaan een tijdje voor de Almeerse radio. En ik heb radio's altijd mijn eerste liefde geweest.

0: Dus ik ben ooit bij de radio begonnen en tijdens mijn schooltijd in Suriname. Deed ik zaterdagmiddag een programma bij SRS. Toen daarna in 1993, toen ik naar Suriname vertrok, begon Radio 10. En toen heb ik de hele tijd bij Radio 10 heb ik ook gewerkt. En laatstelijk nog bij, BNR hier in Nederland. Dus radio is ook een passie van mij.
1: Nou, wat heb jij niet allemaal gedaan? Kijk, ik heb ook contact met Clifton Braam, die draait nu bij SRS.
0: SRS, ja.
1: En als hij in Nederland komt, dan wil hij zeker in mijn programma komen. Dat vind ik geweldig. Gloria Botze, die komt ook in november ergens met Travas Day. Met mooie reportages. Geweldige vrouw.
0: Ja, en Gloria is fantastisch. Ja, dat zij ook doet in Suriname. Ik vind haar ook heel scherp. En ze durft de dingen aan de kaak te stellen die de Surinaamse pers niet altijd durft. Nou, dat doet Gloria heel goed.
1: Ja, dat doet ze geweldig. En als ze bij mij in de show komt, dan ik mag er ook live bellen. En dus dan ga ik dat zeker doen en dan ga ik dat ook belichten. En zo zijn er diverse mensen. En ik ben blij natuurlijk dat de grote Jurgen Rijman op mijn tweede show hier komt.
0: Ik zou op de eerste show hier zijn, weer nogmaals mijn verontschuldigingen, maar je weet, wie ben jou aan staan, zal fuck me op.
1: Nee,
0: dus,
1: het is geen
0: maar nu ben ik er.
1: Ik heb wat lekker straks en ik hoop
0: ja, nu kan mijn beuk het hebben.
1: ik hoop het, want als je me morgen belt, dat het niet goed is.
0: Nou ja, maar gezegd wie de kok is, wie het gemaakt heeft. En als Loes heeft gekookt, ben ik altijd klaar om te eten.
1: Ja, Loes is geweldig natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook mijn zus Iris Biervliet. Die maakt ook lekkere broodjes Husarensalade heb je gemist. En Boyo heb je gemist. Ik weet waar je huis woont. Dus ik regel je wel goed. Maar Jurgen, last but not least. Je hebt natuurlijk kaarten voor de show. En ik wil niet bedelen, maar ik wil van Mart Radio wel kijken of ik 1 of 2 kaarten kan kijken die we krijgen, die we kunnen verloten aan de luisteraars. En niet dat Norman en ik bij jouw show gaan zitten, want wij kopen gewoon kaarten om te komen kijken. Maar dat we dat netjes gaan verloten aan de...
0: Ik wil heel graag een luisteraar van Radio Maart blij maken met 2 kaarten. En ze mogen dan kiezen als ze naar de première willen komen op 18 oktober of naar de Demiere, dat is de laatste show. En die is op 28 februari in Almere. Dus ze mogen kiezen. Laten ze het gauw weten, want de première kaarten die ik nog heb, die zijn minder. Of die beginnen langzaam al op te gaan. Maar ik geef graag 2 kaarten aan de luisteraar van Radio Maart.
1: Oké, mooi. Dan gaan we dat even regelen nog. En met een voucher of hoe dan ook.
0: Komt
1: of dat het
0: goed.
1: In ieder geval bij Norman komt. En niet dat Norman het in zijn programma gaat doen, maar ik ga het in mijn programma. Want Stevie is de enige die vreemd gaat hier bij Mart. Dus, maar vreemd in de muziek en vreemd in de interviews. En ik ga niet bij iedereen tante stress doen. Dat doe ik alleen bij jou.
0: Nee, I know.
1: Want ik ben heel erg verlegen. Want kijk, mensen denken, die Steve Biervliet, die durven wel dingetjes te doen allemaal, maar ik doe het alleen bij mijn vrienden en op feestjes en partijen. Want heel vroeger is het ontstaan toen jij het voor mijn moeder zou doen en jezelf na Rijman is laat, zou je komen. Maar je hebt toen netjes afgebeld. Steve gaat het niet redden, we zitten nog met wat opnames die geëdit moeten worden. En toen heb ik het zelf gedaan. En Roy was met de drum daar bezig met mijn vader en Travassie Leslie Leefland te spelen. En Roy heeft in een deuk gelegen. En Roy met zijn broer. En die hebben gewoon gezegd, je moet hem bellen. Ik zeg, ik bel hem niks. Je moet niemand vertellen dat ik dat heb gedaan. Dus,
0: Roy heeft het me wel een keer verteld. Roy Bagwadini heeft het me wel verteld een keer. Dus dus nog spannend. Het is mij ter oren gekomen.
1: Mooi zo, want ik krijg Roy ook natuurlijk hier een keertje bij Mart Radio samen met zijn broer. Want ze zijn heel goede muzikanten.
0: Ja,
1: kijk, Harto ga ik ook al hier naartoe lokken.
0: Zeker, Harto is een icoon in de Surinaamse muziek. Die moet zeker hier een avondje komen.
1: Nee, maar dat heb ik ook deels benoemd, want dat gaat zeker gebeuren. Ik ben even aan het scrollen. En in de tussentijd wil ik Jurgen Rijman hartstikke bedanken hier bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Jurgen, thank you for being here.
0: Het was een waar genoegen dat ik hier mocht zijn. Thank you, mijn man.
1: Oké, geweldig. Nou, dan gaan we even naar wat wat verdrietiger nieuws. En ik ben het even aan het opzoeken. En heel veel mensen die zijn het een beetje vergeten. Hebben het niet gehoord. Want Jurgen kent die man ook heel goed. Maar die is die dag is hij echt heen gegaan. Ik zeg ja. Het gaat om Leon Lemmer. Dat is een geweldige percussionist. Hij is beter bekend als Bongo Charlie. En een genot om naar die man te luisteren en zijn visie hoe hij instrumenten maakt.

0: En Jurgen kent hem ook.
1: Ja, deze man was, als je praat over bijzondere Surinaamse muzikanten, ik heb zelfs een paar keer met hem op het podium mogen staan. En Bongo Charlie had één ding waar ik echt, die man kon van alles een instrument maken.
0: Ja, geweldig.
1: Het maakt niet uit wat je die wel gaf, die man kon er een instrument van maken. En hij had ook een hele gallery bijna met de instrumenten die hij gemaakt had.
0: Ja,
1: deze man heeft met alle grote Surinaamse muzikanten volgens mij gespeeld. En Bongo Charlie, iedereen, maar dan ook iedereen kende die man in de music business. Dus ja, ik schrok er net van toen ik hoorde dat hij er niet meer is.
0: Ja,
1: en ik weet dat die man nu... nog steeds instrumenten zitten maken daarboven en poko speelt terwijl hij op ons neerkijkt.
0: Zijn instrumenten zullen hier ook doorgaan. Zijn 100%. Muziek gaat door. Er komt een benefit concert.
1: Ah, te gek.
0: En daar ga ik volgende week meer over belichten met Lea Abdulhak. Want zij heeft een boek geschreven. Heb ik hierop uitnodiging ook met haar boek en de workshops die ze geeft. Geweldige bassisten. Jazz, okay. Funk. En ze gaan optreden speciaal voor Bongo Charlie. En dat ga ik allemaal nog bekendmaken. Het is in ieder geval op 27 deze maand, september. En dan gaan ze een tribute concert organiseren voor Bongo Charlie, Leon Lemmer. Maar ik heb ook een speciaal nummer, omdat het natuurlijk het is best wel droevig. En 3 augustus is die man overleden. En ik wil een ode brengen, speciaal voor Bongo Charlie. Rust zacht en voor de familieleden en vrienden en muzikale vrienden en kennissen. Speciaal voor Leon Lemmer Bongo Charlie.
2: Andere mensen zijn muziek. Sommige mensen maken muziek.
0: Dat was Bongo Jali, heeft dat
2: andere
0: gedaan.
2: Andere mensen zijn muziek.
0: Speciaal voor hem.
2: Ze laten geen stilte achter. Maar een klank die blijft bestaan. Dit is het verhaal van Leon Lemmer.

0: Want wat uit het hart komt, wordt nooit weggegooid. Leon, je bleef waar je hart lag.
1: Suriname,
0: het land waar je van hield.
1: Het land dat je nooit,
0: en nooit echt hebt verlaten. En misschien is dat precies wat een kunstenaar doet. Hij laat zijn lichaam achter.

Ja, ik krijg er tranen van in mijn ogen. Geweldige man. Mooie teksten, die heb ik samen door Lea Abdulhak een beetje te interviewen. En zij heeft me een stukje gestuurd die op de benefit die ze gaan uitspreken van hem. En daarvan heb ik natuurlijk met mijn informatie deze song gemaakt. En ik ben blij dat het zodanig gelukt is. En ik doe dit allemaal voor zijn familie, zijn kind, kinderen, de vrienden, muzikale vrienden. En Leon Lemmer, Bongo Charlie, mag nooit vergeten worden. Maar ik ga nu lekker door met 40 jaar Mart Radio. Ik had het al aan de baas. Hij vindt het niet leuk als ik dat zeg. Maar een van de oprichters, de bestuursleden, Norman G, had ik al gestuurd. Hij vond het erg leuk. En ik over Etienne. Maar ik heb een andere uitvoering gemaakt. Speciaal voor Mart. Mart, dames en heren, is 40 jaar. En 40 jaar, dat is een geweldige viering. Ik hoop dat we misschien voor het eind van het jaar nog een leuke event met onze luisteraars gaan organiseren. En speciaal voor Mart ga ik even de plaat opzoeken. En dit is speciaal 40 jaar Mart Radio. Gefeliciteerd jongens, al ben ik er pas bij. Komt ie aan.

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al vijf andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis.

0: zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
1: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
2: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
0: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

sucede.

time.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: It's Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt het zo moet.
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet

0: En de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on trusted wings.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Die leasing.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

People get ready. Curtis Mayfield featuring Taylor Dane. En op de achtergrond mooi saxofoon geluid van David Lilly. Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik ben er weer. Mijn naam is Ray Dell. En u bent nu afgestemd op uw favoriete zender Radio Maart. Uw familiezender natuurlijk. En ik heet u allen van harte welkom. En op dit moment bent u beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 10 uur. Ik wens u nu alvast een fijne luisterstemming toe. De afgelopen 2 uur waren wij er niet. Normaal heeft u dan is dan collega Steve Weervliet in de ether met zijn programma Steve Vie gaat vreemd. Zijn moeder is ingegaan. En dan is het begrijpelijk dat hij even een rustpauze inlas. Stevie, als je luistert, wederom gecondoleerd met het groot verlies van je moeder. En heel veel sterkte aan alle nabestaanden. De bedoeling is dat ik van 10 uur tot 11 uur een artiest of artiesten of een groep bespreek. En daartussenin breng ik wat muziek van die artiesten of de formatie bij u in de huiskamer. En om 11 uur worden wij dan onderbroken door

nieuws van Salto. En de reclameblok natuurlijk, want dat moet ook voortgang vinden. En daarna ben ik wederom bij u terug. Ik doe u allen de groeten. Met veel respect natuurlijk. En ik wens u heel veel luisterplezier. Vanavond ga ik behandelen een formatie. Dit keer is het niet een formatie uit Amerika. Maar gewoon eentje uit Nederland. En dat geeft aan hoeveel gevarieerd ook Mart is. En u zult zich afvragen, wat gaat hij nou bij ons thuis brengen? Vanavond gaan wij behandelen de muziekformatie The Cats uit Volendam. The Cats waren een popgroep uit Volendam. Ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het met enkele onderbrekingen. En waren van 1968 tot 1975 één van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwer. En van 1972 tot 1975 Piet Keizer. Jan Buys was vanaf de oprichting de manager. Ja, de Cats ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman. De achtergrondzang van de andere leden, de componisten van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. De stijl vond navolging bij veel andere Volendamse artiesten zoals Madog, Leftside, Next One en vanaf 1976 BZN. Kees Veerman was aanvankelijk de leadzanger en Piet Veerman had deze rol vanaf 1968 voor de A-kanten van de singles. De eerste nummers waren covers of werden buiten de groep geschreven. Daarna kwam steeds meer werk van eigen hand, waaronder de grote hits Lea, Why, Marianne, Magical Mystery Morning, Where Have I Been Wrong, Let's Dance, and There Has Been a Time. De meest verkochte single is One Way Wind. De Cats verkochten meer dan 13 miljoen geluidsdragers. 36 singles kwamen in de top 40 terecht, waarvan 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de all-time lijst top 2000 zijn in de loop van de tijd 13 nummers opgenomen. Wij brengen u nu het nummer Lea, uitgebracht in 1968, verspreid door UMG Records en afkomstig van hun album The Cats.

De Cats waren dat met Lea. Vermeldenswaard is dat dit nummer is gezongen naar aanleiding van van het feit dat een trouwe, zeg maar, een dame die Lea heeft, Lea is genaamd. Zij was een vaste bezoeker van de optredens van de Cats. En onderweg naar een optreden van de Cats is zij in het verkeer verongelukt. En naar aanleiding hiervan is dit nummer gezongen. En dat nummer was getiteld Lea. Of is nog steeds, zo heet hij nog steeds natuurlijk. De Cats traden op in binnen- en buitenland. Waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. Twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door Al Capps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. In deze periode brachten drie bandleden solo-albums uit. Na een hervatting van de optredens viel de band in 1979 geheel uit elkaar. Vervolgens was er van 1982 tot 1985 een comeback. In 1994 was er nog een vergeefse poging hiertoe door drie bandleden zonder Piet Veerman. Kort na de eeuwwisseling werden twee tribute bands opgericht en 15 jaar later nog een derde. Het nummer waar u nu luistert is getiteld Why?

Dat was mooi, een heel mooi nummer getiteld Why. In het midden van de jaren 50 vormden Kees Veerman en Arnold Muren een zangduo waarbij zij zich begeleiden op de gitaar. In 1959 trad Veerman als 15-jarige jongen toe tot de Sputnik Boys, ook wel de eerste echte rock and roll band van Volendam genoemd. Vervolgens gingen beiden in 1960 op in Electric Johnny en de Skyriders, een skiffleband onder leiding van Jan Buys, Spruitje genoemd. Nadat ze Jaap Schilder gitaar hadden horen spelen, vroegen zij hem om zich ook aan te sluiten. Schilder vormde toen met zijn neef Piet Veerman, overigens geen familie van Kees Veerman, nog het duo de Everly Kosters op. Die naam was ontstaan uit de samenvoeging van hun familienaam, de Kosters, de Koster met de naam van de toen populaire Everly Brothers. Op voorwaarde dat ze beiden mochten aansluiten, maakten ook zij de overstap. Piet Veerman ging enige tijd later over van slag naar leadgitaar en Jaap Schilder maakte de omgekeerde beweging. Kees Veerman bleef slaggitaar spelen en Arnold Muren stapte over naar de basgitaar. Kort erop verlieten de oorspronkelijke bandleden de Skyriders en ging dit viertal verder als de Music Four. Omdat de band geregeld optrad, hadden ze behoefte aan een drummer. Dit werd Kees Mooier, Pluk genoemd, die al sinds de start bij de Skyriders had gedrumd. Na korte tijd werd de naam gewijzigd in de Blue Cats, een verwijzing naar hun blauwe modepakken en naar de bijnaam van de leadzanger Kees Veerman alias Poes. Wij vervolgen deze uitzending met het mooie nummer ook van de Cats. Dat is getiteld Marianne.

Marianne, de Cats. Het is... Ik moet wel bijvermelden dat er heel veel te vertellen is over deze formatie, de Cats. Maar u kunt zich voorstellen dat ik binnen een uur dat niet ga redden. Dus ik heb het verhaal van de Cats wat moeten inlassen. Dat neemt niet weg dat ik dan toch ga besluiten of dat ik toch hele goede nummers van hun bij u in de huiskamer gaan brengen. In 2001 werd voor 600 fans een Cats tribute georganiseerd. Terwijl Kees Veerman, Arnold Muren en Schilder aan het slot optraden, kwam Piet Veerman onverwacht vanuit het publiek op het podium op en begon hij met zijn vrienden van weleer mee te zingen. De letterlijke omarming was van grote symbolische betekenis en leidde tot grote uitzinnigheid bij het publiek.

Vervolgens duurde het nog tot 2006 voordat er weer nieuw werk van de Cats verscheen. Dit gebeurde met het uitbrengen van de CD, tevens DVD, Those Were The Days, waarop naast eerder werk twee nieuwe liedjes stonden met de titelsong... Dit gebeurde met het uitbrengen van de CD, DVD, Those Were The Days, waarop naast eerder werk twee liedjes stonden, de titelsong en The Best Years Of My Life. Op 15 februari 2008 werd de grootste collectie tot dat moment uitgebracht. The Cats 100, een verzamelalbum van 5 cd's. In 2014 verschenen twee verzamelalbums, waaronder Complete, een box met een beperkte oplage van 1000 stuks, die nagenoeg het gehele werk van The Cats omvat en uit 19 cd's bestaat. Ik ben nu aan het einde gekomen van het verhaal van de Cats. Zoals ik eerder vermeldde, is er nog heel veel te vermelden. Heel veel staat ook online over de Cats. Maar ik moest het even gaan inlassen, omdat ik dan tijd tekort zou gaan komen. Maar desalniettemin hoop ik dat u heeft genoten van dit verhaal en dat u wat aan hebt mogen hebben. De bedoeling is dat ik dan tot de klok van 11 uur... doorgaan met het afdraaien van heel mooi muziek van de Cats. En ik ga starten met eentje dat is getiteld One Way Wind. Uitgebracht in 1971, verspreid door UMG Records en afkomstig van hun album A Glow.

U bent nog steeds afgestemd op uw familiezender Radio Maart aan de Woord-Trichemstraat 8 in Amsterdam Zuidoost. Ik heb nog een kwartier te gaan tot de klok van 11 uur. En zij die net hebben ingeschakeld, u bent nu beland in het programma The Music Train. En uw gastheer daarbij is Mr. Ray Dahl. Wij gaan gewoon vrolijk verder met het afdraaien van nummers van de formatie The Cats uit Volendam. En het volgende nummer dat klaarstaat is getiteld Scarlet Ribbons. Uitgebracht in 1969, verspreid door UMG Records. En het is van hun album Color Is Gold. Scarlet Ribbons.

Vaya con Dios, The Cats, uitgebracht in 1968 en afkomstig van hun album The Cats.

Be My Day, de Volendamse Cats. U kunt zich voorstellen dat er nog heel veel nummers zijn van de Volendamse Cat. Nummers als Sure He's a Cat, Goodbye Baby Goodbye, en Ga Zo Maar Door. Heel veel nummers hebben deze Cats. Save the Last Dance for Me. Maar ik zie dat ik nog 5 minuten heb. Ik ben blij dat ik deze rubriek mag verzorgen bij de gratie van de heer Henk Saruko. Henk Saruko, als u op luisteren bent, dan wens ik u een hele fijne luisterstemming toe. Ik ben trots dat ik het programma dat hij eerder reeds deed bij Radio Maar, dat ik die op mijn manier mag voortzetten. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Times. Dat is getiteld Times Where When. Die ze hebben uitgebracht in 1968 en verspreid door UMG Records. Times Where When.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde

0: FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Goedenavond, trouwe luisteraars.

luisteraars van Radio Maart. Daar ben ik weer. Mijn naam is Ray Dell. U bent beland in het programma The Music Train. En

half uur. Dat ik dan zoveel mogelijk soulnummers voor u ga afdraaien. En ik hoop ook op die manier dat u een fijne avond mag doorbrengen. Voor ik de soulnummers ga instarten, dan is het traditiegetrouw dat wij ook even altijd stil blijven staan bij degenen die ons zijn voorgegaan. Wij condoleren alle nabestaanden en wij wensen hun ook heel veel sterkte toe met het heengaan van hun geliefde of wie dan ook. Zij die ziek zijn, degenen die ziek zijn, wensen wij van harte beterschap toe. Mogen zij gauw weer de oude worden. En zij die wat te vieren hebben, jarig moeten worden, jarig zijn of jarig zijn geweest, die feliciteren wij van harte. Dat zijn gewoon facts of life. Hè. Deze drie items horen gewoon bij het leven. En er is niemand die daar wat aan kan doen. Stevie, wederom gecondoleerd met het heengaan van je moeder. Normaal zou ik jou aflossen, maar wij begrijpen de situatie. Heel veel kracht en sterkte toegewenst. Wij gaan starten met de groetronden. Wij beginnen eerst bij de directeur van Radio Maart, de heer Norman van Gom. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Alle vrijwilligers, medewerkers van Radio Maart. Ook doen wij de groeten aan alle overige radiomakers op lokaal niveau hier in Nederland. En wat is gebruikelijk, zo gaan we met elkaar om. En we Power Roos Riffie. En verder heb ik nog een kleine lijst af te werken. We beginnen bij de buurman van mij, wij wonen samen in één portiek. Buurman van Feide, je bent op luisteren. Boyke Bergwijn, ook daar bij mij in de buurt. Rosie, Ruutje, Tolle, Rosie. Bouta, Mimati, geweermaker. Amangwasenambaga. Wesley Breinburg, kapitein buitendienst, Jerry Nelson. Erik Siga Iselt, Julian Meynals en zijn vader. Mijn saxofoonleraar, Mr. Ram. Dino en crew, Mijoagri, Sonny, André, Lenka, Otti. De nef of me. Black Hawk, doe ik de hartelijke groeten. In Osdorp hebben we de familie Vleiter en compagnie. De mevrouw Botsen die heeft gewoond aan de Boonweg. En Henk Plein, Suriname. Erwin Holter, Suriname. Mijn zus en mijn broertje. En hun families daar in Suriname. Paramaribo Zuid. Tali Sabayo, Talisha. Aan de Tawayariweg. Daar komen wij bijzondere mensen tegen. En ik doe aan die personen doe ik de hartelijke groeten. Wees gegroet daar aan de Tawayariweg. Mr. Rudy Tonk, Bas Overman, Hortens Heesbeen. Nee, Hortense. Ja, mevrouw de secretaresse, mevrouw Hortense. Mibrara Valle. Valle, ja, Archie. Mr. Frank Creton in Suriname. Wilco Revales. Mr. Ajoja. Daisy Varelei. Mildred van Hamme. Carla Tafleur. Cleone Linger. Franklin Valies in Rotterdam. Alia Spekman. Ronald van Ravenswaaien, mijn buurman. Mevrouw D., onze collega van Radio Mart. Jerry Wilnes. En wij sluiten af met Kwasje Heesbeen. Al deze mensen zijn ook op luisteren. En alle overige mensen die op luisteren zijn, doen wij ook de hartelijke groeten. Wij gaan gelijk van start, om geen tijd te verliezen. Wij starten met een nummer van P.W. Cannon. Hij heeft een nummer uitgebracht in 1966. Dat is getiteld Hanging Up My Tears. En dit nummer is verspreid door Hickory Records.

I get a feeling I never had before.

Mr. P.W. Cannon, hangen op mijn tears. En we gaan vrolijk verder met eentje van de Stovel Sisters. The Love of God. Dit nummer is aangevraagd door Sonny. Hij had het vorige keer aan mij gevraagd af te draaien, maar door tijdgebrek ben ik er niet aan toegekomen. Maar geen nood, Mr. Sonny. U mag lekker gaan genieten van het nummer van de Stovel Sisters, The Love of God. Deze groep is afkomstig van Barbados. En daar gaan we nu gezellig naar luisteren.

De Stovel Sisters, The Love of God, aangevraagd door Sonny. En Mr. Sammy Banks, die wilde gewoon in de ether bij u thuis komen, maar dat is niet de bedoeling. Misschien dat ik hem aan het eind voor u afdraai, maar dat is niet het geval op dit moment. Ik heb even een bericht gekregen van het hoofd van de administratie. En ik krijg mooie reacties van mevrouw Marita. Dankjewel Marita. Mooi man. Je ziet ook. Next in the vote. We gaan vrolijk verder. Wij zijn nu beland in het jaar 1966. En daar komen wij tegen Mr. Kip Anderson. Mr. Kip Anderson heeft een mooi nummer uitgebracht in het jaar. Het nummer is getiteld Without a Woman. Dit nummer is verspreid door Checker Records.

Mr. Kip Anderson was dat met zijn nummer Without a Woman. Wat zal het leven zijn zonder een vrouw? Nee, je kunt je daarbij niet voorstellen. Dat is onmogelijk. Dat redt, geen enkele man redt dat. Een vrouw moet aanwezig zijn. En ook voor anderen die op hun eigen manier zeg maar deelnemen. En een goed en prachtig samen zijn met elkander. Van hun album Hold On, I'm Coming hebben Sam en Dave in 1966 een mooi nummer uitgebracht. Dat nummer is verspreid door Atlantic Records en het nummer is getiteld I Got Everything I Need. Sam en Dave, I Got Everything I Need.

Sam en Dave, I got everything I need. Het volgende nummer heeft ook dezelfde titel, maar dat nummer wat ik nu bij u thuis in de huiskamer ga brengen is niet afkomstig van Sam en Dave, maar dat is er eentje van James en Bobby Purify. Die hebben ook een nummer uitgebracht met ook dezelfde tekst. I've got everything I need. Die zij in 1967 hebben uitgebracht. Verspreid door Bell Records. En daar gaan we nu naar luisteren. Misschien klinkt het als het voorgaande nummer. We bennen en we blijven benieuwd.

James and Bobby Purify, I've Got Everything I Need. En we gaan nu luisteren naar een nummer van de zanger Bobby Harris. Bobby Harris heeft in 1965 een nummer uitgebracht dat hij speciaal heeft toegewijd aan de wijlen Sam Cooke. Het nummer is verspreid door Atlantic Records en het nummer is getiteld We Can't Believe You're Gone, speciaal gezongen voor de late Mr. Sam Cooke.

Mr. Bobby Harris was dat met We Can't Believe You're Gone. Speciaal gezongen voor the late Mr. Sam Cooke. Dedicated to Mr. Sam Cooke. We're going to continue the show with a special request from Miss Dorothy Moore. Miss Dorothy Moore heeft mij benaderd met het verzoek een nummer voor haar af te draaien. En why not? We gaan eentje afdraaien van Harold Melvin en de Blue Notes. Speciaal aangevraagd door Dorothy Moore.

Mr. Jackie Opel was dat met zijn nummer Cry Me a River. Wij blijven even hangen in de tijdslijnen. En wij, in 1965 zien wij dat Mr. James Phelps, in 1965 heeft hij een prachtig nummer uitgebracht. En het nummer is getiteld I'll Do The Best I Can. Dit nummer is verspreid door Argo Records.

Mr. Otis Williams, Your Sweet Love.

Dit nummer werd gezongen door Mitty Collier. Everybody makes a mistake. Dit nummer heeft ze uitgebracht in 1968. Verspreid door Chess Records. En afkomstig van haar album Talking With Her Man. We gaan nu naar eentje van The Dells. Ook uitgebracht in 1968. En het nummer van The Dells is getiteld Stay In My Corner. Blijf in mijn hoek. Ik moet je kunnen zien every time. I need to see you. Toestanden in de muziekwereld, hè? Vind je zelf niet? Don't you agree?

Trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik ben aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft mogen genieten. Ik wil u van harte bedanken. Ik wil u hart heel veel dank zeggen dat u heeft besloten afgestemd te blijven op deze zender. Dat een familiezender is en langer dan 41 jaar bestaat. Tot de luisteraar zeg ik, wees lief voor elkaar. Respecteer elkaar. Leef in vrede met elkaar. En zorg goed voor de kleintjes. Morgen hebben wij, morgenavond hebben wij de zoon van Oom Albert. En om 10 uur start hij met zijn prachtige uitzending. En zijn programma is getiteld Time to Relax. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de Arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026